0: Cornel van der Heijden met het nieuws van Radio Rijnmond. Op de Eendrachtstraat in Rotterdam is een man zwaar gewond geraakt na een steekpartij. De man was na een ruzie in zijn been gestoken. Agenten waren al snel bij de gewonde man, die toen nog rechtop kon staan. Ondanks het optreden van de agenten zakte het slachtoffer niet veel later in elkaar. Hij moest met spoed naar het ziekenhuis worden gebracht. Volgens een 112-correspondent ter plekke werd er een mes gevonden, maar het is niet duidelijk of dat mes ook is gebruikt bij de steekpartij. De aanleiding van de steekpartij zou een ruzie zijn geweest op de Boomgaardstraat. Vanaf die plek zou de slachtoffer en dader naar de Eendrachtstraat zijn gerend. De politie doet nog verder onderzoek. Aan de verlengde Motorstraat in Rotterdam is vannacht een automobilist hard op een fietsenrek gebotst. De bestuurder zou onder invloed zijn geweest van alcohol en drugs en verloor bij het rijden de macht over het stuur. Hij is vanaf de weg met zijn auto op de stoep beland en tot stilstand gekomen bij het fietsenrek. Onderweg had hij ook nog een prullenbak omver gereden. De bestuurder is aangehouden op verdenking van het rijden onder invloed. Foto's zijn dozen met lachgascilinders te zien. De auto is door een berger weggesleept. De gemeente Rotterdam heeft deze zomer 2 ambtenaren ontslagen vanwege corruptie. De maatregel volgde op een langlopend onderzoek door het Openbaar Ministerie. Aanleiding voor het onderzoek was een artikel in NRC een paar jaar geleden over fraude bij aanbestedingen bij bouwprojecten. Bedrijven zouden ambtenaren hebben omgekocht. Na de berichtgeving stuurde de gemeente 1 betrokken ambtenaar met pensioen. 2 andere ambtenaren werden hangend het onderzoek geschorst. Inmiddels is volgens de gemeente gebleken dat hun gedragingen ernstiger waren dan gedacht. En daarom zijn ze nu dus ontslagen. De OM doet nog onderzoek. In totaal worden er 11 mensen verdacht. Op de N470 bij Berkel en Roderijs is gisteravond een auto hard tegen een verkeersbord gebotst. De auto kwam na de botsing tientallen meters verder achter een geluidswal tot stilstand. Het ongeluk gebeurde iets voor 9 uur gisteravond, vlak voor de rotonde bij de Noordeindseweg. Door nog onbekende oorzaak raakte de automobilist van de weg. Volgens een 112-fotograaf ter plekke was er niemand bij de auto toen de hulpdiensten arriveerden. Bergingsbedrijf kwam ter plaatse om de auto weg te halen. De politie zoekt nog uit wie het voertuig bestuurde. Het weer dan, het is vandaag af en toe zonnig en het blijft droog. Het is rustig weer en de middagtemperatuur komt uit op 21 of 22 graden. En tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

0: Cornel van der Heijden met het nieuws van Radio Rijnmond. Op de Eendrachtstraat in Rotterdam is een man zwaar gewond geraakt na een steekpartij. De man was na een ruzie in zijn been gestoken. Agenten waren al snel bij de gewonde man, die toen nog rechtop kon staan. Ondanks het optreden van de agenten zakte het slachtoffer niet veel later in elkaar. Hij moest met spoed naar het ziekenhuis worden gebracht. Volgens een 112-correspondent ter plekke werd er een mes gevonden, maar het is niet duidelijk of dat mes ook is gebruikt bij de steekpartij. De aanleiding van de steekpartij zou een ruzie zijn geweest op de Boomgaardstraat. Vanaf die plek zou de slachtoffer en dader naar de Eendrachtstraat zijn gerend. De politie doet nog verder onderzoek. Aan de Verlengde Motorstraat in Rotterdam is vannacht een automobilist hard op een fietsenrek gebotst. De bestuurder zou onder invloed zijn geweest van alcohol en drugs en verloor bij het rijden de macht over het stuur. Hij is vanaf de weg met zijn auto op de stoep beland en tot stilstand gekomen bij het fietsenrek. Onderweg had hij ook nog een prullenbak omver gereden. De bestuurder is aangehouden op verdenking van het rijden onder invloed. Foto's zijn dozen met lachgascilinders te zien. De auto is door een berger weggesleept. De gemeente Rotterdam heeft deze zomer 2 ambtenaren ontslagen vanwege corruptie. De maatregel volgde op een langlopend onderzoek door het Openbaar Ministerie. Aanleiding voor het onderzoek was een artikel in NRC een paar jaar geleden over fraude bij aanbestedingen bij bouwprojecten. Bedrijven zouden ambtenaren hebben omgekocht. Na de berichtgeving stuurde de gemeente 1 betrokken ambtenaar met pensioen. 2 andere ambtenaren werden hangend het onderzoek geschorst. Inmiddels is volgens de gemeente gebleken dat hun gedragingen ernstiger waren dan gedacht. En daarom zijn ze nu dus ontslagen. De OM doet nog onderzoek. In totaal worden er 11 mensen verdacht. Op de N470 bij Berkel en Roderijs is gisteravond een auto hard tegen een verkeersbord gebotst. De auto kwam na de botsing tientallen meters verder achter een geluidswal tot stilstand. Het ongeluk gebeurde iets voor 9 uur gisteravond, vlak voor de rotonde bij de Noordeinserweg. Door nog onbekende oorzaak raakte de automobilist van de weg. Volgens een 112-fotograaf ter plekke was er niemand bij de auto toen de hulpdiensten arriveerden. Bergingsbedrijf kwam ter plaatse om de auto weg te halen. De politie zoekt nog uit wie het voertuig bestuurde. Het weer dan, het is vandaag af en toe zonnig en het blijft droog. Het is rustig weer en de middagtemperatuur komt uit op 21 of 22 graden. En tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Drechtstad FM, 1 radiostation.

0: Cornel van der Heijden met het nieuws van Radio Rijnmond. Op de Eendrachtstraat in Rotterdam is een man zwaar gewond geraakt na een steekpartij. De man was na een ruzie in zijn been gestoken. Agenten waren al snel bij de gewonde man, die toen nog rechtop kon staan. Ondanks het optreden van de agenten zakte het slachtoffer niet veel later in elkaar. Hij moest met spoed naar het ziekenhuis worden gebracht. Volgens een 112-correspondent ter plekke werd er een mes gevonden, maar het is niet duidelijk of dat mes ook is gebruikt bij de steekpartij. De aanleiding van de steekpartij zou een ruzie zijn geweest op de Boomgaardstraat. Vanaf die plek zou de slachtoffer en dader naar de Eendrachtstraat zijn gerend. De politie doet nog verder onderzoek. Aan de Verlengde Motorstraat in Rotterdam is vannacht een automobilist hard op een fietsenrek gebotst. De bestuurder zou onder invloed zijn geweest van alcohol en drugs en verloor bij het rijden de macht over het stuur. Hij is vanaf de weg met zijn auto op de stoep beland en tot stilstand gekomen bij het fietsenrek. Onderweg had hij ook nog een prullenbak omver gereden. De bestuurder is aangehouden op verdenking van het rijden onder invloed. Foto's zijn dozen met lachgascilinders te zien. De auto is door een berger weggesleept. De gemeente Rotterdam heeft deze zomer 2 ambtenaren ontslagen vanwege corruptie. De maatregel volgde op een langlopend onderzoek door het Openbaar Ministerie. Aanleiding voor het onderzoek was een artikel in NRC een paar jaar geleden over fraude bij aanbestedingen bij bouwprojecten. Bedrijven zouden ambtenaren hebben omgekocht. Na de berichtgeving stuurde de gemeente 1 betrokken ambtenaar met pensioen. 2 andere ambtenaren werden hangend het onderzoek geschorst. Inmiddels is volgens de gemeente gebleken dat hun gedragingen ernstiger waren dan gedacht. En daarom zijn ze nu dus ontslagen. De OM doet nog onderzoek. In totaal worden er 11 mensen verdacht. Op de N470 bij Berkel en Roderijs is gisteravond een auto hard tegen een verkeersbord gebotst. De auto kwam na de botsing tientallen meters verder achter een geluidswal tot stilstand. Het ongeluk gebeurde iets voor 9 uur gisteravond, vlak voor de rotonde bij de Noordeindseweg. Door nog onbekende oorzaak raakte de automobilist van de weg. Volgens een 112-fotograaf ter plekke was er niemand bij de auto toen de hulpdiensten arriveerden. Het bergingsbedrijf kwam ter plaatse om de auto weg te halen. De politie zoekt nog uit wie het voertuig bestuurde. Het weer de hand is vandaag af en toe zonnig en het blijft droog. Het is rustig weer en de middagtemperatuur komt uit op 21 of 22 graden. En tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en

Michel van der Heijden met het nieuws van Radio Rijnmond. Op de Eendrachtstraat in Rotterdam is een man zwaar gewond geraakt na een steekpartij. De man was na een ruzie in zijn been gestoken. Agenten waren al snel bij de gewonde man, die toen nog rechtop kon staan. Ondanks het optreden van de agenten zakte het slachtoffer niet veel later in elkaar. Hij moest met spoed naar het ziekenhuis worden gebracht. Volgens een 112-correspondent ter plekke werd er een mes gevonden, maar het is niet duidelijk of dat mes ook is gebruikt bij de steekpartij. De aanleiding van de steekpartij zou een ruzie zijn geweest op de Boomgaardstraat. Vanaf die plek zou de slachtoffer en dader naar de Eendrachtstraat zijn gerend. De politie doet nog verder onderzoek. Aan de Verlengde Motorstraat in Rotterdam is vannacht een automobilist hard op een fietsenrek gebotst. De bestuurder zou onder invloed zijn geweest van alcohol en drugs en verloor bij het rijden de macht over het stuur. Hij is vanaf de weg met zijn auto op de stoep beland en tot stilstand gekomen bij het fietsenrek. Onderweg had hij ook nog een prullenbak omver gereden. De bestuurder is aangehouden op verdenking van het rijden onder invloed. Foto's zijn dozen met lachgascilinders te zien. De auto is door een berger weggesleept. De gemeente Rotterdam heeft deze zomer 2 ambtenaren ontslagen vanwege corruptie. De maatregel volgde op een langlopend onderzoek door het Openbaar Ministerie. Aanleiding voor het onderzoek was een artikel in NRC een paar jaar geleden over fraude bij aanbestedingen bij bouwprojecten. Bedrijven zouden ambtenaren hebben omgekocht. Na de berichtgeving stuurde de gemeente 1 betrokken ambtenaar met pensioen. 2 andere ambtenaren werden hangend het onderzoek geschorst. Inmiddels is volgens de gemeente gebleken dat hun gedragingen ernstiger waren dan gedacht. En daarom zijn ze nu dus ontslagen. De OM doet nog onderzoek. In totaal worden er 11 mensen verdacht. Op de N470 bij Berkel en Roderijs is gisteravond een auto hard tegen een verkeersbord gebotst. De auto kwam na de botsing tientallen meters verder achter een geluidswal tot stilstand. Het ongeluk gebeurde iets voor 9 uur gisteravond, vlak voor de rotonde bij de Noordeindseweg. Door nog onbekende oorzaak raakte de automobilist van de weg. Volgens een 112-fotograaf ter plekke was er niemand bij de auto toen de hulpdiensten arriveerden. Bergingsbedrijf kwam ter plaatse om de auto weg te halen. De politie zoekt nog uit wie het voertuig bestuurde. Het weer dan, is vandaag af en toe zonnig en het blijft droog. Het is rustig weer en de middagtemperatuur komt uit op 21 of 22 graden. En tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

0: 7 uur.
1: Dit is Radio Rijnmond met het nieuws. Mijn naam is Jan-Roelof Visser. 5 fans van Cambuur zijn gewond geraakt door het vuurwerk van Feyenoord-supporters. Ze hebben brandwonden, gehoorschade en oogletsel opgelopen. Feyenoord-directeur Eenhoorn zegt dat de daders zich moeten schamen en hoopt dat ze worden opgepakt. De politie heeft gisteravond in Ridderkerk een 35-jarige man aangehouden voor het mishandelen van een vrouw. Ze sprong samen met haar baby in paniek vanaf een balkon naar beneden. Een speciaal team van de politie wist de verdachte in de omgeving van het huis te arresteren. En een touringcar is vannacht na 4 op de A28 bij Wezep van de snelweg geraakt en door de vangrail gereden. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Er zijn meerdere gewonden. De A28 is na het ongeluk in beide richtingen dicht. De politie verwacht dat de ochtendspits veel gevolgen gaat ondervinden van het ongeluk. En dan tot slot het weer. Het wordt een zonnige en droge dag en de temperatuur loopt op tot zo'n 23 graden. En dit was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Wijnald Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits komt geleidelijk aan op gang. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht, daar rijdt het verkeer langzaam. Tussen knooppunt Empel en de afrit Kerkdriel, 4 kilometer. A50 Arnhem richting Os, tussen knooppunt Valburg en Raamstein, 9 kilometer langzaam rijdend verkeer. En op de A58 van Breda naar Eindhoven, tussen Tilburg Centrum Oost en Moergestel, 4 kilometer. In alle gevallen is de vertraging maximaal 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeer.
3: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
4: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
5: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
3: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
6: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
7: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Click and drive.
9: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond feunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over

0: zuiden van het land staan files op de A58 van Tilburg naar Eindhoven tussen Moergestel en Best 5 kilometer. En op de A59 naar Den Bosch tussen Drunen-West en Vlijmen 4 kilometer. In beide gevallen is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Drechtstad FM, jouw stad, jouw radio.

0: Dit is Radio Rijnmond met het nieuws. Mijn naam is Jan-Roelof Visser. 5 fans van Cambuur zijn gewond geraakt door het vuurwerk van Feyenoord-supporters. Ze hebben brandwonden, gehoorschade en oogletsel opgelopen. Feyenoord-directeur Eenhoorn zegt dat de daders zich moeten schamen en hoopt dat ze worden opgepakt. De politie heeft gisteravond in Ridderkerk een 35-jarige man aangehouden voor het mishandelen van een vrouw. Ze sprong samen met haar baby in paniek vanaf een balkon naar beneden. Een speciaal team van de politie wist de verdachte in de omgeving van het huis te arresteren. En een touringcar is vannacht na 4 op de A28 bij Wezep van de snelweg geraakt en door de vangrail gereden. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Er zijn meerdere gewonden. De A28 is na het ongeluk in beide richtingen dicht. De politie verwacht dat de ochtendspits veel gevolgen gaat ondervinden van het ongeluk. En dan tot slot het weer. Het wordt een zonnige en droge dag en de temperatuur loopt op tot zo'n 23 graden. En dit was het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land is vooral veel vertraging op de A59 van Den Bosch naar het westen. Tussen Vlijnen en Drunen-West 7 kilometer stilstaand verkeer met een half uur vertraging. Er is daar een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht. Verder rijdt het langzaam op de A58 van Tilburg naar Eindhoven. Tussen Moergestel en Best 6 kilometer file. De vertraging is daar een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
3: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
6: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
8: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus

0: zuiden van het land is vooral veel vertraging op de A58 van Tilburg naar Eindhoven. Daar rijdt het verkeer langzaam tussen Moergestel en Best over 13 kilometer met een half uur vertraging. A59 van Os naar Den Bosch tussen Os-Oost en Nuland 6 kilometer met 20 minuten oponthoud. Dat komt door een ongeluk, de linkerrijstrook is dicht. A59 richting het westen vanuit Den Bosch tussen Den Bosch-West en Drunen-West 8 kilometer met zo'n 20 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk, de linkerrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Drechtstad FM, jouw stad, jouw radio.

0: Dit is Radio Rijnmond met het nieuws. Mijn naam is Jan-Roelof Visser. 5 fans van Cambuur zijn gewond geraakt door het vuurwerk van Feyenoord-supporters. Ze hebben brandwonden, gehoorschade en oogletsel opgelopen. Feyenoord-directeur Eenhoorn zegt dat de daders zich moeten schamen en hoopt dat ze worden opgepakt. De politie heeft gisteravond in Ridderkerk een 35-jarige man aangehouden voor het mishandelen van een vrouw. Ze sprong samen met haar baby in paniek vanaf een balkon naar beneden. Een speciaal team van de politie wist de verdachte in de omgeving van het huis te arresteren. En een touringcar is vannacht na 4 op de A28 bij Wezep van de snelweg geraakt en door de vangrail gereden. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Er zijn meerdere gewonden. De A28 is na het ongeluk in beide richtingen dicht. De politie verwacht dat de ochtendspits veel gevolgen gaat ondervinden van het ongeluk. En dan tot slot het weer. Het wordt een zonnige en droge dag en de temperatuur loopt op tot zo'n 23 graden. En dit was het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Dit is Rijnmond Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land rijdt het verkeer langzaam op de A58 van Tilburg naar Eindhoven tussen Moergestel en Best 11 kilometer met zo'n 20 minuten vertraging. A59 van Waalwijk naar Den Bosch tussen Waalwijk Oost en Vlijmen 9 kilometer. Het oponthoud is daar 20 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
3: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
6: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental. De verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
8: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar

0: naar Rotterdam staat file tussen de Moerdijkbrug en Dordrecht 6 kilometer. De vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Terecht Stad FM. Jouw stad. Jouw radio.

0: Dit is Radio Rijnmond met het nieuws. Mijn naam is Jan-Roelof Visser. 8 van de slachtoffers van het busongeluk vanmorgen bij Wezep op de A28 zijn naar het ziekenhuis gebracht. Onder hen is ook de chauffeur van de bestelbus. Enkele van de slachtoffers zijn zwaar gewond. Een Oostenrijkse touringcar schoot vanmorgen kort na 4 door de vangrail en ramde op de tegenliggende weghelft een bestelbus en schoot daarna van de weg af. In de bus zaten scholieren. Veel slachtoffers zouden glas- en snijwonden hebben. Een aantal van hen is naar een ziekenhuis gebracht. Iedereen is inmiddels uit de bus. Het ongeluk gebeurde na 4 vannacht. En sinds die tijd is de A28 in de beide richtingen bij Wezep dicht. En dat duurt zeker tot na de avondspits. Een van de 2 eigenaren van de bar in het Zwitserse skioord Crans-Montana, waar tijdens de nieuwjaarsnacht een verwoestende brand uitbrak, is opgepakt voor huiselijk geweld. De man zou zijn vrouw ernstig hebben mishandeld. Ze is voor behandeling opgenomen in het ziekenhuis. Jacques en Jessica Moretti zijn 2 van de in totaal 16 verdachten in het onderzoek naar de brand in het skidorp. Daarbij kwamen 41 mensen om het leven. De eigenaren worden onder meer verdacht van dood door schuld. En deelnemers van de marathon van Sydney krijgen volgende week zondag een wel heel bijzondere medaille na het finishen. Op het eremetaal staan bekende gebouwen en bezienswaardigheden van Sydney. De organisatie van de marathon presenteerde de medaille afgelopen week vol trots op Instagram. Maar op de medaille staat in plaats van het Allianz Stadium uit Sydney de Allianz Arena uit München. Omdat het hardloopevenement volgende week al wordt gehouden, krijgen de deelnemers daadwerkelijk de medaille met erop het Duitse stadion uitgereikt. Zo zegt de organisatie. En dan tot slot het weer. Ja, het is een zonnige en droge dag en de temperatuur ligt rond de 23 graden. En tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Dit is Rijnmond Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A59 naar Den Bosch tussen Maden en knooppunt Hooipolder 4 kilometer. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
3: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
6: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
8: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
9: Drechtstad FM. Enige

0: Code Wit. Nieuws, actualiteiten en achtergronden. Met Ben Corino.
1: Goedemorgen. Op deze zaterdagochtend is wederom Studio De Wit weer on-air, online en te beluisteren in Dordrecht, Papendrecht en in Drechtsteden. En ja, we hebben vandaag een programma waar uiteraard ook Dordrecht Pride aan de orde gaat komen. Want het is vandaag Dordrecht Pride in Dordrecht. En we gaan zo met het gesprek in met Lennart Lenskens. En we besteden ook nog aandacht aan de herdenking van de gebroeders De Wit. En het verdwijnen van het treinwinkeltje, het modeltreinwinkeltje in Dordrecht. Wat eigenlijk heel landelijk bekend is. Dat gaat nu echt sluiten. En het laatste nieuws van FC Dordrecht horen van de gelegenheidsverslaggever Jasper Kluten. En we gaan ook nog praten over de zeepkust met 3 duikers. Maar eerst muziek.

dit was John Lennon met Three Love Meditation. En heel toepasselijk, Leonard Lenskens, Dodder Pride. Goedemorgen. Goedemorgen, Leonard Lenskens. Leonard Lenskens is niet on-air. We gaan even onderbreken en dan gaan we nog een poging wagen om Leonard Lenskens van Dordrecht Pride aan de telefoon te krijgen.

0: Als het goed is, heb ik nu Lennart Linsker wel aan de telefoon. Klopt dat?
1: Zeker. Goedemorgen,
0: Lennart. Ja. Lennart, het was even een kleine onderbreking in de communicatie. Maar het is gelukt.
1: Hey,
0: vandaag de grote dag, hè?
1: Ja, het is een hele mooie kleurrijke dag. We begonnen met een regenboog en nu komt de zon door. Dus het wordt echt een hele kleurrijke, mooie dag vandaag.
0: Ja, waar ging de regenboog helemaal naartoe? Naar Alblasserdam?
1: De regenboog, ja, die kwam misschien vanuit Alblasserdam. maar het is natuurlijk, we zijn de prijs voor de regio, ook voor Alblasserdam. En we hopen dat ook uit Alblasserdam nog bestuurlijke vertegenwoordiging aanwezig is bij de prijswolk vanmiddag. Dat zou heel erg mooi zijn.
0: Ja, voorgaande edities wel. Er was altijd wel een wethouder in Alblasserdam aanwezig. Ja. Raymond Pardomen, die is tegenwoordig in Zwijndrecht. Dus die zal ongetwijfeld niet vanuit Zwijndrecht aanwezig zijn.
1: Hij loopt mee vanuit Zwijndrecht samen met Jacqueline van Dongen. Ook wethouder van Zwijndrecht. Zwijndrecht is goed vertegenwoordigd.
0: Twee wethouders, nou in ieder geval. Ja. En ik heb ook begrepen dat ook burgemeesters meelopen.
1: Zeker. Heel misschien dus vanuit Alblasserdam. Dus nog niet helemaal 100% bevestigd. We hebben Nanning Mol natuurlijk, de burgemeester van onze mooie stad Dordrecht.
0: Ja,
1: die meeloopt.
0: En de andere burgemeesters uit de Drechtsteden?
1: Papendrecht hebben we ook nog geen 100% zekerheid van. Maar in ieder geval is er wel. Wethouders zijn er uit de regio. Natuurlijk Zwijndrecht, wat we al zeiden. Henrik de Wambacht voor het eerst. Die een wethouder mee laat lopen in de Pruitwolk. En Sliedrecht niet vergeten. Daar loopt Anja Dubbeldam voor mee.
0: Nou, dat brengt toch al wat breder te worden, hè? Wie weet waar het toe gaat leiden. Hey, maar het is een feestje. Een feestje wat natuurlijk. Wel met een betekenis. Hoe zit het eigenlijk voor jullie? Want ieder jaar wordt het nu gevierd. Dordrecht die had ook een bepaalde status. En die dreigen ze ook te gaan verliezen.
1: Ja, dat klopt. Waar je het nu over hebt is eigenlijk Dordrecht Regenboogstad. Dat is een programma vanuit het Rijk. En dat loopt af dit jaar. En dat is doodzonde, want daar zat ook een programma aangekoppeld, inclusieve stad. En dat houdt dan ook op. Dus dat betekent dat er eigenlijk geen middelen meer voor beschikbaar worden gesteld. En tolerantie, acceptatie, dat komt niet zomaar aanwaaien. Dat moet je echt wel als bestuur, als stadsbestuur actief op inzetten. Dus wij hopen dat, dat er in ieder geval een alternatief voor komt als dat Rijksprogramma stopt volgend jaar. Maar we maken ons daar wel zorgen over. Dat hebben we ook aangegeven bij de formateur voor de nieuwe coalitie hier. Nieuw college hier in de stad.
0: Ja. Dordrecht die doet het zelf natuurlijk, hè? Samen dan in de vorm het Rijk. Maar doen de Drechtsteden daar ook in mee, of niet?
1: Nou, ik vind het eigenlijk altijd al heel mooi dat ze het signaal afgeven in de prijswolk. Dat ook in hun gemeente iedereen gelijk is en zichzelf moet kunnen zijn. Financieel dragen ze daar niet in bij, omdat het Dordrecht heeft een koplopersrol eigenlijk, omdat zij een regenbooggemeente zijn, stad zijn. Dus ook dat is dan ook voor de hele regio eigenlijk. Dus daarin dragen ze daar niet actief in bij, maar. Misschien moeten we daar eens een keer naar kijken, Ben.
0: Ja, goed, in ieder geval. Ik breng het zo maar even te berden.
1: Ja, hey, ja.
0: Vandaag wordt het een feestelijke dag. Wat kan men hier in de stad nu verwachten? Wat gaat er allemaal gebeuren?
1: Nou, momenteel wordt de Roze Markt druk opgebouwd. Het is de grootste roze lifestyle-markt van Nederland. En die loopt tussen het Schippersplein en de Grote Kerk. En daar vind je allerlei leuke lifestyle-producten, informatie. Dus dat is echt een hele gezellige markt. Om te zien, je kan tussendoor kan je trouwen voor één dag in het stadhuis. Hoef je niet vooraf voor aan te melden, maar gewoon in het stadhuis zelf. De wethouder Dieneke Oldewering die gaat ook een koppel trouwen vanmiddag. Dus dat is nog extra bijzonder. En daarmee brengen we eigenlijk een ode aan het feit dat trouwen voor iedereen is toegestaan in Nederland. Precies 25 jaar bestaat dit jaar. En dat kon ook voor het eerst. Hè. Als homo-koppel kon je voor het eerst 25 jaar geleden pas trouwen. Maar dat is toch iets om te vieren. En dat doen we met trouwen voor één dag. Op het podium daar vind je allerlei leuke, gezellige optredens. Vanmiddag ook Bonnie Sinclair bijvoorbeeld. En dat gaat de hele avond nog door met Bonnie M, met Jodie Pennal, Desiree. Er komt van alles voorbij.
0: Dus kortom, een hoop feest.
1: En dat is de Pride-walk, die begint om 3:30. Dat is verzamelen, om 4:00 dan starten we ook echt. Ja. We hebben een andere route, dit keer gaan we niet over de Voorstraat Noord.
0: Nee.
1: Maar blijven we meer langs het water en dan komen we uiteindelijk weer terug in de binnenstad.
0: Goed, de start is zeg maar daar waar de waterbus is.
1: Ja,
0: en de pont naar Papendrecht. En dan langs de oevers lopen jullie richting de binnenstad.
1: Ja, dus we beginnen bij de Berwekade, bij het Otterdiekeplein en dan uiteindelijk komen we bij het stadhuis, waar ook het podium natuurlijk is. Komen de wethouders op het podium en dan reiken we voor het eerst de Aart Schouten Award uit. En als dat heel even kort mag toelichten, Ben, dat is eigenlijk wel heel erg mooi. Wij doen dat voor de eerste keer. En Aart Schouten, dat was vroeger in 1770 een kaarsenmaker. Ja. En die is door de stad destijds verbannen vanwege zijn geaardheid. En heeft uiteindelijk een zeemansgraf gekregen. En die man, daar hoor je nooit meer wat van. Maar wij willen hem eigenlijk met deze award weer terugbrengen naar de stad. Een beetje eren eigenlijk. En dat doen we dan, daar koppelen we dan een mooi award aan. En die reiken we uit aan iemand die zich hartstikke goed inzet voor de LHBT.
0: Ja, Schouten. Geen verder. Familielid van de burgemeester van Rotterdam?
1: Van Carola? wie weet. Ik heb de stamboom niet uitgezocht, maar dat zou zomaar kunnen.
0: Ja, nee, maar goed, in ieder geval. Je wil er gewoon inderdaad de aandacht trekken van het is van alle tijd, het komt overal voor. En men moet niet zijn hypocriet doen, want dat is op een gegeven moment dat toch weer een beetje parten speelt.
1: Die vrijheid is natuurlijk niet vanzelfsprekend. En dat was het in 1770, had je die vrijheid niet. En die vrijheid bij ons is nog steeds precair.
0: Het is een beetje toch inderdaad een verlengde van de ware vrijheid van de Broeders de Wit.
1: Ja, dat klopt inderdaad, ja.
0: Ja, oké. Okay. Nou, ik ben benieuwd hoe kleurrijk de mars is. Ik zal in ieder geval aanwezig zijn om voor verslaggeving. En wij spreken elkaar later op de dag, denk ik.
1: Een hele fijne, kleurrijke dag gewenst voor iedereen die ook naar de Pride komt vandaag.
0: Nou, hieraan nemen wij akte. Dank u. Hey, tot vanmiddag, Lennart.
1: Ja hoor, ja, fijne dag.
0: Dag hoor.

0: Donderdag, 20 augustus, werd er in donderdag de herdenking heeft plaatsgevonden bij de Visbrug, bij de Gebroeders de Wit. De herdenking van de politieke moord in 1672 op 20 augustus, waar de broers werden vermoord in Den Haag door de tegenstanders, de Orangisten. En jaarlijks wordt er in Dordrecht stilgestaan bij de herdenking sinds 10 jaar. En ja, hier een kort televisieverslag. Ik vind het belangrijk. En zolang ik van lijf en leden en geest gezond ben, blijf ik hier gewoon mee doorgaan. En niet omdat het om mij gaat, het gaat altijd om de inhoud.
1: Voor het 10e jaar op rij werd er stilgestaan bij de politieke moord op de gebroeders de Wit. De broers Johan en Cornelis werden al in 1672 vermoord, maar toch worden ze pas sinds 2017 herdacht.
0: In 2017 stonden deze beelden er precies 100 jaar. En dat viel mij op toen. En ik denk van, wat is er eigenlijk al met die beelden gebeurd? Wat rondom die beelden. En toen zag ik dus eigenlijk dat er eigenlijk nooit iets plaatsvond. Er was een hele grote bijeenkomst toen de beelden onthuld werden. En nadien is er nog eens een keer bij een bepaalde aangelegenheid. Maar nadien waren ze gewoon onderdeel van het straatmeubilair geworden. En ik denk van, ja, dat kan toch niet waar zijn? En toen dacht ik van, nou, we beginnen gewoon met een herdenking. Want uiteindelijk hebben we het over twee heel belangrijke staatslui. Het zijn Dordtenaren notabene. Ja.
1: En om deze Dordtenaren te herdenken werden toespraken gehouden, gedichten voorgedragen en ook werd er gezongen. Zo sprak onder andere wethouder Margaret Stolk.
2: Op deze plek komen we sinds 2017 ieder jaar samen om Johan en Cornelis de Wit te herdenken. En vandaag doen we dat voor de 10e keer. En dat is belangrijk, want herdenken is meer dan terugkijken. Het is de verhalen van onze stad levend houden en doorgeven aan de generaties die na ons komen.
1: En werd er een lied gezongen door

0: De uiteindelijke boodschap die organisator Ben Corino wilt meegeven is...
1: Dat is gewoon nadenken wat er toen gebeurd is. En wat er nu gebeurt op dit moment binnen de geopolitiek. Ook binnen het land zelf in de Tweede Kamer. Als je nadenkt van, hoor eens, je kan niet zomaar beschuldigingen uiten die nergens op slaan. Verdachtmakingen. Dat gebeurt volop in de Tweede Kamer ook. En daar moet je best stilstaan. Dat moet de boodschap zijn.

0: Ja, in Dordrecht bruist het. En het huis van actief burgerschap, daar bruist het ook. En die daar alles over weet, dat is Riet Duykens. Goedemorgen, Riet.
1: Goedemorgen, Ben. Goedemorgen.
0: Riet, op de zeepkist is weer in aanstaande. Aanstaande vrijdag is er weer een bijeenkomst. Klopt dat?
1: Ja, dat klopt. Ja, dat heet Zeepkist. Ja. Ja, in de Buitenwacht. Ja.
0: Ja. Het is een soort actief burgerschap, hè. Dat betekent dat mensen daar op de zeepkist klimmen ze ook daadwerkelijk op de zeepkist?
1: Het is geen, we hebben een podium in de Buitenwacht, maar wij proberen in een grote kring met elkaar allerlei ideeën en initiatieven vanuit de stad Dordrecht, een plek te geven in, op de zeepkist. Maar het is gewoon een beetje figuurlijk bedoeld, zeepkist, ja.
0: Ja. Ja. Wat kunnen we bij deze editie verwachten volgende week vrijdag?
1: Ja, vorige week vrijdag zijn er behoorlijk leuke initiatieven. Er is een klimaatinitiatief, dat is natuurlijk van Stichting Platform Duurzaam Dordrecht.
0: Ja.
1: En er is 7 november weer een klimaatmarkt. En de mensen van het platform gaan dan vertellen wat er allemaal gebeurt op die klimaatmarkt.
0: Ja.
1: Maar het is ook nadrukkelijk de bedoeling dat de mensen die er zijn, hè, op de vrijdag de 28e, dat die ook hun ideeën kunnen aanleveren en mee kunnen werken. Want de zeepkist is eigenlijk een plek van ontmoeting en verbinding voor allerlei initiatieven uit Dordrecht.
0: Ja.
1: Nou, naast de klimaatmarkt is er een nieuw initiatief vanuit Hans Bernvoet en Tom de Lamere over voor volgend jaar, 2027, weer een vredestocht kunnen houden. Het is 60 jaar geleden dan dat er een vredestocht in Dordrecht is. En gezien allerlei ontwikkelingen in de wereld, hè, en is het heel goed om te kijken of we weer een vredestocht. Nou, daar gaan zij ook over vertellen. Te kijken of er initiatieven die er zijn ook mee willen doen en een bijdrage willen leveren.
0: Ja.
1: Staat
0: mij iets van bij dat ik ergens gelezen heb dat Tom Telemare toen een tijd ook al een van de initiatiefnemers was.
1: Ja, klopt. Ja, die is ook toen in de initiatief en die komt nu ook vrijdag weer kijken of er weer een nieuw initiatief gestart kan worden voor een vredestocht.
0: Ja.
1: Hij is ontzettend betrokken bij allerlei thema's, zeg maar. En ik heb altijd heel erg veel bewondering voor die man, want hij is toch al behoorlijk op leeftijd, maar hij blijft actief en hij blijft betrokken. Dus dat is heel mooi. En hij komt dat ook zelf vertellen vrijdag.
0: Nou, dan is het zeker de moeite waard om
1: En de derde initiatief is een nieuw initiatief, Kleurrijk Dordrechtsteden. Dat zijn een aantal mensen die de diversiteit in de stad en ook in Dordrechtsteden willen laten opbloeien. En ze hebben aanstaande zondag, de 30e, 30 augustus, een wandeling met allerlei, vanuit verschillende culturen. En dat start ook in de Buitenwacht, 2:30. En dan gaan ze naar de binnenstad. En dan gaan ze met elkaar ook ontmoeten, verbinden, praten met elkaar. Dus dat is ook een heel nieuw initiatief. Maar die doen ook andere initiatieven. Dus dat vind ik ook heel goed dat die hun initiatief kunnen gaan delen.
0: Ja.
1: En het laatste is van het FNV met de Stichting Dordtse Integratie. Even kijken hoe het ook alweer. Dordtse Integratie, Turkse Marokkaanse. Sorry, ik heb even de goede naam niet meer.
0: Het gaat over kleurrijke Dordtenaren.
1: Nee, over de ongelijkheid op de arbeidsmarkt. Dat er toch wel veel discriminatie op de arbeidsmarkt is. Dat merken het FNV en ook ik moet even nadenken hoor. Ik krijg even op mijn dingetje.
0: Ja, de achternamen discriminatie, dat is bekend, hè?
1: Ja. En die gaan met elkaar, die hebben de vorige keer een presentatie al en die gaan even checken, zijn er

0: mensen die hun verhaal kwijt kunnen. En kunnen we daar een plan van maken. Ja. Maar het is misschien toch wel goed om even te vertellen waarom die zeepkist en wat eigenlijk het initiatief inhoudt. Hè? Want het Huis van Actief Burgerschap is een nieuw initiatief. Mm-hmm. Dat is in november vorig jaar gestart in de Buitenwacht. Maar de Buitenwacht is natuurlijk een organisatie die al voor, door en met bewoners allerlei initiatieven. Ja. Maar dit is nadrukkelijk een initiatief voor heel Dordrecht en het is onderdeel van een landelijke beweging. Er zijn nu in Nederland 30 lokale huizen en het idee erachter is van, goh, we kunnen de initiatieven, ook in Dordrecht zijn er heel veel initiatieven, heel veel bewoners die hun allerlei initiatieven hebben en zeg maar hard werken daaraan, maar vanuit Binnenlandse Zaken, het ministerie van Binnenlandse Zaken gaf aan van, hey, wij kunnen het vanuit de overheid en ook vanuit het stadhuis, hè, kunnen wij het niet meer alleen. We hebben echt al die initiatieven nodig. Ja. En dat is het idee van het Huis van Actief Burgerschap, om al die initiatieven die er zijn met elkaar te verbinden en samen te laten werken, ook met een overheid, met bedrijfsleven. En op die manier samen de stad Dordrecht mooier te maken.
1: Ja, eigenlijk hoor ik je zeggen, Riet. Er gebeurt een hoop in de stad, die dynamiek. Er gebeuren inderdaad ook allemaal sociaal-maatschappelijk dingen in de stad. Ook op de arbeidsmarkt. Dat willen wij gewoon eigenlijk in beeld brengen. We willen de burgers de gelegenheid geven om dat in ieder geval bespreekbaar te maken. En met de informatie die jullie krijgen, daar wordt in ieder geval ook de lokale en de landelijke overheid mee gevoed.
0: Ja, klopt. En maar ook samenwerken. Hè? Ja. Want er is natuurlijk een nieuw participatiebeleid nu, hè, verordening in Dordrecht. En het is het idee nu van, goh, we starten niet bij het beleid vanuit de gemeente, maar we starten bij de initiatieven vanuit de bewoners.
1: Ja.
0: En daar zijn heel veel initiatieven. En dat is natuurlijk een hele goede stap, hè, om juist te starten bij de initiatieven van bewoners.
1: Ja.
0: En het Huis van Actief Burgerschap wil dat versterken. Sterken en wil die samenwerking intensiveren en zorgen dat we met elkaar veel meer de stad mooier gaan maken. En niet al die losse initiatieven, maar meer een stevig netwerk van al die initiatieven. Ja.
1: Maar goed, bottom-up, zoals dat heet. Het is niet top-down, maar bottom-up. Het is gewoon inderdaad vanuit de basis. Hè, want dat is uiteindelijk de bevolking. Samen zijn we de samenleving. Moeten er gewoon die initiatieven aangedragen worden. En dan kan eventueel vanuit bestuurlijke kringen en kan beleidsmensen kunnen ze daar dus ook beleid op maken. En eventueel faciliterend zijn. Klopt dat?
0: Ja, dat klopt. Maar dan vooral samen. Hè? Dus, dat is ook heel belangrijk. Ik noem het ook al een beetje de zeepkist, een beetje de democratie begint daar op die manier. Heel klein, maar heel erg direct vanuit de leefwereld, vanuit de bewonersinitiatieven zelf. En daar heeft minister Pieter Heerma een heel mooie uitspraak over gedaan. Hij zegt van de coöperatieve revolutie, die is gaande. En dat betekent, wat jij ook net zei, van bottom-up, vanuit de mensen zelf moeten initiatieven komen. En daar kunnen de stadhuis, maar ook de overheid, hè, kunnen daar samen veel meer sterker door worden.
1: Ja.
0: En hij geeft ook aan, en dat zie je natuurlijk ook in heel Nederland, dat alle maatschappelijke vraagstukken rond armoede, rond zorg, rond wonen, dat kan niet meer opgelost worden alleen maar vanuit de overheid. En dat is de bedoeling.
1: Ja, eigenlijk wil ik gewoon zeggen, power to the people. Ja?
0: Ja, power to the people. Ja, dat is een hele mooie.
1: Nou, dan sluiten we het daarmee af. Volgende week hebben wij dus de zeepkist in de Buitenwacht. Hoe laat?
0: Vanaf 2:00.
1: Oké, vanaf 2:00.
0: Dus van 2:00 tot 5:00. En die initiatieven, we geven allemaal een presentatie.
1: Ja.
0: Dan gaan we in gesprek met elkaar. En de laatste half uur, drie kwartier is er een netwerkborrel. Om ook weer met elkaar in gesprek te komen. Goed. Ja, klopt.
1: Nou, in ieder geval heel veel succes. En luisteraars die weten de weg wel naar de Buitenwacht, denk ik. En wij spreken elkaar nog niet.
0: Ja, goed. Ik wilde nog even iets zeggen van mensen die dit horen en die zeggen, goh, dat is een goed initiatief in Dordrecht, die kunnen zich aansluiten.
1: Ja.
0: Want er is geen
1: stichting.
0: Ja? Sorry?
1: Ook mensen in Papendrecht?
0: Ja, op zich hebben mensen uit Papendrecht en ook uit anderen hebben zich ook al... maar het is de bedoeling dat in iedere gemeente een eigen huis van actief burgerschap staat.
1: Ja, maar goed, dus als is een gemeente.
0: Ja, als er bewoners zijn in Papendrecht die dit goed vinden, kunnen ze wel met ons contact opnemen om te zeggen van, goh, zouden wij ook een huis kunnen zijn? En dan kunnen wij daar wel in helpen. Maar ja, wij willen het nu nog even tot Dordrecht
1: betalen. Nou, bij deze. Oké, okay, ja. Riet, dankjewel.
0: Ja, oké. Okay. Ja. Bedankt, hè. Ja. Ja.

0: Anders moet ik helemaal naar Gorinchem en ik vind dit eigenlijk toch de leukste winkel om een modeltreinen te kopen.
1: Waar moeten mensen straks nog naartoe om hun treintjes te laten repareren of nieuwe exemplaren te kopen? Want eind dit jaar verdwijnt na 66 jaar deze iconische treintjeszaak in Dordrecht.
2: Omdat het eigenlijk wel tijd is gewoon, vind ik. Ik moet zeggen, ik heb het met liefde gedaan en nog steeds. Want dat, daar ligt het niet aan. Maar vooral de laatste 10 jaar is het gewoon 7 dagen in de week geweest. En dat gaat je op een gegeven moment toch wel ja, een beetje dwars zitten.
0: Heel erg jammer.
3: Ik vind het heel jammer.
1: Uit binnen- en buitenland komen honderden treinliefhebbers per jaar naar de winkel voor reparatie, om iets te kopen en om simpelweg even een gesprekje te voeren.
2: Ze komen uit Zeeuws-Vlaanderen, ze komen uit de Achterhoek, ze komen uit Twente, uit Limburg, noem maar op. Uit Frankrijk, België. Ik heb tegenwoordig heel veel Belgen, tenminste heel veel Belgen. Behoorlijke groep Belgen, want de laatste winkel in Antwerpen is een paar jaar geleden ook geslopen. En die mensen wonen waarschijnlijk allemaal boven Antwerpen. En die hebben zoiets, Dordrecht is dichterbij. Dus die komen hier naartoe.
3: Ik ben ook lid van de modelspeurvereniging in Dordrecht. En voor ons is dat ook een gemiste kans, want wij hadden heel veel spullen bij Jan Kees. Dus wij als vereniging gaan het ook heel erg missen.
0: Het is hier heel erg leuk en gezellig. En dan komen soms nog wel even wat rails kopen voor je baan uit te breiden.
4: Het is ook heel jammer dat die gaat stoppen. Maar ja, uiteindelijk gaan we allemaal stoppen. Hè?
2: Ik heb heerlijke klanten. Dus wat wil je nog meer? Ze hebben het allemaal naar hun zin. Vaak heel veel de behouders dat we met die winkel bezig zijn. Worden de wereldproblemen even besproken en opgelost natuurlijk.
1: Deze Dordtse treinenwinkel is een van de weinigen in Nederland die aan reparaties doet.
2: En dat doe ik kennelijk goed, want ze komen allemaal terug en ik heb er weinig klachten over.
1: De winkel en het huis erboven staan inmiddels in de verkoop. Maar een overname van de winkel, dat zit er waarschijnlijk niet in.
2: Ja, ik zie ze niet. En ik zie ook eerlijk niet iemand die dat gaat doen. Want je moet er best wel wat geld in steken. En ja, dat is denk ik de grootste nekkenbreker. En begin maar eens een winkel in deze tijd.
1: Tot die tijd kan jong en oud nog langskomen om de mooiste exemplaren te scoren of hun miniatuurtrein te laten repareren.

0: Nou, dit was muziek van Mission Impossible. En we gaan nu naar voetbal voor FC Dordrecht. En dit keer geen Corrado Franke, maar Jasper.
1: Ja.
0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Ben. Goedemorgen. Ja, Corrado die geniet even van zijn welverdiende vakantie. Dus dan mag ik naar de Kromme Dijk toe trekken om daar mijn bevindingen over FC Dordrecht te noteren.
0: Ja. En dan val je met, niet echt met je neus in de boter, hè, gisteravond.
1: Nee, het viel een beetje tegen, hè, het spel van de FC. We hadden natuurlijk twee hele goede wedstrijden gespeeld tegen Jong Ajax, die ze wisten te winnen met 2-1 en RKC. Wat een 2-2 gelijk spel werd, maar in de laatste minuten pas. Dus eigenlijk, hè, het humeur was hartstikke goed naar Roda JC toe. Ook een ploeg die mee gaat doen om de play-offs. Maar ja, die wedstrijd die kwam een beetje lastig op gang eigenlijk in de eerste helft. Dordrecht kwam niet echt lekker in het spel. Roda overigens ook niet. De wedstrijd kabbelde een beetje voort. En dan komen ze toch op een lelijke manier met een soort scrimmage goal komen ze op 0-1 achter. En eigenlijk vanaf dat moment merk je wel dat bij Dordrecht de urgentie weer iets meer in het spel kwam. Alleen tot echt grote kansen heeft het niet geleid. En dan verlies je met 0-1. Is het toch wel eventjes een dompertje.
0: Ja, een domper. Hoe reageerde het publiek op?
1: Nou, ik moet zeggen, het publiek is wel vrij realistisch. Ik heb weinig gemor gehoord op de tribunes. Ik heb supporters ook wel vrij snel na de nederlaag overzien schakelen tot de orde, naar de orde van de dag. Maar moet ik wel zeggen dat ze gedurende de tweede helft wel een beetje onrustig werden dat Dordrecht weinig creëerde. Alleen ja, op dat moment kwamen er een aantal afstandsschoten van bijvoorbeeld Nick Venema, maar ook Feyenoord-huurling Ayoub Ouargui. Die brachten het stadion wel een beetje meer in vervoering. Maar ik denk wel dat de mensen in Dordrecht gisteren teleurgesteld naar huis zijn vertrokken.
0: Ja, maar goed, in ieder geval het afmaken en in de verdediging, daar zie je in de voorgaande wedstrijd ook wel af en toe wat van die zwakke punten. Dat speelde nu ook heel duidelijk, dat creëerde ze wel kansen.
1: Ze creëren kansen, maar daar hebben ze wel heel lang voor nodig. En dat ligt denk ik aan het feit dat er toch een nieuwe speelwijze is sinds de komst van trainer Paul Nuiten. Er is veel energie naar voren. Het is met ontzettend veel goede bedoelingen, goede intenties. Maar wat je een heel klein beetje wat er nog een heel klein beetje aan schort is echt een idee hoe je het beste de spits Dario Sitz kan bereiken. Kelvin Raatje zei het ook na afloop van de wedstrijd. Ja, we proberen de spits te bereiken. Dan is het de bedoeling dat de middenvelders, de aanvallende middenvelders daaronder komen, zodat het spel verlegd kan worden. Ja. Dat ontbreekt eigenlijk een heel klein beetje. En ja, wat het eigenlijk is, het blijft bij schoten van afstand. En dus echt die laatste linie weten te bereiken. En met een splijtende dieptepaas of met een aanval over meerdere schijven. Dat ontbreekt er nog een beetje aan. Ik zei op een gegeven moment ook van wil dat het echte FC Dordrecht opstaan. Dat we bijvoorbeeld wel in de voorbereiding een paar keer hebben gezien. En dat gebeurt er niet echt.
0: Ja, maar als ik jou zo beluister, dan kun je zeggen van hoor, is het de samenhang. En wanneer het gaat om het middenveld en richting de voorhoede, daar schort het nog aan.
1: Ja. Dat is nog wel iets. Het is natuurlijk ook nog vroeg in het seizoen. We hebben 3 wedstrijden gespeeld. Op zich, de FC staat er helemaal niet slecht voor. Hè. 4 puntjes tegen op zich toch prima tegenstanders. RKC uit is helemaal een hele moeilijke tegenstander. Maar ja, kijk het naar volgende week. Want dan gaan ze naar FC Volendam. Ja, dan zal er wel iets beter moeten. Dan zal er wel toch nog flink geschaafd moeten worden aan het een en ander. Het was natuurlijk gisteren ook nog eens extra moeilijk dat de FC met een ander centraal duo speelde. Omdat Sam Volk voor een transfer staat. Dus ja. je merkte in alles ook wel dat het toch wel een beetje ook onrustig was rondom de club. En dat heeft er ook mee te maken dat de transferwindow natuurlijk nog 2 weken gaande is. Dus dat de selectie misschien nog helemaal niet compleet is.
0: Nee, want ook transfergeruchten gaan weer, hè? Dat mogen weer spelers gaan vertrekken bij FC Dordrecht. Ja. Wat er dan gaat komen, dat is nog onduidelijk. En langzamerhand wordt het ook wel vervoerd, hè, die transferdatum.
1: Ja, en dat kan ik wel begrijpen. Kijk, die competitie begint begin augustus. En die transferwindow die eindigt voor 2 of 3 september. Mm-hmm. Dus je hebt eigenlijk nog een hele maand in die competitie die je speelt. Waarop je weet, ja, we kunnen nu met deze ploeg staan. Maar over 2 weken staan we met een compleet andere ploeg. Met een compleet andere speelwijze. Dat is voor heel veel trainers, heel veel spelers is dat een doorn in het oog. Alleen, ja, daar valt toch niet zo heel gek veel aan te doen. Daar is heel vaak consternatie over geweest. Ja, moeten we dan niet met alle competities in Europa Europa besluiten om die transferperiode, die transferwindow, naar het begin van de competitie te verplaatsen. Maar daar ligt Spanje ligt daar dwars in. En dat komt weer omdat in Spanje, daar heeft de voorzitter heeft een behoorlijke vinger in de pap bij de UEFA. En die zorgt ervoor dat die transfer deadline pas in september is. Want in Spanje beginnen de competities veel later. Maar het is een doorn in het oog voor heel veel trainers in de competities in Europa.
0: Ja, misschien een telefoontje naar Infantino, want daar schijnt je telefoon wat een en ander kunnen bereiken. Hè?
1: Ja, al heeft hij denk ik wel wat andere dingen aan zijn hoofd op dit moment.
0: Goed. Jasper, hey, dank. En volgende week spreken we je weer.
1: Ja hoor, wat mij betreft wel, zeker.
0: Goed. Nou, hey, goed weekend en tot volgende week.
1: Goed weekend, Ben. Doei.

een gedicht van Kees Klok. Willemijn. Het begon ermee dat ik zei dat je de leukste poes had van West-Europa en dat je dat verkeerd wilde begrijpen. Dat het geen pas gaf en flauw was en dat ik geen idee had van al die zouteloze zeikers en zuigers met hun puisten. Die zichzelf zagen als jonge goden, met hun petjes, met hun rapjes, met hun jones en hun headset, mindset, wist jij veel set, en dat die kutkat ook nog vlooien had. Ik moest vooral denken, bedenken, dat ik nog ouder dan haar vader was, en dat ik trouwens toch best iets aan die kop had kunnen doen.

0: van 11 uur.
1: Dit is Radio Rijnmond met het nieuws. Mijn naam is Jan-Roelof Visser. 8 van de slachtoffers van het busongeluk vanmorgen bij Wezep op de A28 zijn naar het ziekenhuis gebracht. Onder hen is ook de chauffeur van de bestelbus. Enkele van de slachtoffers zijn zwaar gewond. Een Oostenrijkse touringcar schoot vanmorgen kort na 4 door de vangrail en ramde op de tegenliggende weghelft een bestelbus en schoot daarna van de weg af. In de bus zaten scholieren. Veel slachtoffers zouden glas- en snijwonden hebben. Een aantal van hen is naar een ziekenhuis gebracht. Iedereen is inmiddels uit de bus. Het ongeluk gebeurde na 4 uur vannacht. En sinds die tijd is de A28 in de beide richtingen bij Wezep dicht. En dat duurt zeker tot na de avondspits. Een van de twee eigenaren van de bar in het Zwitserse skioord Crans-Montana, waar tijdens de nieuwjaarsnacht een verwoestende brand uitbrak, is opgepakt voor huiselijk geweld. De man zou zijn vrouw ernstig hebben mishandeld. Ze is voor behandeling opgenomen in het ziekenhuis. Jacques en Jessica Moretti zijn 2 van de in totaal 16 verdachten in het onderzoek naar de brand in het skidorp. Daarbij kwamen 41 mensen om het leven. De eigenaren worden onder meer verdacht van dood door schuld. En deelnemers van de marathon van Sydney krijgen volgende week zondag een wel heel bijzondere medaille na het finishen. Op het eremetaal staan bekende gebouwen en bezienswaardigheden van Sydney. De organisatie van de marathon presenteerde de medaille afgelopen week vol trots op Instagram. Maar op de medaille staat in plaats van het Allianz Stadium uit Sydney de Allianz Arena uit München. Omdat het hardloopevenement volgende week al wordt gehouden, krijgen de deelnemers daadwerkelijk de medaille met erop het Duitse stadion uitgereikt. Zo zegt de organisatie. En dan tot slot het weer. Ja, het is een zonnige en droge dag en de temperatuur ligt rond de 23 graden. En tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
3: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
6: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental. De verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
8: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je op?

0: 97 en 105 FM.
1: Oh yeah. Jouw stad, jouw radio.
0: Studio De Wit.
1: Drechtstad FM.
2: U gaat luisteren naar een herhaling van het programma Studio De Wit.
3: Dit is Studio De Wit. Met in dit uur de hoofdgast.

0: Ja, en dan zijn we nu alweer in het tweede uur aangekomen. En het uur van de hoofdgast, of hoofdthema, maar dit keer een hoofdgast. Maar het gaat wel over een thema. Het gaat over het thema film maken. Wat bezielt mensen, als ze jong zijn, om een bepaalde richting te kiezen. In dit geval, film maken is iets wat er in tweede instantie bijgekomen. Dan heb ik het over onze hoofdgast, Martijn Vonk. Goedemorgen, welkom.
1: Goedemorgen, dankjewel.
0: Martijn, ja, filmmaker. Ik ben in aanraking met jou gekomen omdat ik een prachtig filmpje van jou zag. Dat ging over Dordrecht. Toen dacht ik van, ja, dat is toch wel interessant om te kijken hoe mensen er komen om dit een zeer professioneel, goed uitziende zwart-wit film. Waar de liefde van Dordrecht een beetje van afspat.
1: Ja, zeker.
0: Is dat zo?
1: Ja, nou, allereerst bedankt voor het compliment. Het is inderdaad ontstaan door geïnspireerd te raken door een serie. Dat is in dit geval Ripley geweest. Ik weet niet of dat bekend klinkt, de serie Ripley.
0: Ja, ja.
1: Vanuit daar, dat is dan inderdaad ook zwart-wit en film noir. Een soort mysterieuze serie. Dus dat is vrij traag, maar vooral wel spannend. Ja. En ik dacht, ik wil eigenlijk ook zoiets gaan maken van Dordrecht. Ik kan me niet herinneren dat er ergens eerder al iets op die manier van Dordrecht gemaakt is qua film.
0: Nee, niet dat ik weet.
1: Nee, dus uiteindelijk dacht ik kan wel shots maken van Dordrecht en vervolgens een muziekje eronder zetten en klaar. Maar toen dacht ik, ja, misschien is het leuker als ik daar toch een soort verhaallijn bij bedenk. Ja. En nou ja, nadat dat verhaal een beetje vorm begon te krijgen, dacht ik, ja, misschien is het wel leuk als ik daar een Dordtse ondernemer bij betrek, die het leuk vindt om daar aan mee te werken. Om dan, het is uiteindelijk een soort zoektocht geworden, dat verhaal. En dat eindigt dan ergens. In dit geval heb ik dus gevraagd aan Brisilda van La Focaccina in Dordrecht of zij daar aan mee wilde werken. En zij was heel enthousiast. Dus dat is uiteindelijk heb ik dat kunnen gebruiken. Ja, ik wil niet te veel verklappen voor de mensen die het dan misschien nog willen zien en niet gezien hebben. Maar uiteindelijk.
0: Nou, volgens mij worden de mensen nu wel nieuwsgierig natuurlijk.
1: Dat zou wel mooi zijn. Ja, dat zou leuk zijn. Ja, hij staat online, dus hij is sowieso op mijn Instagram of op YouTube te vinden. Maar die vond het leuk om daar aan mee te werken. En uiteindelijk mooie beelden kunnen schieten van Dordrecht. Ik heb grote vriend Juno Rissema, nachtburgemeester.
0: Niet onbekend.
1: Niet onbekend. En een voormalig stadsdichter ook. Heb ik gevraagd of hij dan de hoofdrol wilde doen. Dat wilde hij heel graag doen. Hij was gelijk heel enthousiast. Hij is voornamelijk met muziek bezig nu. En hij gaf ook aan van, ik vind het juist wel leuk om weer even in een andere hoek iets te gaan doen. Ja. Dus hij vond het heel leuk om daar aan mee te werken. En dat was uiteindelijk een hele gezellige, leuke draaidag geworden. En uiteindelijk hebben we daar iets heel moois van kunnen maken.
0: Ja, want zonder woorden is hij aanwezig, hè?
1: Precies, ja.
0: Dus je ziet hem eigenlijk gewoon een beetje schuifelen door de stad.
1: Ja, ik vond het ook leuk om het een beetje internationaal, dat het ook als iemand vanuit het buitenland het zou zien, dat hij zou ook zo kunnen denken van, oh leuk, Dordrecht. Dus vandaar dat ik heb gekozen om een Britse voice-over erin te gebruiken. En dan inderdaad alsof Juno het zelf is natuurlijk. Maar dat geeft het dan toch wat meer toegankelijkheid ook vanuit het buitenland. Om daarna te kijken en te denken, oh, dat is een mooie stad. Misschien moet ik daar eens langs gaan als ik in Nederland ben.
0: Ja, dat is ook wel een mooi filmpje voor Dordrecht Marketing, hè?
1: Ja, precies. Precies. Dat slaat meerdere vliegen in één klap.
0: Ja.
1: Klopt.
0: Je bent Dordtenaar.
1: Ja, klopt. Geboren en getogen in Sterrenburg.
0: In Schapenkop, 60 jaar Sterrenburg. Hè?
1: Ja, precies. Dat was gisteren was dat, hè? Of,
0: ja,
1: ik heb het gezien. Ja.
0: Maar wanneer je gewoon kijkt naar filmen. In dagelijks leven ben je een ICT-man.
1: Ja, ik werk gewoon in loondienst. Dus dat ik hou me wel meer dan 12 jaar bezig met fotografie en film. Dat heb ik eigenlijk altijd een beetje naast mijn werk in loondienst gedaan. In ieder geval voor de zekerheid, voor de vastigheid heb ik dat altijd gewoon ernaast gedaan. Altijd klantcontactfuncties gedaan. En dan daarnaast, om het ook echt leuk te houden. Dus niet dat je al per se bepaalde opdrachten moet aannemen die je liever niet doet. In film en fotografie heb ik dat altijd naast de loondienstfuncties gedaan. Dus
0: ja.
1: Dat is nog steeds het geval, ja.
0: Wat zijn je toekomstplannen?
1: Nou ja, ik heb mij in die 12 jaar voornamelijk bezig gehouden met aftermovies. Dus van lokale feestjes. Dat gedocumenteerd, zeg maar. En daar een compilatie filmpjes van gemaakt. Lokale artiesten heb ik videoclipjes voor gemaakt. En daar ga ik dan ook nog steeds wel eens mee naar optredens om dat allemaal vast te leggen.
2: Noem eens wat namen.
1: In Dordrecht in ieder geval. Nou, toevallig de broer van Juno, Riz. Rizkant. Dat is de rapper uit de familie daar. Die volg ik ook al jaren. Dus daar ben ik ook goed bevriend mee. En daar heb ik ook heel veel projecten mee kunnen doen. Al jarenlang. En inderdaad dan De Plaag. Dat is de nieuwe band van Juno inmiddels. Ja, nou, die zat voorheen zat die,
2: van de Levy, ja.
1: Bij het gezelschap. Die waren ook weer gerelateerd aan Delict uit Rotterdam. Dus daar ben ik dan ook nog wel eens mee naar Paradiso geweest bijvoorbeeld. Om daar hun eindshow vast te leggen. Dat zijn zomaar wat namen die dan nu even in me opkomen.
2: Maar het is muziek, hè, waar je het nu over hebt.
1: Klopt, ja.
2: Welke ambities heb je dan verder nog meer? Want wil je gewoon echt een muziekcineast worden?
1: Nou ja, ik heb dus onlangs al mijn apparatuur van de afgelopen 12 jaar... heb ik allemaal ingewisseld en verkocht. En uiteindelijk een nieuw merk, zou geen reclame maken, maar een nieuw merk aangeschaft. En sindsdien dacht ik, ik moet het iets serieuzer aan gaan pakken. Dus ik ben begonnen met, ik ben naar Italië geweest met mijn broer. Daar heb ik de Monte Baldo zijn we gaan beklimmen. Daar heb ik een film dat is rondom het Gardameer. Dus daar heb je dan ook mooie dorpjes, stadjes. Ik dacht, ik maak daar een mooie travelfilm van. Dus ik heb ook een drone had ik aangeschaft. Dus daar ben ik een beetje mee gaan spelen eigenlijk. En vervolgens, dat is mij zo goed bevallen dat ik dacht, ik moet hier weer iets serieuzer mee aan de slag gaan. En ook een iets andere hoek zoeken. En vandaar ook dat vervolgens, nadat ik dat had gemaakt en dat goed was bevallen, dat ik dacht, wat kan ik nog meer doen? Toen ben ik gaan kijken naar wat meer inspiratie, dus ook in series en dat soort dingen. Daar kwam ik uiteindelijk dus op die serie Ripley uit, die mij geïnspireerd heeft voor de Dordrecht film, zeg maar. Dat is daaruit voortgekomen. En qua ambities in film, lijkt het mij ook erg leuk om een keertje een trouwfilm, of in ieder geval in de trouwhoek te gaan. Dus ik ben nog een beetje aan het oriënteren welke kant ik precies op wil. Maar het lijkt me ook erg leuk. Dus mochten er heel toevallig stellen luisteren die binnen een aantal maanden gaan trouwen op een mooie locatie. Dus bijvoorbeeld een landhuis of stel je voor je gaat trouwen in het buitenland. En je wil daar een mooie documentatie van, dan sta ik daar zeker voor open.
2: Ja, maar hoe stel je documentatie van? Ja, neemt u tot echtgenoot? Ja. Dus, de ringen gaan dan.
1: Er is wel een verschil tussen inderdaad, je gaat alleen maar naar het gemeentehuis en ja zeggen. Of je gaat bijvoorbeeld op een mooie locatie waar je dan ook, ja, waar ik dan die drone kan inzetten voor mooie drone shots, waar je uiteindelijk een feest hebt aan het einde van de dag. En daar een mooie, toch soort filmisch-achtig iets van maakt. Dus in plaats van dat je het alleen maar vastlegt, dat je het ook echt mooi op een muziekje in elkaar zet, dat het echt filmisch overkomt. Dat is wel waar ik nu ook over aan het nadenken ben.
2: De plechtigheid.
1: Ja, dan precies.
2: Heb je niet over het kosten wat er daarna gebeurt.
1: Ja, dus als je vraagt van wat is dan je ambitie, dan denk ik dat ik nog een beetje, dat ik daar nog geen vast antwoord op kan geven, maar dat het wel binnen de film ligt. Ik heb hiervoor ook concertfotografie gedaan en sowieso ook fotografie. Dat is een beetje wel links komen te liggen. Mijn focus ligt nu wel echt op de filmkant. En daarin, ja, welke kant dat opgaat, dat ben ik nog een beetje aan het zoeken.
2: Ja. Toch met de laatste film over Dordrecht geef je wel een visitekaartje af. Je zou denken van, nou, daar ga je mee verder. In de vorm van, toch wat meer, net een paar stappen verder.
1: Ja, nou, ik zat er op zich meteen lekker in. Dus ik heb 2 weken geleden toevallig ben ik naar Amsterdam gegaan. Daar heb ik dan, daar begon het ook met het idee van, ik ga daar eens mooie shots maken en dat op een muziekje editen. En vervolgens kwam ik ook weer met de gedachte van, is dat niet te standaard? Moet ik daar niet misschien iets anders bij bedenken? Dus ik ben bij Henk Schiefmacher langs geweest. Ja, in zijn tattoo studio.
2: Ja,
1: voor de mensen die hem niet kennen, dat is tegenwoordig heb je overal duizenden tattoo studio's. En toen er nog maar 2 in Amsterdam zaten, was hij 1 van de 2. Dat is al jaren geleden. En toen was ik er zelf nog niet. Maar dat is in ieder geval een van de eerste is dat geweest. En die weet ook heel veel dus over Amsterdam. Want die zat daar al vanaf de jaren 80 volgens mij. Misschien wel de jaren 70 zelfs, dat hij daar al zat. En ik dacht, het lijkt me leuk als ik hem interview. En dan wat hij allemaal vertelt over die stad onder de mooie beelden van Amsterdam zet. Dus dat is eigenlijk het project waar ik nu thuis mee aan de edit ben geslagen. En dat komt binnenkort ook online. Dus dat is misschien ook leuk voor mensen die dat leuk vinden om te volgen. Houd dat in de gaten. En dat is inderdaad iets wat ik dan, waar ik nog in aan het oriënteren ben. Van ga ik daar nog meer van doen? Ga ik misschien een andere stad doen? Of ga ik weer eens een reis ergens naartoe boeken in een ander land om het daar te doen? Of inderdaad, ja, richting trouwfilms. Of meer shortfilmachtige dingen zoals wat ik nu hier met een hele storyline eronder heb gedaan in Dordrecht.
2: Meneer, kijk, hè, we gaan even afrusten met muziek. Had je wel met Koos van Wijnhouden als technicus?
1: Koos gaf aan dat hij zelf genoeg muziek heeft.
3: Okay. Ja.
1: Ik heb geen muziek meer.
3: Misschien mag ik even onderbreken, maar ik hoor net de naam van De Plaag voorbij komen.
1: Ja.
3: Nou, die hebben we hier in de studio gehad, Ben. Weet je dat nog?
2: Ja, dat
3: meneer in een pyjama. Allemaal kleurrijke mensen. En een geweldig nummer van het album Voorspel uit 2025. Ik dacht aan jouw favoriete hobby, fietsen. Ja. Zullen we die doen?
2: Een combi.

0: Het nummer Fietsen van de Duitse band De Plaag. En De Plaag, ook jou niet onbekend, Martin Vonk, onze hoofdgast van vandaag. Want we gaan het al hebben over film maken. Maar goed, muziek en film staan bij jou natuurlijk ook centraal.
1: Dat klopt, ja.
0: Ja. Je had het er net over. Kijk, ik maak een story verhaal maken. Dus schrijven. En dan pas je dan inderdaad de beelden aan. Hoe begint het allemaal? Ik bedoel, je gaat nu naar Amsterdam toe, je gaat weer beelden maken. Maar begin je eerst met van nou, ik ga naar Amsterdam, ga beelden maken. En ik zie wel wat ervan gekomen.
1: Ik ben er al geweest in Amsterdam. Ja. Dat is 2 weken geleden dat ik daar geweest ben. Dat is dan wel vooraf al uitgedacht. Dus vanuit huis denk ik van wat kan ik eens gaan doen als volgende project. En dat vind ik ook het leuke eraan. Het is niet in opdracht van, het is gewoon mijn eigen idee. En dat kan ik dan uitwerken. Ja, wil ik daar een voice-over onder? Of wil ik daar muziek onder? Of wat voor shots wil ik daarbij? Van mensen of van juist van de stad zelf? Of... En het is wel geïnspireerd door, dus ik zie dan wel eens op Instagram is er binnen de cinematografische wereld een soort trend gaande met postcards, dus video postcards eigenlijk, shots van een stad, gewoon statisch, dus vanaf statief in beeld gebracht, waarin dat frame dan iets gebeurt of iets gewoon mooi is wat eigenlijk gewoon een foto had kunnen zijn, maar dan in de vorm van video. En ik dacht, dat wil ik ook. Maar dan inderdaad is dat meestal zonder verhaal, zonder voice-over, zonder... dat is meestal alleen de shots. En dan op Instagram kan je tegenwoordig gewoon scrollen in een post dat je verschillende hebt achter elkaar. Ik dacht, ik wil gewoon wel één video. Één lange 2 minuut video, zeg maar, van in dit geval in Amsterdam. En dan langzaamaan bedenk ik daar steeds iets bij. Dus dan denk ik van ja, oké, dat is leuk. Maar dat is wel al veel gedaan. Hoe kan ik het nog toch nog een beetje onderscheiden? Dan ga ik iemand bedenken die veel van Amsterdam weet. Of iemand, nou in dit geval was het dan dat ik dacht... Henk Schiefmacher is wel een interessant figuur. Die kan daar veel over vertellen. Die is heel vaak ook heel verhalend. Die kan lekker lang doorgaan over bepaalde onderwerpen. Dus uiteindelijk als ik hem interview, dacht ik... dan kan ik daar genoeg uithalen om een mooie verhaallijn uit te halen. Nou, dat is ook gelukt. Die verhaallijn heb ik al uitgeknipt, zeg maar. En daar ben ik nu thuis mee bezig... Met het zoeken van de... Ik heb heel de dag gefilmd die dag in Amsterdam. Dus ik heb genoeg shots gemaakt overal. Dus ik ben nu aan het selecteren van welke shots passen erbij. Welke zijn het mooist. En dat, zo komt dat een beetje tot stand.
0: Ja.
1: Dus wel altijd geïnspireerd door.
0: Geïnspireerd door. Ja. Je hebt het over Dordrecht, hebben we het gehad. We hebben het nu over Amsterdam gehad. 2 oude steden. En dit gaat om de architectuur.
1: Ja, ook.
0: Heeft dat je voorkeur?
1: Voorkeur weet ik niet. Ik denk dat het... Ik ben trots op Dordrecht. Dat het ook zo'n mooie stad is. Dat het ook Klein Venetië wordt genoemd. En dat soort dingen. Ik vind dat zelf ook. Ik loop graag door de stad hier. En hetzelfde vind ik met Amsterdam. Ik vind dat een mooie stad. Qua architectuur ook. Dus het is niet de hoofdreden dat ik denk ik ga daar filmen. Maar het is het algemene gevoel wat je krijgt bij die stad. Dat wil ik dan een soort van in beeld brengen. En dat had ik hier ook. En hier is natuurlijk ook genoeg al gemaakt over Dordrecht qua film. Maar ik dacht, ik wil het toch een keer op mijn eigen manier doen. En dan op zo'n manier dat het ook inderdaad... stel, iemand uit een andere stad of uit een ander land ziet het... dat hij zich ook geïnspireerd voelt om te denken... nou, misschien moet ik maar eens een keertje naar Dordrecht gaan. Mijn volgende vakantie.
0: Goed. Het heeft ook zeg maar een soort PR-functie.
1: Ja, onbewust denk ik wel, ja.
0: Ja. Stad als Rotterdam...
1: Ook leuk, ja.
0: Wat is er leuk aan dan?
1: Hij staat
0: nog
1: op mijn lijst, ja. Leuk. Ja, het is meer persoonlijk, denk ik. Ik heb daar ook jaren op het Graaf Lyceum gezeten in Rotterdam. Dus ik loop daar jaren rond. Mijn vrouw komt uit Rotterdam, daar kwam ik al jaren. Dus dat... ook daarover zou ik... als ik daar een leuk plan of een idee bij krijg... misschien is het wel het volgende project. Dat weet ik nog niet, maar dat zou zomaar kunnen. Dat noem je wel... Toevallig precies een stad waar ik dan ook persoonlijk veel geschiedenis heb. Kijk, als ik bijvoorbeeld zou zeggen Utrecht, als voorbeeld, daar kom ik nooit. Daar heb ik nooit. Het is een mooie stad, maar dat trekt me dan minder om te zeggen, nou daar ga ik eens een keer iets. Dus dat is meer persoonlijk, denk ik.
0: Ja, maar ik denk gewoon even aan dat filmpje wat ik nu gezien heb, hè? Mm-hmm. Forzia. Dat draait een stukje in mysterie. Het is een beetje mysterieus. het doet een beetje denken aan, nou ja goed, Ripley, het zwart-wit verhaal. De stad heeft vele gezichten. Lichtval kan ook heel anders zijn. Dat zegt iets ook over jou.
1: Hoe bedoel je precies?
0: Dat je daar gevoelig voor bent, want anders ga je dit niet zo brengen.
1: Ja, dat ik dat mooi vind, bedoel je. Ja. Dat trekt me zeker aan, want die shots in Ripley, dat is ook elk shot had een foto kunnen zijn. Dat is zo mooi in beeld gebracht. En inderdaad, wat je zegt, qua lichtval ook, daar is heel veel rekening mee gehouden. Dat is sowieso bij zwart-wit natuurlijk belangrijk voor het contrast. Dat je rekening houdt met... ik heb ook... in eerste instantie wilde ik op zaterdag gaan filmen. Maar de weersverwachting was dat het de hele dag bewolkt zou zijn. Dus uiteindelijk heb ik ook een paar dagen van tevoren gezegd van... we doen het een dag later, want dan schijnt de zon. En ik kan wel op zaterdag gaan filmen. Het had wel gekund, maar dan had je dus een stuk minder contrast gehad. Zeker in zwart-wit in de beelden.
0: Ja.
1: Dus daar heb ik wel rekening mee gehouden vooraf. Ik dacht inderdaad, als je gevels en dat soort dingen in beeld brengt... is het mooi als daar stukken schaduw in zitten. En wat ik zeg, contrast. Dus dat daar zeker rekening mee gehouden. Ja, dus dat is inderdaad zowel persoonlijk als... En de wereld van cinematografie wel belangrijk om daarnaar te kijken ook, vind ik zelf. Dus vandaar dat het ook op die manier is aangepakt.
0: Wat is jouw wens?
1: Mijn wens is om vooral de komende tijd te gaan kijken... wat ik zei, ik ben aan het oriënteren nog... welke kant ik echt op wil qua film. En me dan... een niche wil ik nog niet zeggen, dat ik een niche kant op ga. Maar wie weet dat het opeens... dat iets me zodanig pakt dat ik daarin verder wil groeien. En dat is op dit moment nog mij nog niet helemaal duidelijk. Welke kant, want ik zeg net trouwfilms, films over steden. Ik doe ook nog steeds daarbij. Onder andere De Plaag bijvoorbeeld. Daar ga ik binnenkort ook weer mee naar bepaalde shows... om het een en ander vast te leggen, backstage en dat soort dingen. Dus dat vind ik ook allemaal leuk om te doen. Maar dit was bijvoorbeeld ook die film voor La Focaccina. Was voor het eerst voor mij dat ik echt voor een ondernemer ook... dan wel niet in opdracht, maar wel voor een ondernemer iets moois heb kunnen maken. En dat inspireert me dan ook alweer om te denken van... misschien moet ik ook wat meer die kant gaan zoeken. Gaan kijken of dat... Of dat zolang het leuk blijft, dat je inderdaad wel de vrijheid krijgt... om zelf het verhaal erbij te bedenken en het leuk in beeld te brengen... om iets meer met ondernemers te gaan werken. Daar kan allemaal toekomst in zitten voor mij. Dus dat is nog een beetje... daar ben ik nog zoekende.
0: Hoe oud ben je nu?
1: 34. Net een paar dagen.
0: Gefeliciteerd.
1: Dankjewel.
0: Ja. Maar dat betekent inderdaad dat je... je hebt de zekerheid van een vaste baan. En tegelijkertijd... Ja. Neig je toch om je daar toch verder in door te ontwikkelen?
1: Maar daar zit wel een dun lijntje tussen... dat je zeg maar opdrachten... krijgt waar je heel veel plezier uit haalt. Want de dingen die ik nu allemaal maak, dat zijn allemaal passieprojecten. Dus gewoon omdat ik het zelf leuk vind, zelf bedacht heb. En het kan zijn dat als je bijvoorbeeld met opdrachtgevers gaat werken... die kunnen zelf ook wensen hebben. En het wellicht zodanig verdraaien dat het meer... hun idee wordt die jij filmt, dan andersom, dan dat je zelf echt maar de creatieve vrijheid krijgt om dat te maken.
0: Je bent bang om alleen maar uitvoerder te zijn.
1: Precies, ja. Dus dat als je dan uiteindelijk zegt van stel, ik zou stoppen bij mijn huidige functie in loondienst en ik ga dit fulltime doen, dan bestaat er een kans dat je dus het plezier kwijt gaat raken in of in ieder geval de creatieve kant gaat verliezen. Daar ben ik dan een beetje huiverig voor, zeg maar. Dus dat.
0: Nou goed, ondernemers. We gaan zo even met muziek afwisselen. Maar ondernemers, eigenlijk word je... Als je dus inderdaad filmproducent geworden... althans zoals jij dat nu voor ogen hebt... dan word je ondernemer.
1: Ja, op zich, dat ZZP'er ben ik natuurlijk wel al jaren. Dus al die opdrachten die ik dan voor bandjes en evenementen doe... dat is al... ZZP, dus als op zich is het al een onderneming op zichzelf. Maar echt het uitbouwen daarvan, dat kan inderdaad wel... dat zou ik op zich serieus aan kunnen pakken. Dus dat...
0: Wat let je?
1: Wat ik net aangeef is meer dat ik dan denk van... ik zit nu op zich stabiel. Ik heb stabiliteit, ik heb ook een gezin. Ik heb een zoontje van 3. Dus dat, daar wil je toch stabiliteit voor. En dan is het toch een gok die je neemt... die ik eigenlijk al genomen had 12 jaar geleden. Dat ik dacht van, want ik heb het wel eens gedaan... maar dan was het toch de hoek waarin ik zat... qua opdrachtgevers. Waar ik dan ook heel kritisch in was. Waardoor ik eigenlijk niet heel erg daarin ben doorgegroeid. Zodanig dat ik daar van rond kon komen. Dus uiteindelijk toch voor gekozen om weer terug te gaan naar die loondienst voor de stabiliteit. En daarnaast kan ik dan doen wat ik leuk vind in film en fotografie.
0: Ja. Ik zei net vroeg aan jou van wat zou je wensen zijn. Maar wat zou nou echt je wens zijn? Zou je gewoon echt een filmproducent of filmmaker willen zijn die gewoon door kan gaan? Ja, dat is een deel van een onzeker bestaan. Hoe gaan ze jou vinden?
1: Dat is wel waardoor ik bijvoorbeeld deze film ook ben gaan maken. En waarom ik ervoor gekozen heb om een ondernemer te benaderen. Dat ik wel ook iets heb om te kunnen laten zien. Stel, ik wil dat soort die kant op. Dat ik bijvoorbeeld een ondernemer kan benaderen van... kijk, dit kan ik. Dit heb ik al gemaakt. Zou je ook zoiets willen, dan is dat mogelijk. Dan ben ik daarvoor beschikbaar. Dat zat wel in mijn achterhoofd toen ik dat filmpje voor La Focaccina heb gemaakt. Dus dat is zeker een mogelijkheid dat ik nog die kant op groei.
0: Goed, we gaan straks weer verder oppakken. Ja. Dan gaan we nu even weer naar Koos.
2: Ja, Ben. Ik heb best wel vrij geweest van... ja, het blaadje blijft wel wit, blanco. Dus wat heb ik gedaan? Ik heb een nummer gedestilleerd. Een oud nummer van Florence and the Machine. Drumming Song. En dat is een dame die komt uit Engeland. Dat is de leadzangeres van deze prachtige band. En we gaan luisteren naar fantastische muziek.

0: Ja, Drumming Song van Florence and the Machine. En ik ben in gesprek met Martin Vonk en we hebben het over zijn film die hij recent geschoten heeft en zijn ambities om film te maken. En tegelijkertijd heb ik net in een kort gesprek wat wij hadden even begrepen dat je eigenlijk ook een verleden hebt bij deze omroep.
1: Dat klopt, ja. Toen ik zelf 14 was en in de puberteit zat, toen dacht ik, nou, radio-dj, dat is ook een mooi beroep.
0: En je hebt nog een Marty Valk, want die is hier ook begonnen.
1: Ja, die zat hier ook. En wie zat hier nog meer? Thomas van Groningen heeft hier ook gezeten, volgens mij. Hij had vroeger Frank van Huissen, die zat uiteindelijk ook doorgegroeid. Hij heeft ook bij 538 gezeten uiteindelijk. En er zijn er meerdere in ieder geval hier vandaag
0: gekomen. Maar... En jij dacht van nou...
1: Ik dacht dat je moet ergens beginnen en... Nooit geschoten is altijd mis. Ik ga het gewoon eens proberen. Ik heb gewoon gebeld en gezegd van... ik zou dat leuk vinden om hier om eens te komen kijken in ieder geval. Of om te kijken of er iets van eigen programma mogelijk is. Of iets in die richting. Dus,
0: hoe oud was je toen?
1: Ik denk 13, 14 dat ik was. En toen had je hier op Drecht FM het programma Rainbow Kids. Dat was tussen 8 en 10 toevallig... vlak voor jouw show nu is, zeg maar. Dus op de zaterdagochtend ging ik op mijn fietsje vanuit Sterrenburg naar de Spuiweg. Maar daar zat de studio toen nog. En daar heb ik eerst volgens mij een half jaar lang met degene die dat programma toen had. Pauline Hurkmans was dat. Heb ik als sidekick erbij mogen zitten. En vervolgens stopte zij ermee. En toen zeiden ze van, nou, zou je het leuk vinden om dat programma over te nemen. Dus dan heb ik nog 2 jaar lang heb ik dat programma kunnen doen. Dus dat was echt een kinderradioprogramma. Dat de kinderen die dan vroeg wakker werden 's ochtends op zaterdag, die konden dan lekker naar de radio luisteren. Daar ging je verhaaltjes voorlezen. En dat soort dingen. En kindermuziek draaien. En toen... Maar ja, ik was aan het puberen. Ik was net zelf een beetje aan het ontdekken welke muziekstijl ik mooi vond.
0: En dat sloeg niet meer zo aan bij de kinderen.
1: En uiteindelijk begon dat meer te draaien richting hip-hop. En daar kwamen ook steeds meer dat ik dacht, nou, misschien zou ik hier dit nummertje draaien of hier is dat nummertje. En uiteindelijk begon dat steeds meer een hip-hop programma te worden. Van de kinderen, daar gingen we van K3 naar een of andere rapper.
0: En boze telefoontjes van ouders?
1: Dat niet gelukkig. Maar uiteindelijk wel dat ik dacht van oké, dit is misschien niet helemaal meer handig. En uiteindelijk is dat ook... weer ben ik daarmee gestopt. En vervolgens had ik ontdekt dat ze op zondagavond hier het programma Lab FM hadden. Mijn grote vrienden Arvid en Ace, die deden dat jarenlang op zondagavond echt een hip-hop programma. En daar ben ik dan wel als bezoeker, als liefhebber gewoon heel vaak langs geweest. En zelfs toen onlangs nog, of onlangs, dat is ook weer even geleden.

0: dat de studio verhuisde van Spuiweg Burgemeester de Raadsingel naar Leerpark. Dat ze daar nog jarenlang door zijn gegaan. Dat ik ook daar... want toen heb ik wel het Graaf Lyceum zat ik. Was ik al met film en fotografie bezig. En daar kwamen dan artiesten langs om hun muziek te promoten. Dus live sessies te doen. Maar ook om freestyles te doen op de radio. Dus dan zette Arvid een beat aan. En dan gingen alle rappers gingen dan uit hun hoofd rappen. Daar heb ik dan ook allemaal filmpjes voor gemaakt. En daar
1: ja, ik begreep wel dat er toen wel klachten af en toe kwamen van de buren erboven.
0: Van de wietlucht, ja. Klopt. Ja, dat er dan al een wietlucht van beneden kwam. Omdat ze elk pauzemomentje of elk nieuwsuur stonden... Ja, werd daar buiten voor de deur fanatiek wiet gerookt.
1: En dat, goed, dat levert natuurlijk ruime gesprekken op.
0: Precies, maar dat was inderdaad voor de bovenburen. Die stonden dan wel eens naar beneden te roepen van... hou er eens mee op... kunnen jullie daarmee stoppen. Maar daar is uiteindelijk volgens mij nooit verder probleem van gekomen. Ze hebben altijd gewoon door kunnen gaan totdat het op een gegeven moment gewoon stopte. Maar dat was een hele mooie tijd. En daar heb ik ook, daar is ook nog volgens mij wel een YouTube-kanaal van. Dat is volgens mij gewoon Lab FM. Daar staan al die sessies van destijds nog op. Dus dat, maar wat ik net zeg, ik vind het wel leuk om dan weer hier in Studio 3 inmiddels van Dresdstad FM een keer te gast te zijn. Maar dan weer voor iets heel anders.
1: Studio 4 zelfs.
0: Zijn
1: wat spuiverbronnen onder het stadskantoor.
0: Ah ja, dat was dan nog voor mijn tijd.
1: Ook wel vooruit voor mijn tijd.
0: De trom was het nog.
1: Zat in de atoomkelder.
0: Ah ja. Oh, ik ben trouwens daarvoor nog, ben ik helemaal vergeten. Je had ook nog de Rano in het ziekenhuis. Ja. Dat was de ziekenhuisradiozender. Daar was ik eerst langs gegaan, maar toen werd ik... toen liep ik daar gewoon naar binnen in het ziekenhuis. Had je dan een bordje met de Rano is in de kelder. Toen liep ik daar de kelder in en ik dacht, ik ga gewoon langs. Ik ga gewoon vragen of ik hier misschien een keertje... En toen kwam de beveiliger van, wat loop je hier te doen in de kelder van het ziekenhuis? Toen ben ik daar eruit gezet. Dus uiteindelijk dacht ik probeer het toch bij het Dresdstad te zetten.
1: Dat klinkt een beetje als dat liedje, hè? Van... ik loop zomaar binnen hier.
0: Ja, nou ja, ik dacht, het is proberen waard. Maar dat werd niet gewaardeerd dat ik daar zomaar de kelder binnenliep in het ziekenhuis. Dat snap ik op zich wel. Er ligt allemaal voorraad van alles en nog wat. Dus dat was niet de bedoeling. En daar hadden ze ook uiteindelijk, volgens mij ook wel nog telefonisch contact gehad. Maar daar hadden ze verder geen plek toen. Dus vervolgens... kwam ik hier terecht.
1: Je hebt toevallig nooit een kinderprogramma gemaakt met Dita Vogelenzang?
0: Nee.
1: Met Job de Aap?
0: Nee. Dat zegt me niks. Die namen zeggen me niks.
1: Nee. Goed, die was voor de televisie. Die ging met haar aap, ging ze overal mensen interviewen.
0: Als je het zo uitlegt, dat zegt me wel iets. Ja. Ik heb misschien ooit wel eens een keer voorbij zien komen.
1: Ja, maar goed, in ieder geval, je hebt een verleden met de omroep.
0: Dat klopt, ja.
1: Maar je hebt ook sowieso, als ik jou zo beluister, dan denk ik van, joh, je hebt een brede interesse wanneer het gaat om media.
0: Ja.
1: Moest je niet op een bepaald moment echt een keus maken?
0: Dat klopt, ja. Dat zit ik zelf ook een beetje mee. Dat duurt allemaal wel erg lang en dat gaat ook alle kanten op. Dan weer concertfotografie, dan weer radio, inderdaad, daar begon het ooit mee. Dan weer film, dan weer gewoon portretfotografie, dan weer videoclips, dan weer, dat gaat inderdaad maar door. Dus ik ben daar zelf ook inderdaad mee bezig in mijn hoofd. Van daar moet een keer een knoop doorgehakt worden.
1: Ja.
0: Maar het lastige is, dan zit ik ergens een tijdje in. En dan word ik opeens weer geïnspireerd door iets in een hele andere hoek. En dan denk ik, dat wil ik ook wel eens proberen. En dan ga ik dat doen en dan bevalt het eigenlijk wel goed. En dan... Ja, dus zo gaat het eigenlijk al jarenlang, maar dat...
1: Voor je weet ben je oud, hè?
0: Ja, precies, maar daarom is het misschien ook wel handig dat ik dat dus voorlopig nog in ieder geval naast mijn stabiele werk hou. Dus dat ik dat inderdaad lekker kan blijven doen op die manier. En dat ik dan niet alles heb laten vallen voor een bepaalde hoek waar ik over een paar jaar opeens van denk, hey, dit is het toch niet. Dus dat...
1: Je hebt één geluk, de pensioengerechtse leeftijd die schuift steeds verder op.
0: Ja, dat scheelt. Ja, dan kan ik dus, nog even lang... heb ik nog iets meer de tijd om tijd te zoeken.
1: Alle gekheid op stokje. Ik bedoel, ik maak die opmerking niet van niks. Ik denk, het valt mij op dat jij dus wel altijd geïnteresseerd bent. En ik denk van, maar ik zie ook wat voor kwaliteit je hebt geleverd. Ik denk van, nou, dat is goed werk wat je hebt gedaan.
0: Dankjewel.
1: En waarom ga je daar gewoon niet echt mee door? Want de verleiding dat er steeds weer iets nieuws komt, dat maakt uit als het ware dat je voor alles in bent.
0: Mm-hmm. Ja, maar en trouwfilms heb ik trouwens ook nog natuurlijk op het oog. Dus dat...
1: Je kan ook iets anders doen. Wat dacht je van, jij wil iets anders doen? Wat dacht je van scheidingsfilms?
0: Ja, of begrafenissen kan je ook filmen. Hè? Daar is ook een markt voor. Ja, ja. Dat is een goede, hele goede vraag. Ja.
1: Ja. Ja, ik hoorde onlangs een verhaal van iemand van, die hebben hun scheiding gevierd. Ja. Iedereen uitgenodigd was.
0: Ja, je kan alles doen van tegenwoordig. Ja, ja. En dan heb je natuurlijk ook nog AI, wat een beetje op de loer ligt. Ja. Waarvan je denkt van dat, zeker ook ondernemers en zo, die denken allemaal, dat is veel goedkoper. Ik gebruik lekker AI om filmpjes te genereren en om content te maken voor de socials. Ja. En, dus ja, dat is ook nog een dingetje. Maar daar heb je natuurlijk dingen als trouwerijen, bruiloften, dat kan je niet. Zulke persoonlijke verhalen, dat blijft altijd wel een optie om te doen zonder dat het dat AI je baan gaat jatten.
1: Ja, wat vind je van het AI eigenlijk?
0: Nou ja, ik gebruik het zelf wel ook om als naslagwerk.
1: Als naslagwerk?
0: Ja, naslagwerk. En sowieso nooit als ik iets opzoek dat ik dan denk, oh, zo zit het. Maar dat wel dat ik denk van, ik kan het vergelijken met mijn eigen research van dingen. Dus zowel op mijn werk, mijn huidige werk in loondienst komt het van pas. Voor het onderzoeken van bepaalde IT-problemen bijvoorbeeld, om uit te zoeken wat dan de oorzaak kan zijn, is het heel handig voor. Je kan er bepaalde tools ook mee maken, dat ook handig is. Dus het heeft wel zijn voordelen ook. Maar ook dat, bijvoorbeeld IT-support medewerker, dat wie zegt dat het niet over een paar jaar
1: over is.
0: Dat AI dat allemaal over kan nemen. Maar ja, uiteindelijk heb je altijd natuurlijk ook nog een iets van dat mensen persoonlijk contact willen. Dat ze altijd blijven, denk ik. Dus dan, ik maak me daar op zich nog niet zo heel veel zorgen om. En wat ik zeg, ik gebruik het ook zelf. Dus dat, ik vind het op zich een mooie ontwikkeling. Ik moet alleen niet te gek worden.
1: Ja, maar de vraag is inderdaad of je straks onder controle kan houden.
0: Ja, precies. Dat is.
1: En dat voor de filmindustrie ook. Daar gaat ook steeds meer gebruik van maken. Hè?
0: Ja.
1: Maar goed, schrijvers. Je ziet gewoon, want het maakt een enorme vlucht, die AI, maar het kan ook een bedreiging zijn.
0: Precies, ja. Dus dat is ook nog eens een dingetje. Ja.
1: Ja, goed. We gaan van het volgende nummer. Koos.
2: Ben, als jij naar links kijkt, dan zie jij iets klaarstaan uit 1989.
1: Ja.
2: En vertel het maar.
1: Nou, even kijken, dan zie ik even naar Thanks. So, Tears for Fears, oké. Okay.
2: Helemaal.
1: Ja, dat is echt prachtige muziek. En het nummer wat je hebt staan is Showing the Seeds of...
2: Love.
1: Love. Nou, dat op een dag als vandaag, hè? Ja.

0: Tears for Fears. En de oudere luisteraars die herkennen de naam van de Raveband wel. Of ze de muziek hebben herkend, dat weet ik niet. Maar goed, wij zitten hier nu ondertussen in het einde van de uitzending. En het gesprek ging dit keer met Martijn Vonk. En dat varieerde een gesprek van over zijn filmmakersambities. Tegelijkertijd ook inderdaad hoe hij eigenlijk wel altijd in de mediawereld al gezeten heeft, ondanks zijn IT-beroep. Ooit de ambitie gehad om een DJ te worden. Een kinderprogramma gevuld heeft bij de Trom, toen de tijd nog.
1: Nee, en Dresdorp FM was
0: het
1: wel.
0: Toen al, was het al Dresdorp FM, dus zo oud ben je ook weer niet.
1: Nee, de Trom is al nog iets langer geleden.
0: Ja. Dat werd de Trom, goed in ieder geval, ooit die, de atoomkelder van het ziekenhuis ingegaan om daar weer bij Rano aan te melden, maar de deur uit te
1: zetten
0: door de beveiligingsbeambten. En kortom, een man die eigenlijk best een hele leuke dingen wil doen, Martijn.
1: Ja.
0: Maar ik zou zeggen, pak je handschoen op van het film maken. En dan in een richting waardoor je blijft onderscheiden.
1: We zijn de goede kant op aan het draaien inmiddels. Dus dat met die film inderdaad. En ook met de travelfilm. Het wakkert wel iets aan in mij. Dat ik denk van dat is wel de juiste richting voor mij. Ook gezien de alle positieve reacties die ik daarop gekregen heb onlangs. En ja, daar zit zeker wel potentie in. Zie ik zelf ook. Dus dat.
0: En dan zeg ik even voor de luisteraars, waar gaan ze die film op vinden?
1: Sowieso op mijn YouTube-kanaal, dat is ook gewoon Martijn Vonk. Dus Vonk is met CK. En hetzelfde geldt voor mijn Instagram-account, daar post ik ook alles op. Dus daar zou ik zeggen, volg mij daarop. Of abonneer op mijn YouTube-kanaal om mij te volgen.
0: Goed. Ik kan alleen maar zeggen, ga naar die laatste film kijken. Het is zeer de moeite waard. En mysterieus. Het gevoel van dat we hier ergens in Venetië zitten. Dordrecht aan het water. Kortom, je hebt het prachtig in beeld gebracht. En nou, ik zou zeggen, marketingbureaus, zoals Dordrecht Marketing, kijk er eens naar. Hier kunnen we misschien wat meer mee gaan doen. Martijn, ik wens je heel veel succes met het maken van een keuze en ook met je ambities waar te maken.
1: Het zal ongetwijfeld goed komen. Dank je wel voor je uitnodiging.

0: is Radio Rijnmond met het nieuws. Mijn naam is Jan-Roelof Visser. AvroTros doet ook in 2027 niet mee aan het Eurovisie Songfestival. Tijdens de afgelopen editie in Wenen deed Nederland voor het eerst in 24 jaar niet mee. AvroTros stapte net als 4 andere landen uit de competitie vanwege de aanwezigheid van Israël op het festival. Of Nederland nu helemaal niet meedoet is nog onduidelijk. AvroTros legt de verantwoordelijkheid voor de Nederlandse deelname nu bij de NPO. En die bepaalt hoe Nederland in 2027 verder gaat met het Songfestival. Bij een grote verkeerscontrole in het centrum van Rotterdam zijn zaterdagavond 76 boetes uitgedeeld. De politie nam onder andere een ijzeren honkbalknuppel, 70 gram wiet, spacecake en wat hash in beslag. 5 automobilisten werden bekeurd omdat ze reden onder invloed van drugs. 2 kregen een boete omdat ze gedronken hadden en 1 automobilist zat achter het stuur terwijl hij eigenlijk niet mocht rijden. Oekraïne viert vandaag de onafhankelijkheidsdag. 35 jaar nadat het land zich afscheidde van de Sovjet-Unie. Na verwachting spreekt president Zelensky de bevolking toe en zijn er verschillende feestelijkheden. Tegelijkertijd waarschuwen de autoriteiten dat Rusland de nationale feestdag mogelijk zou aangrijpen voor grootschalige luchtaanvallen. En dan tot slot het weer. Het is een zonnige en droge middag met een temperatuur van zo'n 23 graden. Dit was het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
2: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
3: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
1: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
4: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
5: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Click and drive.
7: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
8: Drechtstad FM, één radiostation.

0: Welkom in derde uur van Studio De Wit. En dan zijn we beland aan de politieke stamtafel. En we gaan zo een gesprek met jonge politici over hun beweegreden. Waarom zij zich verkiesbaar hebben gesteld voor de gemeenteraad van Dordrecht. Straks in maart. Maar eerst gaan we even contact hebben. Of we hebben ondertussen al contact. Ik hoor de geluiden op de achtergrond. Met Kees van der Hel. En dan hebben we het over PFAS in Dordrecht. De beweging die wil dat PFAS stopt. En iedere week zaterdag brengen zij een emmertje met vervuilde grond vanuit Sliedrecht over naar Dordrecht. En dat droppen ze bij de poort van G. Moers. En vandaag was het de 300ste keer. Kees van der Hel, goedemiddag.
1: Dag Ben, goedemiddag.
0: En de allerbeste wensen.
1: Ja, veel gezondheid in een jaar. Een hele lange toekomst zonder PFAS.
0: Heel goed zo, dat is een duidelijke boodschap. Maar Kees, een bijzondere dag vandaag, een mijlpaal.
1: Ja, maar ik vind het niet een felicitatie waard eigenlijk, Ben. Het is een vasthoudendheid die ons wordt afgedwongen door een politiek die achterwege laat wat ze zouden moeten doen. En een Gemoers die niets in de weg wordt gelegd.
0: Nee.
1: Die kunnen gewoon door blijven gaan met hun PFAS-productie en uitstoot.
0: Heb je het gevoel dat ondanks alle aandacht, al media-aandacht, camera-aandacht en zo, dat jullie iets opgeschoten zijn?
1: Nou, zoals meer gezegd, in 2016 zijn we met 2-3 mensen begonnen. En als je kijkt naar de bekendheid van de PFAS-problematiek mondiaal, maar ook zeker hier in Europa, met name na de uitzending van Zembla in 2023, staan we in dat opzicht enorm breed op de kaart genoteerd. En is PFAS niet meer weg te denken uit ons dagelijks bestaan, uit de nieuwsvaring, uit de berichten in kranten, op tv, in de radio's. Kortom, we staan in het middelpunt van de belangstelling wat dat betreft.
0: Ja, wat mij opvalt, tegenwoordig als een product aangeschaft wordt, en dan staat er netjes bij dat het PFAS-vrij is. Dus ik denk dat het deels ook door de aandacht die jullie hebben weten te genereren, tot stand hebben gebracht.
1: Ik denk het wel. Ja, daar zijn we best blij om. Dat het eindelijk een beetje bodem begint te krijgen bij het publiek. Dat het niet zomaar iets is waarvoor we staan. Maar het is echt het slechtste wat ooit voor de mensheid is ontwikkeld, PFAS.
0: Ja, en nu ga ik nog even een stapje verder. Vanochtend was de 300ste keer. Dat krijgt altijd een bepaald tintje mee. Ik zal niet zeggen feestelijk, maar wel in ieder geval qua belangstelling. Hoe verliep het vandaag?
1: Ja, boven verwachting veel mensen voor de poort, ondanks de weersomstandigheden die niet echt aantrekkelijk zijn om de auto te pakken of te fietsen of wat dan ook en op uit te gaan. Maar tussen de 150 en 200 mensen voor de poort tijdens deze weersomstandigheden is toch wel verbluffend veel, moet ik zeggen. En ja, ook de 300 lege stoelen die voor de poort van G. Moers stonden opgesteld met een verwijzing naar een overheid die ons al 300 zaterdagen leeg achterlaat. En gewoon niets aan doet, dat is een stille aanklacht. Maar wel een hele duidelijke aanklacht.
0: Ja, politici laten zich natuurlijk altijd graag zien met dat soort gelegenheden. Hè? Een beetje maatschappelijke betrokkenheid tonen. En dan beloften doen die ze vervolgens niet waar kunnen maken. Was dat dit keer ook het geval?
1: Ja, nou, op een aantal politieke partijen na die er als individu of als persoon altijd al zijn. Maar we hebben vandaag geschreven, alle politieke partijen zijn, ook met het uitdragen van hun politieke kleurtjes, welkom. Dus die stonden er vandaag ook. Maar ik moet zeggen dat het overwegend toch wel partijen zijn die er ook op niet van die opvallende protestdagen aanwezig zijn.
0: Ja, de aanhouden wint, zeg jij ook. Consistentie en consequent zijn in alles wat je doet en je aanpakt. De Dordtse politiek, ben je daar tevreden over hoe die zich opstelt?
1: Nou ja, tevreden over. We zijn niet ontevreden, want zij besteden ook meer dan gemiddeld aandacht aan het probleem PFAS geen moer. Maar dat mag wel een tandje hoger wat ons betreft.
0: Ja, heb je het dan over de bestuurders?
1: Wat zeg je, Ben?
0: Heb je het dan over de bestuurders?
1: Met name de bestuurders, ja, zeker. Ja, er mag wat ons betreft veel meer onder de aandacht komen dat het niet zomaar een plaatselijk probleem is, wat het zeker ook is, want in deze regio worden we bovenmate getroffen door de PFAS-uitstoot. Maar wat meer op de politieke agenda is wat ons betreft meer dan welkom.
0: Ja, in ieder geval, er komt een kabinet en ik weet dat er ook partijen bij betrokken zijn die in het verleden ook hun neus lieten zien bij G. Moers protesten. Straks ook een keer gemeenteraadsverkiezingen. En ik zit hier met drie nieuwe kandidaten die nog nooit eerder in de politiek, althans op de lijst hebben gestaan hier in Dordrecht, ga ik zo het gesprek in. Wat zou je ze mee willen geven?
1: Dat zou ik zo mee. Heb je even een paar dagen?
0: Nee hoor. Ik heb beperkte zendtijd, Kees.
1: Ja, ik snap het. Nou, leg allereerst het probleem van PFAS is helder en zonder beperkingen uit. Stop met al die onderzoeken en begin bij wat je moet gaan doen, terecht maatregelen. Wacht niet op Europees besluit, maar neem een Nederlands besluit. Stop hier met die PFAS-productie en dan hebben we in ieder geval er niet iedere dag weer een beetje van die rotzooi bij.
0: Goed, nou dat is duidelijke taal. Nou goed, volgende week de 301 lozing die er plaats gaat vinden. En voorlopig gaan jullie gewoon door. In ieder geval, Kees, dank dat je in de uitzending bent gekomen. En ik zou zeggen, ga je even laven aan een warme kop chocolademelk.
1: Dat ga ik doen, Ben. Dat ik in de uitzending mocht zijn.
0: Hey, Kees, een goed weekend, man.
1: Tot jou, Ben. Dank je wel, Ben.
0: Oké.

0: Net hadden we een gesprekje aan de politieke stamtafel met Kees van der Hel over de 300ste keer dat er een emmertje geloosd werd. En ook zijn oproep richting de bestuurders te dwingen door een oproep van gooi er maar eens een tandje boven. Want het blijft allemaal een beetje op een te laag niveau zitten wanneer het gaat om onder de aandacht brengen bij de landelijke politiek door de bestuurders. Die druk moet erop gehouden worden. Dat is één ding. Ik maak er gelijk melding van dat hier aan tafel een aantal jonge, blanke politici zitten. En dan heb je het over de huidskleur, maar toevallig in dit geval gaat het ook nog een keer op. Dan hebben we het over lelieblank zijn ze de politiek ingestapt. Ik laat ze even voorstellen, want ze willen in maart gekozen worden en in de gemeenteraad van Dordrecht komen. Zoals altijd, dames gaan bij mij voor. Mag jij je even voorstellen?
1: Dankjewel. Ik ben Mila van Nuenen. Ik ben 23 jaar, geboren in Dordrecht. Helaas kort getogen in Papendrecht, maar ondertussen weer terug in Dordrecht. Ik sta op plek 4 voor de VVD voor aankomende verkiezingen. En ik heb ontzettend zin om in te gaan zetten voor de jongeren in onze stad. Ik zie om me heen dat jongeren vertrekken, dat ze hier niet kunnen wonen of dat ze hier niet willen wonen. En ik wil eigenlijk beide veranderen. Ze moeten hier kunnen wonen en ze moeten hier ook willen wonen. Ze moeten zorgen dat er genoeg evenementen zijn, maar ook genoeg huizen. En dat je dan na die evenementen ook nog bij voorkeur veilig naar huis kan fietsen als het aan mij ligt.
0: Goed, duidelijke taal. Het geluid dat ken ik ook van de VVD Dordrecht. Wat je hier zo... Daar ga ik met de klok mee.
2: Ja. Hallo, mijn naam is Arnoud Visser. Ik ben 32 jaar. Ik sta op plek 9 voor GroenLinks PvdA. Ik moet iets bekennen. Ik ben eigenlijk geboren in Zwijndrecht. Dus in die zin geen echte Dordtenaar. Maar ik ben hier wel opgegroeid. Ik ging hier naar de middelbare school. En nu na omzwervingen in Leiden ben ik hier weer terug. En ik wil me graag gaan inzetten voor een groener, een eerlijker en een sociale Dordrecht. En ook wat Mila zei, ik denk dat een van de hele grote punten daarvan gaat ook over huisvesting. Dus wat dat betreft kunnen we elkaar daar in ieder geval vast vinden.
0: Ja, dan ga ik naar de buren die tegenover mij zit.
3: Mijn naam is Sander van Aarle. Ik ben 38 jaar en ik heb denk ik de minste historie in Dordrecht. Ik woon hier nu 7 jaar met mijn vrouw en 2 kinderen. Getogen in Oegstgeest.
0: En, Jan Wolkers.
3: Jan Wolkers, ja. Ja. En geen protégé, maar ik... Jan Wolkers inderdaad, daar worden we in Oegstgeest mee... met de paplepel wordt het ingegoten. Ik woon hier nu 7 jaar en ik heb me... Vorig jaar werd ik door mijn vrouw getipt. Die zei van, je wilt Dordrecht beter leren kennen. En toen stond er in Dordt Centraal een artikeltje van... de raadlidmaatschap iets voor jou, vraagteken. Toen heb ik meegedaan aan die driedelige cursus, kun je het wel noemen. En toen werd ik wel enthousiast voor het raadlidmaatschap. En met CDA was ik al lid. En zo ben ik er een beetje bijgekomen bij de club. Actiever geworden en ook op plek 4 sta ik nu op de lijst. En ja, CDA, waarom voor het CDA is omdat ik denk dat wij de stad veel stabiliteit kunnen geven. Als het gaat om onze huidige wethouder, Wim van der Kruijf, die ook onze lijsttrekker is. En Francisco, onze nummer 2. Dat zijn allemaal mensen die al jarenlang hier meedraaien. En de stabiliteit en laten we hem tot op maar erin gooien. Fatsoenlijk Dordrecht, dat is voor ons wel belangrijk. En daar ga ik voor, denk ik. Ja.
0: Goed, stabiel Dordrecht, bruisend Dordrecht, sociaal Dordrecht. Nou, dan hebben we hier zeg maar de elementen aan tafel waar we het altijd over hebben. We weten dat we in een tijd leven dat het heel moeilijk is om raadsleden te krijgen. En jongeren ook te interesseren voor de raad. Jullie zijn tegendeel. Jullie geven gewoon aan van wij willen iets doen. Wat is jullie beweegreden?
3: Ja, ik zei er al net al iets over. Ja, dus, ik werd door mijn vrouw op weg gestuurd. Maar
0: nee, maar je valt gewoon snel in clichés. Ik bedoel, Je persoonlijke drijfveer, dat zegt vaak...
3: Ja, nou ik... Ik heb me ook op deze manier natuurlijk voorgesteld bij het CDA. En mijn inspiratie ligt in het katholiek sociaal denken. Als katholieke jongen, betrokken katholiek... ben ik in 2013 bij de Wereldjongerendagen in Rio de Janeiro geweest. En Paus Franciscus sprak ons toen aan... ga op weg zonder angst om te dienen. En ik denk dat dat wel 3 begrippen zijn... die ook echt bij de christendemocratie passen. Zonder angst. De paus zei toen ook... je moet niet bang zijn voor wat je allemaal niet weet... wat je niet kunt. Je hebt talenten, maar ik zal je ook blijven steunen. Dat vanuit geloof voel ik dat ook oprecht zo. Dus misschien wel vanuit... angst kun je gedreven worden om het niet te doen. Dat je in de media hoort dat raadsleden worden bedreigd... of dat soort zaken. Mm-hmm. Of dat je denkt, nou, ik ken de stad nog niet goed genoeg... of ik heb niet zoveel dossierkennis nog. Ik heb echt de innerlijke motivatie om dat allemaal wel aan te gaan. En om dienstbaar te zijn aan de stad, aan de mensen die hier wonen. Om te luisteren naar de mensen. Maar ook zeker om aan het werk te gaan. En ja, ik denk dat dat mij het meest motiveert. En dat dat katholiek sociaal denken mij daar heel erg bij helpt.
0: Ja, ja. Helder.
3: Dankjewel.
0: We hebben tegenwoordig een andere paus, hè?
3: Ja, paus Leo, ja. Dat is nog veel... dat is ook interessant. Dus als je wilde dat ik daar allemaal quotes over ophaal.
0: Ik heb er allemaal inspiratie voor.
3: Nou ja, kijk, ik noem heel bewust dat katholiek sociaal denken. Want in de vorige paus, nu heet die paus Leo... de vorige paus Leo, in eind 19e eeuw... schreef een encycliek Rerum Novarum. Ja, daar wil ik best nog wel een keer voor terugkomen, daar langer over te praten.
0: Ja, maar dat duurt te lang.
3: Die schreef een mooie brief midden in de tijd van de industriële revolutie. Waarin arbeiders moesten worden beschermd. En waarin mensen hun talenten moesten leren inzetten. En als je daarover leest, dat is wel precies ook waar het CDA voor staat. Mensen moeten in de stad... we nemen de burgers misschien ook wat te veel mee aan het handje. We moeten mensen juist in hun kracht zetten en hun talenten laten inzetten. En meer verantwoordelijkheid geven bij de mensen in de stad. Ik denk dat dat heel belangrijk is. En dat wij als gemeente ook gewoon een vangnet kunnen zijn voor mensen. Dat is, ja, ik denk dat daar heel veel mee gezegd is al. En misschien nog niet zo concreet als dat je misschien zou willen. Maar wel een basisprincipe om vanuit te gaan. Van waaruit wij door kunnen gaan. Mensen moeten zelf ook... als inwoners verantwoordelijkheid nemen voor veiligheid en voor de mooie stad. Want het is een prachtige stad. Alleen, er is wel werk aan de winkel, denk ik.
0: Ja. Minder pap en nat houden, meer eigen initiatieven.
3: Denk het zeker.
0: Ja, dan kom ik eigenlijk zelf uit bij de VVD. Hè? Want dat is altijd de partij die zegt van... we willen ergens meer mogelijk bij de overheid neerleggen. Ja. En zoveel mogelijk bij de mensen zelf.
3: Ik denk dat we goed kunnen samenwerken.
0: Ja? Ja, dat zou ik zeggen. Worden we in coalitie?
3: Nou ja, laten we dat nog even...
0: Milan. Maar hoe... Wat, ja, goed. Politiek... Wat maakt jou dat jij denkt van, los van het feit dat er meer evenementen moeten komen, dat jongeren moeten komen, maar wat is jouw drijfveer?
1: Kijk, politiek heb ik altijd al leuk gevonden, dat los daarvan. Ik ben sinds jongs af aan al bezig met politiek. Ik mocht vroeger ook debatteren in de Tweede Kamer, dus toen is een soort fascinatie ontstaan. Maar mijn motivatie komt natuurlijk voort uit wat ik net al zei, wat ik om me heen zie. Maar ook wat je zelf meemaakt als je naar huis fietst. Je voelt je gewoon niet veilig. Weet je, onze binnenstad is prachtig. Het is echt een hele leuke stad. Maar die steegjes zijn toch echt 's nachts wat minder leuk dan als je er 's avonds doorheen loopt en met vriendinnen. Dan voel je je toch veiliger dan als je in je eentje op de fiets zit. En bij mijzelf is het dus gewoon dat ik daar wat aan wil doen. Ik wil zorgen dat we niet alleen met handhaving... maar ook dat de manier waarop we de buitenruimte inlichten... dat we zorgen dat het veiliger aanvoelt. Weet je, het hoeft niet alleen maar altijd die handhaving te zijn wat mij betreft... maar we kunnen ook zorgen dat we de buitenruimte anders inlichten. En daarnaast wil ik me graag inzetten voor huiselijk geweld. Nou, kom ik zelf uit een heel fijn gezin.
0: Tegen huiselijk geweld, denk ik.
1: Ja. Voor huiselijk geweld, tegen huiselijk geweld. Je kan het maar net zo zeggen, inderdaad. Ik kom zelf uit een fijn gezin, maar ik heb ook situaties gezien waarin het anders was. En bij mijn werk in Rotterdam, ik werk in de politiek... ben ik wel geconfronteerd met het proces en hoe het gaat en de opvang. En ik zag toen in de krant dat we hier de hoogste cijfers van de regio hadden. Mm-hmm. En toen dacht ik, ja, hier wil ik wat aan doen. Dus ik wil me vooral in gaan zetten voor huiselijk geweld, veiligheid en dus voor jongeren. En dat is bij mij gewoon door wat ik om me heen zie. Zo ook een beetje wat jij zei, praten met mensen. Het is niet alleen de debatjes in de raad. Dat vinden we denk ik allemaal leuk. Maar het is meer dan dat. Het is daar breng je eigenlijk tot uiting wat je om je heen ziet en hoort. Dus dat is wat voor politiek voor mij betekent.
0: Je brengt je eigen referentiekader mee. Van jou weet ik niet. Jij komt uit een familie waar zeker politieke betrokkenheid bestaat.
1: Zeker.
0: Weliswaar een andere kleur, maar die betrokkenheid, dat is uiteindelijk dezelfde basis.
1: Ja, zeker. Nee, we hadden ook van jongs af aan wel een hoop discussies. Nu besef ik dus dat we het vaak niet eens waren. Ik moet zeggen, dat koester ik alleen maar. Ik kreeg vroeger inderdaad nog wel eens te horen van... jammer van de partij, maar ik moet zeggen... de afgelopen tijd hoor ik het nooit meer. En is het alleen maar dat ze heel erg blij zijn dat ik me inzet voor Dordt. En dat we gewoon eigenlijk allemaal het beste willen voor Dordrecht. Er is ook stemgeheinen en maart, dus wie weet.
0: Ja. Dan gaan we naar GroenLinks Partij van de Arbeid. Ja, een heel nieuw gezicht. Hè. Niet, ik heb het over jouw gezicht, maar gewoon als partij. Die moet zich gaan profileren. Het wat meer elitaire GroenLinks en het socialistische PvdA. Ja, dat is een van de spanningsvelden waarvoor, die je vaak gehoord hebt, die geluiden. Ja. En dat moet hij straks vorm gaan krijgen. Nu is de PvdA in Dordrecht natuurlijk helemaal niet zo groot meer. Eén zetel. Waarde twee, maar nu één zetel. Wat beweegt jou om deze stap te gaan maken?
2: Ja, eigenlijk wat ik aan de tafel ook tegenover mij hoorde. Ik ben zelf ook al heel lang geïnteresseerd in politiek. Je kan me ook echt wel een politieke junk noemen. In dat opzicht. Wie kijkt er nou in zijn vrije tijd debatten?
0: Weet je wel? Ja.
2: Ik vind dat oprecht heel leuk. Maar uiteindelijk gaat het er ook om, ik zie mezelf ook wel als een socialist. Het gaat om de kernvraag, wat is een rechtvaardige samenleving? En ik denk ook dat je zeker hier op lokaal niveau kun je best wel concreet voor mensen iets betekenen. Dat betekent ook dat je heel erg met mensen in gesprek moet gaan om dat op te halen wat er leeft. Dus daar doen we ook ons best voor. Maar ik denk dat primair zijn dat mijn beweegredenen, ook in mijn werk. Ik ben rechercheur bij de Field. Ik zie dat ook in mijn dagelijkse werk. Ja, er zijn gewoon allerlei mensen die proberen heel veel middelen en geld naar zich toe te trekken. Het zij legitiem, het zij semi-legitiem.
0: Creatief?
2: Creatief noemen we dat. Dat zijn toch vaak de mensen die het niet nodig hebben. Of die er al heel veel van hebben.
0: Uh-huh.
2: Ik denk dat het belangrijker is dat we, zeker als Nederland, het is gewoon onverkoopbaar. Of ook hier in Dordrecht, dat er gewoon allerlei mensen zijn die het niet goed hebben. Terwijl er mensen zijn die het echt wel iets kunnen missen.
0: Ja goed, dan hebben we natuurlijk in het verleden, dachten we dat de Nederlandse samenleving, die bestond uit de basisprincipe solidariteit. Dat is een beetje aan het veranderen. En daar zeg maar, ben jij zeg maar een soort exponent van, dat we jullie terug hebben.
2: Ja, terug hebben. Je moet vooruit ook. Hè. Kijk, nostalgie is ook een machtig iets wat ook vooral rechtspartijen inzetten.
0: Doen ze dat?
2: Zeker. Ja? Ironisch genoeg is, vind ik zelf, dat eigenlijk het succes van linkse politiek is geweest dat ze nu rechts stemmen. Hè. Ze zijn allemaal individualistische burgers geworden die hun eigen belang behartigen. Maar inderdaad, dat is solidariteit gaat er toch vaak een beetje bij verloren. Terwijl ik denk dat het wel hard nodig is. Je ziet aan alles dat mensen toch behoefte hebben aan iets van een gemeenschapszin of een soort grote project waar ze zich voor kunnen inzetten. Ik denk dat linkse socialistische politiek, linkse politiek daar bij uitstek de juiste opties voor heeft.
0: Mm-hmm.
2: Maar we moeten het wel aan de man brengen inderdaad. Dat wordt de uitdaging.
0: Ja, dat lijkt me lastig. Kijk naar Milan. Het CDA. CDA die heeft zich weer opgericht. Hè. Opgepakt, moet ik wel zeggen.
3: Landelijk,
0: Landelijk, want het een flinke pak slagen in het verleden gehad. Partij van de Arbeid heeft ook een flinke pak slagen gehad. VVD leek een flinke pak slagen te krijgen landelijk, maar dat viel uiteindelijk mee. Ja, ik bedoel, die hebben ingeleverd, dat is waar. Maar in hoeverre voelen jullie verwant met de landelijke politiek? Want eigenlijk, als ik kijk naar de gemeenteraadsverkiezingen, het zijn wel eens waar, jullie zijn onderdeel van landelijke partijen, maar zijn het allemaal lokale partijen. En ik hoor eigenlijk alle partijen zeggen, wij gaan helemaal voor Dordt, we zijn voor Dordt. Maar dan heb je wel 16 stuks.
2: Ik denk dat het zijn communicerende vaten.
0: Dit zijn maar ook communicerende vaten.
2: Nee, maar ik bedoel, of je oorspronkelijke vraag over of je in hoeverre jezelf lokaal of nationaal ziet. Ja, je bent deel van dezelfde nationale partij. Dus dat is ook enigszins onoverkomelijk. We proberen ons allemaal in te zetten voor Dordrecht. Tegelijkertijd laten ook de praktijk laat ook zien dat juist heel veel mensen op lokaal niveau toch vooral zichzelf nationaal oriënteren. Met hier en daar. Bijvoorbeeld, Gemoer is een mooi voorbeeld van hoe je in Dordrecht mensen zich wel heel erg een lokale issue is. Maar toch, als mensen ook bij de gemeenteraad, als men gaat stemmen, stemmen toch vooral ook vanuit zo'n nationale blik die men dan lokaal projecteert.
3: Maar er zijn wel heel veel lokale partijen natuurlijk die groot worden. Klopt. En voor mij is het wel zo wat je zegt over Gemoer, wat we net horen.
0: Ja.
3: Ik denk dat als lokale politiek, daar gaan we ook op heel veel gebieden natuurlijk niet over. Er zijn heel veel grote landelijke thema's waar mijn partij, het CDA, keuzes in maakt. Waar ik misschien niet achter sta of juist heel erg wel. Maar die hebben voor onze lokale politiek niet per se ja, daar kunnen we niet heel veel mee. Maar wat we wel kunnen doen is bij deze drie partijen, als we één stem laten horen naar Den Haag toe, als het gaat bijvoorbeeld om geen moers, dan kun je wel met elkaar wat doen. Het heeft niet zoveel zin om daar met elkaar enorm over te debatteren. En dan is er weer 4 jaar voorbij en dan zijn er weer 300 emmertjes weg naar de overkant gebracht. Mm-hmm. Ja, dat is niet zo besluitvaardig als we het zouden willen hebben natuurlijk. Maar uiteindelijk worden dat soort thema's als geen moers kleiner of anders inrichten, wordt ook landelijk ook besloten.
0: Maar mensen kijken vaak naar de landelijke partijen. Het lijkt me ook frustrerend, hè? Als je lokaal goed in de coalitie goed gefunctioneerd hebt, dat je afgerekend wordt omdat het landelijk gewoon even scheef gaat. Jullie zijn allemaal fris. Hè? In die zin denk ik ook van niet behept met politieke beladenheid uit het verleden. Hè? Maar je hebt wel in het spel van die komende 4 jaar... heb je een aantal jaren nodig om het spel onder de knie te krijgen. Of hebben jullie al, kennen jullie al de klappen van de zweep? Heb je al elders ervaring opgedaan?
1: Nee, ik denk dat het voor ons allemaal geldt dat je niet kan zeggen dat je nu al weet hoe het is om raadslid te zijn. Dus tegelijkertijd is het daarom wat jij ook zegt van jullie nummer 1 en 2. Nou, dat geldt voor ons ook. Ronin den Heijer, die al een aantal jaar zit. Karin Boom met ervaring. Dat het ook fijn is dat we allemaal teams hebben waar ook een fundament van ervaring staat. Maar ik denk wel dat het heel mooi is dat je tegelijkertijd dus kans geeft aan nieuwe mensen en nieuwe inzichten. Ja, en dan nog even terug op. Hoe ver ben je dan verwant met landelijk? Ja, je kijkt natuurlijk naar de kernwaarden van een landelijke partij. Maar ik denk dat zeker hier in Dordrecht dat je ziet dat we hier uitdagingen hebben. En dat we hier zeggen, nou ja, wij kiezen voor Dordrecht. En dat je ook echt wel eens kan zeggen, hier doen we het anders, weet je. Ja, dat je gaat er niet tegenin. Maar je maakt wel je eigen plannen voor Dordrecht. En in dat er gaat, probeer je niet te veel naar landelijk te kijken. Je bent met Dordrecht bezig. Dus ja, ik denk dat ook een besef is wat veel mensen natuurlijk niet hebben. Dat je niet maar aan het besturen bent zoals landelijk het doet. Je bent echt aan het kijken van wat speelt hier. Waar kunnen we hier, echt heel letterlijk gezegd, dus inderdaad een lantaarnpaal plaatsen om het veiliger te maken. Of de borstjes te snoeien. Zeg maar dat soort dingen.
3: Ja, ik zie het ook voor me dat de samenwerking tussen partijen op lokaal niveau, zoals we dat hier in Dordrecht dan hebben, dat de samenwerking veel het wordt heel anders benaderd dan dat je dat landelijk ziet. Dus er wordt hier, ik heb in ieder geval niet het idee, ook geen instructies gekregen, dat we partijen gaan uitsluiten of dat soort zaken. Dus we willen juist constructief samenwerken.
0: Jij ook niet?
3: En volgens mij, volgens mij is het echt anders dan dat is ook denk ik waarom ik mensen oproep om te gaan stemmen. Ik denk dat die lokale politiek gaat echt over jou. En landelijke politiek is soms ook wel een beetje hoog over. En wij kunnen echt inderdaad voor die lantaarnpaal en voor de gezinnen opkomen. Die speeltuintjes in de buurt veel meer aantrekkelijker maken. Nou, dat soort zaken, dat kunnen wij realiseren. En dat gaat Den Haag natuurlijk niet per se doen.
0: Ja, maar je hebt natuurlijk wel met een aantal problemen te maken. Dat jij al, eigenlijk jullie allemaal aangeeft, want daar hebben we geen invloed op. Je kunt wel de pretentie en de ambitie hebben om veel te bouwen. En sociale woningenbouw, huurbouw, alle dingen meer. Maar dat heb je eigenlijk niet in eigen hand, want dat blijkt nu ook weer.
4: Nou ja, ik denk dat deels. Het is, ik denk dat ook voor de inwoners van Dordrecht, eigenlijk voor alle gemeenten, is het denk ik goed om ook in te zien dat de gemeente krijgt of heeft ook steeds meer verantwoordelijkheden gekregen. Dus ook die lokale politiek is ook steeds belangrijker geworden door de decentralisatie die zeg maar in 2015 of zo in gang is gezet. Dus we hebben als gemeente eigenlijk best wel over verrassend veel dingen moeten wij iets voor vinden of moeten wij plannen voor maken. Mm-hmm. Helaas wel met, ja, naar mijn optiek steeds beperktere middelen. Maar op je eerdere vraag ook van, goh, hoe gaan we dat doen? Of wat is jullie ervaring erin? Heel veel van die politiek is ook eigenlijk, ja, zoals dit, dat je met elkaar probeert erover te praten, iets van een coalitie te bouwen om bepaalde plannen gerealiseerd te krijgen. Ik denk in die zin dat de lokale politiek zit veel meer nog een soort handwerk in dan de nationale politiek. Die is natuurlijk veel strakker omlijnd en veel meer onderhevig aan blokvorming.
0: Ja.
1: Nou, ik denk dat dat ook een heel goed punt is. Want,
0: Milan? Ja?
1: Ja, je hebt het over, heb je instructies over uitsluiting en zo. Ja, ik kan echt voor mezelf spreken en wat ik bij jou ook hoor. Wij zijn er echt totaal niet mee bezig. En dat is ook helemaal niet waar we naar zitten. Want jij zegt het ook al, laat de kiezer eerst maar eens spreken. En laten we dan maar eens met z'n allen kijken van wat is dus, zeker als je nu ook spreekt, wat is dan die 95% waar we het wel met z'n allen over eens zijn. Waarmee we doorleggen dus wel.

0: mee, hè? Wat heel mooi is, vind ik zelf. Zijn jullie niet bang dat je straks loopt van je... Ja, dat kan je nou wel willen. Maar daar zijn we al zo vaak tegenaan gelopen. Dat gaan we niet voor elkaar krijgen. Bekende clichés die je ook in de politiek hoort.
1: Bang zijn voor teleurstellingen, bedoel je?
0: Juist.
1: Ja, dat ja, hoort ook een beetje bij het leven, denk ik.
2: Ja.
1: Het leven is soms ook zo.
2: Maar het is ook zo. Positief
3: nieuws. Ik sluit niet van teleurstellingen.
1: Kijk, de andere optie is om op de bank te blijven liggen met een zak chips en Netflix te kijken. Dat is de andere optie. En dat doen wij dus niet, alle drie. Wij zeggen, nee, niks ervan. Wij gaan onze tijd de komende 4 jaar geven aan deze stad. Dat is al heel wat voor onze generatie mensen. Die zich niet zo lang... Dat is wat we natuurlijk veel zien. Dat mensen zich moeilijk willen verbinden aan iets voor langere tijd. Nou, dat willen wij alle 4 wel. Ik denk dat we daar ook voor onszelf, maar ook zeker op de mensen... Dus de stad mag ook echt trots zijn op dat er echte Dordtenaren opstaan. En zeggen, wij willen onze tijd en onze inzet geven aan deze stad. Nou, en ik denk dat wij... Dan kunnen er ook teleurstellingen op je pad komen, natuurlijk. En het wordt ook hard werken. Het zal soms laat worden. En er zullen veel werkbezoeken afgelegd moeten worden. Ja, dat is, daar heb ik echt nu wel zin in. Ik heb echt zin, ja, om de stad beter te leren kennen. En mm-hmm. Ja, dat is natuurlijk alleen maar mooi.
0: En jij?
3: Nou ja, het lijkt me nogal gek om op voorhand al te zeggen... nou ja, ik ga het maar niet proberen, want misschien kan het wel niet. Ja. Dat is natuurlijk niet de mentaliteit waarmee we hier allemaal zitten. En ik vraag me ook af wat er nog zou gebeuren met de stad... als iedereen dat maar gewoon zou denken van... oh, nou, vroeger lukt het niet, dan gaan we het nu ook niet proberen. Dan gebeurt er natuurlijk niks meer en dan wordt er helemaal geen huis meer gebouwd. Dus op dat gaat, stel ik me in op een hoop teleurstellingen... maar ik hoop vooral een hoop overwinningen en een hoop situaties... waarin het toch lukt uiteindelijk. Daar doe je het uiteindelijk voor... Dat er dan maar net uiteindelijk wel een lantaarn paal een keer geplaatst kan worden, zeg maar.
0: Ja, niet op de parkeerplaats, hè?
4: Nee. Ja, maar je wilt toch ook iets betekenen voor je medemens? Dat is toch ook, lijkt me toch ook gewoon heel belangrijk. Of, kijk, voor sommige mensen kan dat heel klein zijn... dat je iets betekent voor je kinderen of je gezin of je oma. Voor andere mensen verbind je aan een voetbalclub. En wij doen het op deze manier. En ik denk, ja, ik vind dat zelf eigenlijk heel mooi. Ik haal er heel veel voldoening uit als dat zou lukken, zeg maar.
0: Ja. Jij haalt het eigenlijk al aan. Hè? Een heleboel jongeren die nemen die stap niet meer. Jullie doen dat wel. Dat vind ik prijzenswaardig. En het geeft ook weer wat jullie betrokkenheid is. Heb je een idee waarom de jongeren eigenlijk minder geïnteresseerd zijn?
3: Ja, ik denk dat het ook wel te maken heeft met vertrouwen in de politiek. Ik hoop ook echt, en dat heb ik ook bij mezelf gezegd... ik wil niet een hoop gouden bergen beloven die wij eigenlijk niet waar kunnen maken. Dus ik denk inderdaad dat het goed is. En zeker dus bij jongeren die iedere keer maar denken van... ja. Dit gebeurt toch niet. En ze gaan toch niks veranderen. Dat je dus inderdaad duidelijk zegt wat wel en niet kan. Mm-hmm. En daarbij helpt het dus inderdaad. En ben ook heel blij dat we hier dus met jongeren aan tafel zitten. Dat je dus mensen uit je eigen omgeving hebt die je gewoon in jouw taal of jouw manier kunnen uitleggen van joh, maar dit werkt zo. Dus we kunnen niet alles oplossen. Maar we kunnen wel zorgen dat het net een stukje beter wordt. Of dat het net, als jij mij de input geeft, dat we weten wat er aan de hand is. Dus ik denk dat het daar vandaan komt. En dat zie je natuurlijk. Bij heel veel mensen dat het vertrouwen in de politiek afneemt. Maar ik denk dat dat dus vooral afspiegelt op de jongeren. Omdat die daarin zijn opgegroeid. En nou ja, dat zie ik om me heen vooral. Dat er gewoon echt weinig vertrouwen is dat we überhaupt iets kunnen bereiken.
1: Maar het zit me ook wat jij zegt, geen gouden bergen beloven. Ik denk dat te veel gebeurt in verkiezingstijd. Mm-hmm. Maar we gaan natuurlijk wel alle drie, van ons alle drie de partijen, komt er een verkiezingsprogramma. En daarin stel je wel een bepaald beeld, schets je daarin, wat jij met de stad wilt als partij. En dat kan bij CDA misschien wel anders zijn dan bij GroenLinks PvdA.
0: Ongetwijfeld.
1: Ja. Maar dat moeten mensen natuurlijk wel begrijpen, dat we elkaar wel moeten gaan zoeken dan als we gaan samenwerken, van waar zitten de overeenkomsten. En ik denk dat er heel veel overeenkomsten zijn. En dat de politiek veel te veel gericht is op wat er allemaal niet lukt. En waar we de samenwerking niet in vinden. Om jezelf maar te profileren. Maar volgens mij moeten we met elkaar kunnen concluderen. Dat er gewoon heel veel punten zijn waarop CDA met GroenLinks en VVD. GroenLinks, PvdA en VVD. Juist wel overeenkomsten hebben. Want dat gaat de stad verder helpen.
3: Ja, precies. Die 95% waar we het wel over eens zijn.
1: En dat gechagrijn over die 5 andere procenten. Ja, dan ga je jezelf daarop profileren. En daar schiet natuurlijk helemaal niemand wat mee op.
0: Nee, als jullie zo horen, dan kan de landelijke politieke partijen leiders wel wat van jullie leren.
1: Nou ja, laten we met Dordrecht beginnen.
0: Ja, dat is de leus tegenwoordig. Hè? Het begint in Dordrecht. Ja. Nee.

0: enthousiast en betrokken. Dat is het beeld wat voor mij hier naar voren gaat. Over 4 jaar spreek ik jullie weer. En dan zijn jullie gelouterd.
1: Zo.
0: En misschien ook al een beetje van, ja, maar zo gaat het niet. We willen dat misschien wel zo. Ik ben misschien ondertussen wel gewapend. Hoe reageert jullie omgeving dat jullie dit doen?
2: Nou, positief.
0: Ja,
2: heel positief. Nee, wat je al zei, ik kom echt uit het politiek nest. Echt helemaal aan het begin was het inderdaad de verkeerde partij. Maar ondertussen is het vooral heel blij. En ook heel blij dat het in Dordrecht is. En ja, ze vinden het vooral heel erg leuk. En een paar inderdaad, dus echt wat jongeren. Die, daar moet je dan wel uitleggen waar je eigenlijk nou precies voor op de lijst staat. En wanneer ze dan kunnen stemmen. Dus dat wordt nog een uitdaging. Dat we überhaupt mensen inderdaad duidelijk hebben wanneer ze dan mogen stemmen. Maar nee, positief. Ze vinden het heel leuk. En inderdaad een soort van tof ook wel. En, maar je merkt dus wel dat je het ook moet uitleggen in je omgeving. Van waar sta je nou precies voor op de lijst? Zeker mijn omgeving, maar de jonge mensen, ja. Ja.
0: En bij jou?
1: Ja, een beetje hetzelfde. Maar aan de andere kant past het ook wel bij mij. Dat ik gewoon uitdagingen graag aanga. En me ook verbreed in wat ik allemaal leuk vind. Ik ben als leerkracht begonnen in Dordrecht en nu adjunct directeur op een grote basisschool. En daar past dit ook wel bij. Dat ik dus de stad nog weer op een andere manier leer kennen en me wil inzetten voor het onderwijs en voor jonge gezinnen. Ik denk dat daar gewoon heel veel werk aan de winkel is om dat te gaan doen.
0: Ja, jij bent leerkracht.
1: Ja.
0: Jij studeert nog?
2: Nee, ik ben afgelopen zomer afgestudeerd.
0: Als?
2: Ik heb een master in crisis- en veiligheidsmanagement gedaan. Dus vandaar ook mijn liefde voor veiligheidsvraagstukken.
0: Kan je later ook burgemeester worden, hè? Want dat is een portefeuille. Ja.
2: Nou, ik wil met raadslid beginnen. Laten we daar eerst maar op inzetten. En ik werk nu als politiek adviseur voor de partij in Rotterdam. Dus daar hoop ik ook wat ervaring mee te nemen naar ons mooie dorp.
0: Ja, in ieder geval onderwijs, ja. Veiligheid, adviseurschap. Opsporing.
3: Ja.
0: We hebben wel wat hier aan tafel zitten.
3: Ja, nou ja, laten we het hopen dat we dat ook. Dat we ook gewoon onze werkinhoudelijke kennis mee kunnen nemen, toch? In die zin. Ja,
0: ja dat is zo hoor. Ik bedoel, Rotterdam, een grote stad natuurlijk. Daar kun je inderdaad voordelen mee doen. Op schaal, laat ik het zo zeggen. Onderwijs, nou, doe ik ook een heikel punt.
1: Nou ja, zeker. Zeker rondom huisvesting. Er is al wel veel gebeurd, maar er moet ook wel veel nog gaan gebeuren.
0: Wat?
1: Er zijn een aantal schoolgebouwen echt heel erg gedateerd. En als het gaat om klimaatbeheersing is dat natuurlijk een groot ding. Maar dat kan eigenlijk niet in de... We doen alsof dat wel kan met verbouwen van scholen. Maar het beste is natuurlijk gewoon nieuwbouw. De scholen moeten gewoon voldoen. Ik heb wel gewoon geleerd, als je goed onderwijs wil geven, dan moeten de gemeentes en de directeuren van de scholen moeten gewoon kunnen faciliteren dat dat er ook gegeven kan worden. En als je nu in veel scholen van Dordrecht binnenloopt, daar is het op dit moment gewoon echt heel koud. In de zomer veel te heet. De digitale faciliteiten zijn er niet altijd op orde. We hebben een aantal middelbare scholen die groot zijn. En zeker als je kijkt naar om jongeren hier vast te houden, dan wil je ook gewoon een breed aanbod hebben aan middelbare scholen, maar ook het vervolgonderwijs. Daar mag echt werk aan de winkel. En leerpark is natuurlijk nu, daar wordt nu nog verder gebouwd, maar dat is. Nou, dat is vind ik heel mooi. Ik ben nieuw in de stad, relatief nieuw. En ik weet dat daar best wel een soort beeld van. Dordtenaren hebben een bepaald beeld van wat er op het leerpark gebeurt. Maar ja, ik weet ook uit ervaring, mijn vrouw werkt op het leerpark, dat het echt een fantastische plek is om toekomstige mbo-studenten op te leiden. Dat is echt alle faciliteiten bij elkaar. Dat is echt een beetje echt wel uniek wat wij hier in Dordrecht hebben. Alleen moeten we er ook trots op zijn. We mogen ook echt trots zijn op de stad. En trots zijn op dat wij hier allemaal voor kennis in de stad hebben op dit eiland. Ik heb als adjunct directeur, kom ik dus binnen onze stichting HDRO. Ook wel echt gewoon met andere directeuren en andere leerkrachten in gesprek. En dan zie je dat er. En ook veel ouders. Ik spreek natuurlijk ook veel ouders die ook zeggen van ja, we willen rondom de veiligheid, rondom de scholen. Dat blijft altijd een heikel punt. 2 keer per dag is de verkeersveiligheid natuurlijk altijd in het geding. Met veel auto's en verkeer om kinderen daar te brengen. Mm-hmm. Ja, daar mag ook zeker wel aan gewerkt gaan worden de komende jaren.
0: Goed, jij brengt je eigen ervaring mee.
1: Ja.
0: Jij gaat ook je eigen ervaring meebrengen, maar ook op andere gebieden. Je leeftijdscategorie.
2: Ja, Ja, ja, dus zeker. Ik neem zeker wat ervaring mee uit Rotterdam. Zeker dus op huiselijk geweld en portefeuilles veilig. Ik denk zeker dat we daar wat aan hebben. Tegelijkertijd is niet alles wat we in Rotterdam doen toe te passen in Dordrecht en Zurich. Dus ik denk dat we daar altijd wel oog voor moeten blijven houden. Maar het belangrijkste vind ik inderdaad wat ik om me heen hoor. En wat ik zelf meemaak als jonge vrouw hier op straat. Ik denk dat dat misschien nog wel waardevoller is dan wat je vanuit je werk meeneemt. Gewoon wat je hier hoort en ziet.
0: Ja, jij houdt je bezig met het opsporen en belasting. dat houdt de gemoeder ook altijd wel bezig. Wat voor voordeel heeft dat voor jou in dit?
3: Nou ja, ik ben, wat mij betreft, ik zie waar dingen misgaan. Ik zie waar het beter kan. Ik breng dus ook in zekere zin een stukje ook financieel-economische kennis mee. Ik denk dat het ook zelf voor mezelf straks in de nieuwe raadsperiode, ongeacht in welke hoedanigheid ik daarbij betrokken raak, ja, dat het gewoon heel belangrijk is. Je ziet dat juist die kennis, bijvoorbeeld laatst ook een tijdje terug had de gemeente had een nieuwe begroting opgesteld. Ja, als je daar kritisch naar kijkt, zitten daar gewoon heel veel haken en ogen aan en vragen van waarom kies je optie A en niet optie B. Je mist echt wel vaak een stukje gedegen kennis daarover, of überhaupt dat mensen daar kritisch vragen over kunnen stellen. Dus ik denk dat is meer ook een rol die ik voor mezelf daarin zie.
0: Ja. Dan heb je het eigenlijk over de verdeling van de middelen.
3: Uh-huh. Heel links thema. Ja. Goed dat je het aansnijdt. Ja.
0: Er zitten hier componenten die denken er anders over. VVD vindt gewoon dat je toch richting bruisende binnenstad heel veel aandacht moet geven. En bepaalde categorie woningen die je binnen wil halen, omdat het goed voor de stad is. Dan kun je de accenten verschillen. Dat zijn grote verschillen. Nou, het CDA levert mogelijk de penningmeester van de stad, hè? Wim van der Kruijf.
1: Ja.
0: Die staat middelmatiger in de vorm van, laten we maar gewoon echt zoals echt een middenpartij, hè? VVD Dordrecht, nou goed, probeert flitsend te zijn. GroenLinks, niet altijd duidelijk van hoe ze nou precies in de coalitie zitten. Van, wij willen wel, en we krijgen nu de PvdA bij, het gestaalde kader van de socialisten. Hoe gaat dit straks verhouden in de eventueel nieuwe coalitie? Want dat zijn andere geluiden.
2: Ja, wat ik al zeg, ik denk dat we daar nog niet mee bezig zijn allemaal. Nee, ik denk dat echt zorgen voor na de verkiezingen zijn. En dat het nu gewoon aan de kiezer is.
0: Ja, maar we gaan de luisteraar dus wel warm laken.
3: Straks tijdens de campagneperiode ga je natuurlijk allemaal je eigen ideologische randjes opzoeken. Hè. Je gaat polariseren. Strijd is ook belangrijk en mooi. Er moet iets te kiezen zijn.
0: Nou ja, Rutte had al gezegd bij zijn afscheid, je moet echt een beetje het bot gaan proeven bij je tegenstanders. Om het een beetje spannend te maken.
3: Ja, wat natuurlijk goed. Mark Rutte heeft natuurlijk 14 jaar lang alles kaal geslagen wat er aan ideologische kleuring te vinden was. Dus hij is zeker een groot deel van het probleem daarin geweest. Maar nee, dus kijk, in campagnetijd gaan we natuurlijk de randjes opzoeken. We gaan elkaar aanvallen. En uiteindelijk moet je toch kijken, moet je weer iets van een coalitie kunnen vormen. Ja, wat ons betreft liever dan met elkaar, dan met de meer populistische partijen van binnen dat geheel.
1: Ik vind het niet heel zorgelijk wat je zegt. Het hoort er ook gewoon een beetje bij. Maar we moeten er echt wel mee uitkijken. Dat we elkaar. Dat de randjes opzoeken vind ik oké. Okay, maar we moeten wel juist in die verbinding blijven staan. En natuurlijk zijn de partijen verschillend. En gaan de partijen andere accenten leggen op wat ze met de stad willen. Maar uiteindelijk komt er gewoon samenwerking tussen meerdere partijen. En die gaan met elkaar heel hard voor Dordrecht werken. En het heeft de mensen in de stad hebben er ook echt niks aan als wij met elkaar. Dat je heel erg gaat richten op wat de andere partij allemaal niet doet, of waar de verschillen heel erg zitten. Ik denk dat je mag profileren op wat wij met de stad willen doen. Ik gun de stad ook echt een stabiel stadsbestuur. Wim van der Kruijf is zo'n bestuurder die weer 4 jaar door wil gaan. Nu als lijsttrekker, maar zeker ook in het college. En ik denk dat we dat als stad ook moeten gunnen. Dat er gewoon stabiliteit is. En dat we door moeten gaan met goed besturen van deze stad. En ja, heel populistische taalgebruik rondom eigenlijk bijna de Gouden Bergen die de VVD net zei. Dat is helemaal niet helpend voor wat deze stad nodig heeft. Dan gaan we ook met geen moers. De meneer die we net aan de telefoon hadden, die gaat daar niet veel aan hebben. Als dat allemaal heel nu heel populistische discussies worden gevoerd op allerlei plekken de komende weken.
3: Nee, maar er is natuurlijk een verschil tussen populistisch zijn en strijden. Mensen vinden het gewoon belangrijk dat je hun belangen behartigt. Ja. En dat zij in ieder geval ook het gevoel hebben en ook daadwerkelijk ervaren dat er een politieke partij is, politieke partijen zijn die voor hen vechten. Dat is ironisch genoeg wel het succes van de populistische partijen. Die beloven van alles. Ze vechten voor je. Dat in de praktijk vervolgens doen ze weinig.
1: Ja, en dat is
3: maar
1: dus
3: dat is wel natuurlijk waar ik zelf in ieder geval vind dat zeker links het de laatste jaren te veel heeft laten liggen.
1: Ja, maar
3: inhoudelijke strijd is belangrijk.
1: De inhoudelijke strijd is belangrijk, ja. Maar als links dat te veel heeft laten liggen, ik denk dat juist. Misschien heb je daar een punt. Maar het gaat mij er meer om dat we met elkaar moeten gaan zoeken naar wat ons nu al verbindt. In plaats van de hele tijd blijven benoemen wat de ander niet doet.
0: Goed. In deze prelude kun je stellen van jullie zijn nu al bezig met hoe kunnen we met elkaar gaan samenwerken.
1: Nou ja.
3: Ja.
2: Nee, ik denk dat we gewoon vooral bezig zijn met wat willen wij voor de stad.
3: Ja. Ja.
2: En wat denken wij dat het allerbeste is voor Dordrecht. En daar willen we ons vol voor gaan inzetten, zeg ik dan maar. En ik zie dat bij jullie ook. Dus ik denk inderdaad, dan kom ik weer terug op wat ik eerst zei. Laten we dan daarna maar eens kijken waar we het inderdaad over eens zijn. Want dat is een hele hoop. En wat dan het beste is voor Dordrecht.
3: Ja, luister naar de Dordtenaren. Waar de uitdagingen liggen. Waar hun problemen zijn. En dan gaan we allemaal op onze eigen manier de
0: ja, maar we hebben een aantal illustere namen. Peter voor Dordt, ons eiland, echt Dordt, ga maar door. Vol voor Dordt, hè, de variant van de VVD. Iedereen is voor Dordt. En toch zitten de verschillen.
2: Ik denk dat dat wel het mooie is van de politiek, waar we het net over van als in ieder geval de lokale politiek. Iedereen zit er voor Dordt. En het is niet wat je landelijk dus vaak inderdaad ziet. Dat het is meer een partijbijeenkomst. Terwijl inderdaad, dat vind ik het leuk aan lokale politiek. Iedereen wil inderdaad het allerbeste voor Dordrecht. En dat zei dat niet altijd hetzelfde. Maar ik denk dat we dan wel gewoon iedere keer terugkomen op wat we ook zeggen. We willen vaak uiteindelijk het beste voor Dordt allemaal. En ik denk dat er uiteindelijk een hoop punten zijn waar je het dus ook over eens kan zijn.
1: Het is ook mooi van onze democratie dat je dus gewoon een partij mag beginnen. En zeg ik een bepaald thema, daar wil ik me voor inzetten. En dan is daar een kiezer om daar natuurlijk op te stemmen. Ik zeg alleen vanuit CDA, stem alsjeblieft ook op haalbare dingen. En ik stem ook op stabiliteit in je stadsbestuur. Dat is denk ik gewoon heel belangrijk om daar ook voor te gaan. In plaats van één themaatje van een lokale partij heel groot te maken.
0: Ja.
2: Nou, en dat is misschien wel de uitdaging voor ons als lokale partij van een landelijke partij. Ja. Is dus inderdaad om te laten zien van, joh, maar we zitten hier wel echt voor Dordrecht. Het is niet de VVD die hier alsnog gaat praten over de hypotheekrenteaftrek, zeg maar. Daar houden we ons hier niet mee bezig, zeg maar. Ik denk wel dat dat onze grootste uitdaging is. Om echt bij de mensen en de kiezer duidelijk te maken van, joh. En vandaar dat ook dat wij dus echt vol voor Dordt pushen. Omdat het voor ons staat voor waar we voor staan. Het staat voor kiezen voor Dordrecht. Het staat voor zorgen dat er dus een bruisende binnenstad komt. Voor zorgen dat we met z'n allen verder komen in Dordrecht. Dat is waarom dat voor ons heel belangrijk is. Om dat te laten zien aan de kiezer. Want het is niet zomaar de landelijke VVD die er zit. Het is wel de VVD in Dordrecht.
0: Het is gewoon een lokale partij.
2: Ja.
0: Laten we het daarop houden. Nina, dankjewel. Succes met de verkiezingen. Sander. Hetzelfde.
1: Dankjewel.
0: En daarachter ook naar Lennart.
3: Dank je.
0: Doordat ik maar blij zijn dat er weer jonge mensen ook nog eens een keer beschikbaar zijn om een verkiesbare plek te komen in de gemeenteraad. En er zijn nog meer, die zullen ook later nog gaan spreken. In ieder geval nieuw elan op de verkiezingslijsten. En we gaan elkaar spreken als het tegen die tijd zover is. En mocht jullie gekozen zijn, dan zie ik jullie nog wel vaker aan tafel. Ik wens jullie in ieder geval, dank jullie voor jullie bijdrage.
1: Dank je.
3: Bedankt voor de uitnodiging.
0: Ik wens jullie alle drie succes.
2: Dank je.
0: En ik dank Hans Hulzit voor het schrijven. Want dat mag even gemeld worden. Want Koos zou schrijven. Maar Koos zou Hans vervangen. Maar Koos werd ziek. Dus moest Hans Koos weer vervangen, terwijl hij eigenlijk vakantieplannen had. In ieder geval, Hans, wat een dankjewel.
3: Wat een toewijding.
0: In ieder geval, zo kunnen dingen in het leven lopen. In de politiek trouwens ook. Dank jullie wel en tot volgende week, de luisteraars. Mijn naam is Ben Corino.

0: Dit is Radio Rijnmond met het nieuws. Mijn naam is Jan-Roelof Visser. Van de leerlingen die gewond raakten bij het busongeluk vanmorgen op de A28 is niemand in levensgevaar. In de touringcar zaten 54 leerlingen van de middelbare school uit Duitsland samen met hun 4 leraren. Ze waren onderweg naar Parijs toen hun bus bij Wezep op een bestelbus klapte. Avrotros doet ook in 2027 niet mee aan het Eurovisie Songfestival. Tijdens de afgelopen editie in Wenen deed Nederland voor het eerst niet mee in 24 jaar. Avrotros stapte net als 4 andere landen uit de competitie vanwege de aanwezigheid van Israël op het festival. De omroep vindt dat het evenement zijn neutrale karakter heeft verloren, omdat een van de deelnemende landen nog steeds in een oorlog is verwikkeld. De omroep doelt daarmee op Israël. Of Nederland nu helemaal niet meedoet is nog onduidelijk. De Avrotros legt de verantwoordelijkheid voor de Nederlandse deelname nu bij de NPO en die bepaalt hoe Nederland in 2027 verder zal gaan met het Songfestival. En de toestand van de 89-jarige Noorse koning Harald is dit weekende in het ziekenhuis verslechterd. De vorst werd vorige week maandag opgenomen vanwege complicaties door bloedarmoede. Hij heeft nu ook last van een bacteriële infectie in zijn bloed. Zijn toestand zou inmiddels stabiel zijn. Harald is het oudste staatshoofd van Europa. Hij is al sinds 1991 de koning van Noorwegen. En dan tot slot het weer. Het is zonnig en droog en de temperatuur loopt op tot zo'n 23 graden vanmiddag. En tot zover het nieuws. Dat was nieuws van Radio Rijnmond.
1: De A2 Maastricht-Eindhoven door een ongeluk. Een half uur vertraging tussen afrit Budel en knooppunt Leenderheide. 7 kilometer. De weg is weer vrij. A76 Geleen-Aken bij de Duitse grens. 4 kilometer file en een half uur vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
3: Dat is even aanpassen. Maar ik reis nu tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
6: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Click and drive.
8: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus

0: Dit is Radio Rijnmond met het nieuws. Mijn naam is Jan-Roelof Visser. Van de leerlingen die gewond raakten bij het busongeluk vanmorgen op de A28 is niemand in levensgevaar. In de touringcar zaten 54 leerlingen van de middelbare school uit Duitsland samen met hun 4 leraren. Ze waren onderweg naar Parijs toen hun bus bij Wezep op een bestelbus klapte. Avrotros doet ook in 2027 niet mee aan het Eurovisie Songfestival. Tijdens de afgelopen editie in Wenen deed Nederland voor het eerst niet mee in 24 jaar. Avrotros stapte net als 4 andere landen uit de competitie vanwege de aanwezigheid van Israël op het festival. De omroep vindt dat het evenement zijn neutrale karakter heeft verloren, omdat een van de deelnemende landen nog steeds in een oorlog is verwikkeld. De omroep doelt daarmee op Israël. Of Nederland nu helemaal niet meedoet is nog onduidelijk. De Avrotros legt de verantwoordelijkheid voor de Nederlandse deelname nu bij de NPO en die bepaalt hoe Nederland in 2027 verder zal gaan met het Songfestival. En de toestand van de 89-jarige Noorse koning Harald is dit weekende in het ziekenhuis verslechterd. De vorst werd vorige week maandag opgenomen vanwege complicaties door bloedarmoede. Hij heeft nu ook last van een bacteriële infectie in zijn bloed. Zijn toestand zou inmiddels stabiel zijn. Harald is het oudste staatshoofd van Europa. Hij is al sinds 1991 de koning van Noorwegen. En dan tot slot het weer. Het is zonnig en droog en de temperatuur loopt op tot zo'n 23 graden vanmiddag. En tot zover het nieuws. Dat was nieuws van Radio Rijnmond.
1: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
2: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
3: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
1: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
4: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
5: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
6: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental. De verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
7: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus

0: is Radio Rijnmond met het nieuws. Mijn naam is Jan-Roelof Visser. Van de leerlingen die gewond raakten bij het busongeluk vanmorgen op de A28 is niemand in levensgevaar. In de touringcar zaten 54 leerlingen van de middelbare school uit Duitsland samen met hun 4 leraren. Ze waren onderweg naar Parijs toen hun bus bij Wezep op een bestelbus klapte. Avrotros doet ook in 2027 niet mee aan het Eurovisie Songfestival. Tijdens de afgelopen editie in Wenen deed Nederland voor het eerst niet mee in 24 jaar. Avrotros stapte net als 4 andere landen uit de competitie vanwege de aanwezigheid van Israël op het festival. De omroep vindt dat het evenement zijn neutrale karakter heeft verloren, omdat een van de deelnemende landen nog steeds in een oorlog is verwikkeld. De omroep doelt daarmee op Israël. Of Nederland nu helemaal niet meedoet is nog onduidelijk. De Avrotros legt de verantwoordelijkheid voor de Nederlandse deelname nu bij de NPO en die bepaalt hoe Nederland in 2027 verder zal gaan met het Songfestival. En de toestand van de 89-jarige Noorse koning Harald is dit weekeinde in het ziekenhuis verslechterd. De vorst werd vorige week maandag opgenomen vanwege complicaties door bloedarmoede. Hij heeft nu ook last van een bacteriële infectie in zijn bloed. Zijn toestand zou inmiddels stabiel zijn. Harald is het oudste staatshoofd van Europa. Hij is al sinds 1991 de koning van Noorwegen. En dan tot slot het weer. Het is zonnig en droog en de temperatuur loopt op tot zo'n 23 graden vanmiddag. En tot zover het nieuws. Dat was nieuws van Radio Rijnmond.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A2 Maastricht-Eindhoven bij knooppunt Batadorp. De vertraging is een half uur. En op de N2 Maastricht-Eindhoven bij Eindhoven ook 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
3: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
6: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental. De verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
8: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je?

0: Dit is Radio Rijnmond met het nieuws. Mijn naam is Jan-Roelof Visser. Van de leerlingen die gewond raakten bij het busongeluk vanmorgen op de A28 is niemand in levensgevaar. In de touringcar zaten 54 leerlingen van een middelbare school uit Duitsland samen met hun 4 leraren. Ze waren onderweg naar Parijs toen hun bus bij Wezep op een bestelbus klapte. Avrotros doet ook in 2027 niet mee aan het Eurovisie Songfestival. Tijdens de afgelopen editie in Wenen deed Nederland voor het eerst niet mee in 24 jaar. Avrotros stapte net als 4 andere landen uit de competitie vanwege de aanwezigheid van Israël op het festival. De omroep vindt dat het evenement zijn neutrale karakter heeft verloren, omdat een van de deelnemende landen nog steeds in een oorlog is verwikkeld. De omroep doelt daarmee op Israël. Of Nederland nu helemaal niet meedoet is nog onduidelijk. De Avrotros legt de verantwoordelijkheid voor de Nederlandse deelname nu bij de NPO en die bepaalt hoe Nederland in 2027 verder zal gaan met het Songfestival. En de toestand van de 89-jarige Noorse koning Harald is dit weekeinde in het ziekenhuis verslechterd. De vorst werd vorige week maandag opgenomen vanwege complicaties door bloedarmoede. Hij heeft nu ook last van een bacteriële infectie in zijn bloed. Zijn toestand zou inmiddels stabiel zijn. Harald is het oudste staatshoofd van Europa. Hij is al sinds 1991 de koning van Noorwegen. En dan tot slot het weer. Het is zonnig en droog en de temperatuur loopt op tot zo'n 23 graden vanmiddag. En tot zover het nieuws. Dat was nieuws van Radio Rijnmond.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A58 van Eindhoven naar Tilburg. Tussen Best en Moergestel is de vertraging 30 minuten. Verder file op de A59 knooppunt Zonzeel Den Bosch bij knooppunt Hooipolder. Daar sta je nu 10 minuten in de file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
3: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
6: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
8: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht

0: for dancing.
1: De swingende hitmiddag factchecker. De volgende uitspraak is door de zevenkoppige redactie beoordeeld met het predicaat waarheid als een koe.
0: Mo. Als je iets doet.

0: Landmonder en Talking.
1: De zon schijnt weer. Vrouwen lopen in zomerjurkjes.
2: Hey visserik, probeer je nu echt onder mijn jurk te kijken?
1: Op het terras met een favoriete cocktail in je hand geniet jij van de zwoele stem van Theo van Gameren. En de lekkerste zomerhits in de swingende hitmiddag. Drie platen uit de lage landen. Dit is de

Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A16 Breda-Rotterdam. Bij Dordrecht is een ongeluk gebeurd. De rechte rijstrook is dicht. De verdraging vanaf Zevenbergse Hoek is ongeveer een half uur. Verder op de A58 van Eindhoven naar Tilburg. Lange file tussen Best en Moergestel. Daar is de verdraging een kwartier. En richting Breda bij knooppunt de Baars is de linker rijstrook dicht door een spoedtransport. En daar heb je ook 5 minuten verdraging. En tot

0: in de A27. En het heeft allemaal te maken met wegafsluitingen en wegwerkzaamheden. Goedemiddag.
1: Wat gebeurde er vandaag in het verleden?
0: Ga ik jou vertellen, vandaag in 1980.

0: voorloper van het huidige interactieve tv en ook een beetje van teletext.
1: Theo van Gameren, hier in het verkeer.
0: Maar de leuke van Chris

0: Dit is Radio Rijnmond met het nieuws. Mijn naam is Jan-Roelof Visser. Van de leerlingen die gewond raakten bij het busongeluk vanmorgen op de A28 is niemand in levensgevaar. In de touringcar zaten 54 leerlingen van de middelbare school uit Duitsland samen met hun 4 leraren. Ze waren onderweg naar Parijs toen hun bus bij Wezep op een bestelbus klapte. Avrotros doet ook in 2027 niet mee aan het Eurovisie Songfestival. Tijdens de afgelopen editie in Wenen deed Nederland voor het eerst niet mee in 24 jaar. Avrotros stapte net als 4 andere landen uit de competitie vanwege de aanwezigheid van Israël op het festival. De omroep vindt dat het evenement zijn neutrale karakter heeft verloren, omdat een van de deelnemende landen nog steeds in een oorlog is verwikkeld. De omroep doelt daarmee op Israël. Of Nederland nu helemaal niet meedoet is nog onduidelijk. De Avrotros legt de verantwoordelijkheid voor de Nederlandse deelname nu bij de NPO en die bepaalt hoe Nederland in 2027 verder zal gaan met het Songfestival. En de toestand van de 89-jarige Noorse koning Harald is dit weekeinde in het ziekenhuis verslechterd. De vorst werd vorige week maandag opgenomen vanwege complicaties door bloedarmoede. Hij heeft nu ook last van een bacteriële infectie in zijn bloed. Zijn toestand zou inmiddels stabiel zijn. Harald is het oudste staatshoofd van Europa. Hij is al sinds 1991 de koning van Noorwegen. En dan tot slot het weer. Het is zonnig en droog en de temperatuur loopt op tot zo'n 23 graden vanmiddag. En tot zover het nieuws. Dat was nieuws van Radio Rijnmond.
1: Dit is hier in de geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat in beide richtingen file op de A2 bij Zaltbommel. Je staat er 10 minuten in de file. Op de A16 Breda-Rotterdam tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht Centrum een half uur vertraging door bergingswerkzaamheden na een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. En op de N2 Maastricht-Eindhoven bij Meerhoven een kwartier vertraging door een auto met pech. Daar is ook de rechterrijstrook dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
3: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
6: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Click and drive.
8: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht

0: ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A16 Breda-Rotterdam. Tussen knooppunt Zonzeel en de afrit Dordrecht is de vertraging een half uur door bergingswerkzaamheden. De rechte rijstrook is dicht. Op de A27 Utrecht-Breda tussen Noorderloos en Werkendam een kwartier vertraging. Op de A59 Den Bosch richting knooppunt Zonzeel tussen knooppunt Empel en Nieuw-Kuik een kwartier vertraging. En op de A59 Den Bosch-Zonzeel bij Hooipolder is de vertraging nu 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Rechtsstad FM, jouw stad, jouw radio.

0: 6 uur.
1: Dit is Radio Rijnmond met het nieuws. Mijn naam is Jan-Roelof Visser. Van de leerlingen die gewond raakten bij het busongeluk vanmorgen op de A28 is niemand in levensgevaar. In de touringcar zaten 54 leerlingen van de middelbare school uit Duitsland samen met hun 4 leraren. Ze waren onderweg naar Parijs toen hun bus bij Wezep op een bestelbus klapte. Avrotros doet ook in 2027 niet mee aan het Eurovisie Songfestival. Tijdens de afgelopen editie in Wenen deed Nederland voor het eerst niet mee in 24 jaar. Avrotros stapte net als 4 andere landen uit de competitie vanwege de aanwezigheid van Israël op het festival. De omroep vindt dat het evenement zijn neutrale karakter heeft verloren, omdat een van de deelnemende landen nog steeds in een oorlog is verwikkeld. De omroep doelt daarmee op Israël. Of Nederland nu helemaal niet meedoet is nog onduidelijk. De Avrotros legt de verantwoordelijkheid voor de Nederlandse deelname nu bij de NPO en die bepaalt hoe Nederland in 2027 verder zal gaan met het Songfestival. En de toestand van de 89-jarige Noorse koning Harald is dit weekende in het ziekenhuis verslechterd. De vorst werd vorige week maandag opgenomen vanwege complicaties door bloedarmoede. Hij heeft nu ook last van een bacteriële infectie in zijn bloed. Zijn toestand zou inmiddels stabiel zijn. Harald is het oudste staatshoofd van Europa. Hij is al sinds 1991 de koning van Noorwegen. En dan tot slot het weer. Het is zonnig en droog en de temperatuur loopt op tot zo'n 23 graden vanmiddag. En tot zover het nieuws. Dat was nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is hier in de geest van de ANWB. In het zuiden staat file op de A2 Utrecht en Bos bij Zaltbommel is de vertraging 10 minuten. Op de A16 Breda-Rotterdam bij Dordrecht ook 10 minuten vertraging. En op de A27 Utrecht-Breda bij Werkendam is de vertraging ook 10 minuten. De rest van de files levert niet veel meer dan een minuut of 5 vertraging op. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
4: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
5: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
3: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
6: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker

0: Ja, zeker.
1: D voor Deker.
2: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
4: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over

0: too late?
1: Sure.
0: Eat this.

0: ANWB. Er staat alleen nog file op de A27 Utrecht-Breda. Tussen Noorderloos en Werkendam is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Terechtstad FM. Jouw stad. Jouw radio.

0: van 7 uur.
1: Ik ben Martin van den Boogaert. Filipijnse matrozen die op Nederlandse zeeschepen werken krijgen veel minder betaald dan hun Nederlandse collega's. Soms verdienen ze tot wel 4 keer zo weinig. De stichting Equal Justice Equal Pay vindt dat discriminatie. En deze stichting bereidt nu namens 23.000 zeelieden een massaclaim voor tegen de Nederlandse staat en Nederlandse rederijen. Dat meldt Nieuwsuur. Er zijn vorige week 215 boetes uitgedeeld aan zwaar verkeer dat over de Merwedebrug bij Gorinchem is gereden. Dat meldt Rijkswaterstaat. Zwaar verkeer mag niet meer over de Merwedebrug omdat die niet meer sterk genoeg is. Toch gingen er vorige week nog steeds zware vrachtwagens overheen. Bij het vuurwerkincident gisteren tijdens de wedstrijd Cambuur-Feyenoord zijn 7 mensen gewond geraakt. Eerder werd melding gemaakt van 5 gewonden, maar het zijn er dus 7. Dat meldt de club uit Leeuwarden op zijn website. De wedstrijd werd gisteren stilgelegd nadat er uit het Feyenoordvak vuurwerk naar de fans van Cambuur was gegooid. In het geboortehuis van Annie M.G. Schmid in het Zeeuwse dorp Capelle komt een museum. Er was €550.000 nodig en dat geld is er nu, mede dankzij een anonieme geldschieter. Annie M.G. Schmid, onder andere bekend van Jip en Janneke, werd dus geboren in Zeeland, maar woonde lange tijd in Berkel en Roderijs. En daarvoor zat ze een tijdje in Schiedam, toen ze daar stage liep in de openbare bibliotheek. En dan het weer, helder en droog vanavond en vannacht. De temperatuur daalt naar ongeveer 12 graden. Morgen zonnig en droog bij ongeveer 25 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
3: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
6: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental. De verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
8: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.

Playback. Drechtstad FM. Ken je dat gevoel? Zo van, hey, ik ken die plaat. Dat is een tijd geleden. Verder dat je naar flashbacks zit te luisteren.

eerste plaatje van vandaag. Killing Me Softly. Je hoorde Roberta Flack uit 1973. Het is 24 augustus. Het is de wafeldag. Oftewel, of je nu kiest voor een Brusselse, Luikse of gewoon een lekkere stroopwafel. Het is wafeldag. Daar horen ook plaatjes bij. Nou, dat doen we niet. We gaan er gewoon een lekker programma van maken. Tot 9 uur vanavond zijn we bij je. Met de leukste gouden oude plaatjes uit de gouden oude hitkist van Drechtstad FM en Atos RTV. Om 19:30 gaan we een plaatje vertalen. En dat is er dit keer één uit. Even scheef kijken naar de playlist. Eentje uit 19... Ja, waar staat die? Uit 1998, hè, gevonden. En verder hebben we er natuurlijk heel veel muziek eromheen. In de tweede uur de weetjes, de feitjes. En de verjaardagen. En over wafels gesproken, die zijn meestal zoet. En daar hoort dit plaatje dan wel bij. Hier is ABBA en Honey Honey.

een enkeltje Zweden was dat met ABBA uit 1974. Jorde, Honey, Honey. Het is 12 minuten over 7 op maandag 24 augustus 2026. Mocht je net je radio aanzetten, heb je er 2 gemist. Er zijn er nog zat over om wel naar te luisteren. Zometeen hebben we een plaatje van de Tramps. Kan je vast gaan denken, wat zal die dan gaan draaien? Die hele bekende of iets anders? Ik denk het laatste, maar dat is zometeen voor zometeen. Dat is zometeen voor zometeen. Ja, gaat lekker verleiden. Het is warm in de studio, want ik heb de airco nog niet aangezet. Mocht je onderweg zijn in de buurt van Papendrecht, doe lekker je radio aanzetten. Luister ernaar, Drechtstad FM. Je bent toch nog een poosje onderweg.

dan, die van de Tramp waar ik het over had. Het is niet Shout uit 1975, maar het is, als je het plaatje omdraaide wat we toen deden. Dat had je namelijk, hè? Dat waren zwarte schijfjes, dat noemden ze singeltjes. Die waren gemaakt van vinyl. Als je hem één keer gedraaid had en je had dat naaldje iets te hard neergezet, dan zet je hem de volgende keer op en hoorde je... En dan kon je weer gaan luisteren. Het had wel zijn charme, maar echt lekker was het niet. De week aan dus van Shout, je hoorde Where Do We Go From Here? Ik mag eerlijk wel zeggen dat het wel een Van Leiden plaatje was. Ja, kan er ook niks aan doen. Deze, die is binnen. Nou, onderhand moet hij weer een beetje gaan optreden, want we missen hem toch wel. Marco Borsato, dit is binnen.

als je een indicator op je scherm hebt zitten van zo lang duurt je plaatje nog. Nou, dan heb ik er twee. En de een zegt hij is afgelopen en de ander zegt van ik heb nog 10 minuten. Ja, dat is dan ook weer overdreven, maar... Ik dat we de kastje maar weer eens een keer moeten legen. Hey, mocht je in de file zitten, heel veel succes. Het is een enorme drukte in Papendrecht. En ben er van staan, want volgende week dan gaan alle papa's en mama's weer aan het werk. Ja, zeg dat wel. En dan zijn de scholen ook weer begonnen. Extra druk in ons dorp dan. Hier is Lionel, en All Night Long.

Avicii uit 1983. All night long. Nou, zo lang hoop ik niet dat het duurt voordat je thuis bent. En niet in slaap vallen zometeen bij de vertaling. Hoewel, het valt met het plaatje op zich wel mee. Maar we gaan naar 1998. De maan zo helder, de nacht zo teer. Houd je hart hier bij het mijne. Het leven is een droom. We dromen. Strijd met de maan. Vang de wind. Breng de nacht tot een einde. Grijp de dag vast. Sta op voor het licht. Ik wil mijn leven doorbrengen met liefde voor jou. Als dat alles is in het leven wat ik ooit doe. Helden ontstaan. Helden sterven. Ontstaan weer. Winnen alles. Kun je de roem niet voelen in je hart? Door ons plezier, door onze pijn, kunnen we de werelden weer bewegen. Neem mijn hand, dans met me. Ik wil mijn leven doorbrengen met liefde voor jou. Als dat alles is in het leven wat ik ooit doe. Ik wil dat niets anders me bezighoudt. Als ik mijn leven kan doorbrengen met liefde voor jou. Hoewel we weten dat we nooit terug zullen komen waar de liefde is. De liefde begint steeds weer opnieuw. Ik wil mijn leven doorbrengen met liefde voor jou. Als dat alles is in het leven wat ik ooit doe. Ik wil dat niets anders me bezighoudt.

film uit. Michael Jackson. Naar aanleiding van het eerste wat zo'n enorm kassucces werd, gaan ze ook maar een tweede uitbrengen. Ja, als we er geld mee kunnen verdienen, dan gaan we dat natuurlijk doen. Je hoorde Rock With You in een Masters at Work remix uitvoering hier bij Drechtstad FM en Atos RTV. Je luistert naar Flashback. De mooiste en leukste gouden oude plaatjes. En de mooiste kunnen we over twisten, want de een vindt ze mooi en de ander niet. Daarom zijn ze ook leuk. De ander vindt ze niet leuk. Daarom draaien wij gewoon voor iedereen wat. Dus voor iedereen en voor elk wat wils hier bij Flashback. Voor Michael Jackson draaiden we de vertaling van deze week. En die was van Tina Arena samen met Mark Anthony uit de film Zorro. I want to spend my lifetime loving you. Mooie plaat. Kende hem niet, moet ik eerlijk zeggen. Deze kennen we wel. Your orchestral maneuvers in the dark. Kortweg, OMD. Dit is de Maid of Orleans.

Joan of Arc, oftewel de Maid of Orleans. Volgende plaatje wat we gaan draaien is uit begin jaren 70, 71 om precies te zijn. En velen van jullie zullen zeggen van, oh, zijn dit ook de Bee Gees? Jawel, ze willen niet leven in hunzelf. Dat lijkt me ook niks hoor. Vies showtje daar aan de binnenkant. Don't Wanna Live Inside Myself, je hoort de broertjes Gibb.

Everyone Calls Her Pretty Belinda. Je hoort een plaatje van Chris Andrews en daarvoor die van de Bee Gees. And Don't Wanna Live Inside Myself. Voor velen een vreemd plaatje, denk ik. Die kennen de Bee Gees alleen wat in een uptempo muziekachtige sfeer. En dit, dat waren ze ook in 1971. Ricky en Christina.

Ricky Martin en Christina Aguilera en Nobody Wants to Be Lonely. Brengt ons bij het laatste plaatje in dit eerste uur van Flashback op deze wafeldag. Ik heb in beeld dat het volgende dag is, maar ik durf het nog niet te zeggen. Nou, hoor je volgende week wel. Tot aan het nieuws en de piepjes van 8 uur. Een blaadje van U2 uit 1987. Toen hadden ze de straatnaambordjes nog niet gevonden. Want de straten hadden geen naam. Had je ook je bordjes niet nodig. Zometeen na 8 zijn we bij je terug. Met onder andere muziek van The Temptations. En daarna De Kreuners.

0: Martin van de Bogaert. Filipijnse matrozen die op Nederlandse zeeschepen werken krijgen veel minder betaald dan hun Nederlandse collega's. Soms verdienen ze tot wel 4 keer zo weinig. De stichting Equal Justice Equal Pay vindt dat discriminatie. En deze stichting bereidt nu namens 23.000 zeelieden een massaclaim voor tegen de Nederlandse staat en Nederlandse rederijen. Dat meldt Nieuwsuur. Er zijn vorige week 215 boetes uitgedeeld aan zwaar verkeer dat over de Merwedebrug bij Gorinchem is gereden. Dat meldt Rijkswaterstaat. Zwaar verkeer mag niet meer over de Merwedebrug omdat die niet meer sterk genoeg is. Toch gingen er vorige week nog steeds zware vrachtwagens overheen. Bij het vuurwerkincident gisteren tijdens de wedstrijd Cambuur-Feyenoord zijn 7 mensen gewond geraakt. Eerder werd melding gemaakt van 5 gewonden, maar het zijn er dus 7. Dat meldt de club uit Leeuwarden op zijn website. De wedstrijd werd gisteren stilgelegd nadat er uit het Feyenoordvak vuurwerk naar de fans van Cambuur was gegooid. In het geboortehuis van Annie M.G. Schmid in het Zeeuwse dorp Capelle komt een museum. Er was €550.000 nodig en dat geld is er nu, mede dankzij een anonieme geldschieter. Annie M.G. Schmid, onder andere bekend van Jip en Janneke, werd dus geboren in Zeeland, maar woonde lange tijd in Berkel en Roderijs. En daarvoor zat ze een tijdje in Schiedam, toen ze daar stage liep in de openbare bibliotheek. En dan het weer, helder en droog vanavond en vannacht. De temperatuur daalt naar ongeveer 12 graden. Morgen zonnig en droog bij ongeveer 25 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
2: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
3: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
1: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
4: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
5: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
6: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental. De verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
7: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
8: Drechtstad FM. Eén radiostation.

Flashback. Drechtstad FM. Ken je dat gevoel? Zo van, hey, ik ken die plaat. Dat is een tijd geleden. Wedden dat je naar Flashback zit te luisteren.

plaatje van The Temptations. Als eerste in dit tweede uur van Flashback. En dat heette Treat Her Like a Lady. 1984, de opener van deze aflevering. Het tweede uur, gedateerd op 24 augustus 2026. Aanstaande donderdag, tussen 5 en 7. Is deze aflevering te beluisteren bij Atos RTV. En mocht je hem dan ook niet kunnen horen, dan heb je ook nog de kans om dat aanstaande zondagavond tussen 7 en 9 te doen bij Atos RTV. Kan je dan ook niet, dan heb je nog geen excuus, want dan is die op beide zenders via uitzending gemist ook nog terug te halen. Alle kans om de aflevering van vandaag terug te luisteren. Tot 9 uur, dan zijn we bij je in ieder geval met die leukste gouden oude plaatjes uit de hitkist van RTV. Papendrecht, Rechtsstad FM en Atos RTV. In dit uur nog de verjaardagen en de weekjes en de feitjes. En we sluiten er natuurlijk weer af met een lekkere, gouden oude mix-klassieker. Volgende die we gaan doen is een muziek van vanuit onze zuiderburen. En dan heb ik het niet over Clouseau, maar wel over De Kreuners. In 1990 hadden ze een hitje in Nederland met Ik Wil Je.

van 24-8 door de eeuwen heen. We beginnen in 1990. Een herstel 1919 met Heinz Hermann Polzer. Voor velen alleen bekend onder de naam Dr. Antes P. Een Zwitsers-Nederlandse liedjeschrijver, zanger, pianist en taalkunstenaar. Hij overleed in 2015. Ik ken hem onder andere van het plaatje Schorseneer in een Brei. Dan 1938 David Freeberg, een Amerikaanse muzikant van onder andere Jefferson Starship en Jefferson Airplane. Jo. 1945 dan, tweemaal, Ken Hensley, een Engelse muzikant van Uriah Heep. En onze eigen Nederlandse Hans Hollestelle, een Nederlandse gitarist van Exception. Ook jaren vandaag Jean-Michel Jarre, een Franse synthesizer-speler. Evenals 1951 dan geboren op 24 augustus Marc Desrosiers. Een Amerikaanse drummer met een beetje Frans klinkende naam, vind ik wel. Hij maakt deel uit van de formatie Heart. 1957 Jeffrey Daniels, Amerikaanse singer-songwriter van Shalimar. En de laatste in dit rijtje komt uit 1961. En die zegt het wel eens One Step Beyond. Oftewel, hij zit bij de formatie Madness, speelt de bas en heet Mark Bedford. Dat waren ze. Dan de draaitip van vandaag. Jean-Michel Jarre werd geboren in Lyon, dat ligt natuurlijk in Frankrijk, en is daar componist en muzikant, gespecialiseerd in het maken van elektronische muziek met behulp van synthesizers. Hij wordt gezien als een van de pioniers van het genre, samen met artiesten zoals Tangerine Dream, Vangelis, Kraftwerk, Klaus Schulze, Kitaro en Isao Tomita. Jarre staat bekend om zijn spectaculaire openluchtconcerten met lasers en vuurwerk, waarvan er 3 het Guinness Book of Records haalden vanwege het enorme aantal toeschouwers. De draaitip van vanavond is afkomstig van zijn in 1977 eerste internationaal uitgebrachte album Oxygen. En daarvan afkomstige Oxygen Part 4. Ja, erg in de verschillende titels was hij niet. Part 4, part 5, part 6. Het werd in verschillende landen een grote hit. En in Nederland kwam het nummer in de Nederlandse top 40 op 18 juni 1977 binnen op nummer 15. Hield het 8 weken lang vol in deze hitlijst met als hoogste notering nummer 4. Kan je je nu bijna niet meer voorstellen. Ja, geweldige muziek. We draaien het eigenlijk nooit in Vleesbeek, maar heel wat gemaakt. Er zit geen intro aan, maar het is instrumentaal. Dus ik hou mijn mond maar dicht dan.

0: Oxygen Part 4, 1976. Plaat behorende bij de verjaardag van vandaag. Jean-Michel Jarre. Dit is er een van CCR. Oftewel Creedence Clearwater Revival. En dat heet...
1: Wat is het ook alweer?
0: I put a spell on you. Dankjewel.

Inmiddels, als we een beetje op onze wegenkaart kijken hier in de studio, dan zijn de wegen rondom Papendrecht weer groen geworden. Houdt in dat wij gebruik maken van Google Maps. De meest betrouwbare toch wel wat dat betreft. Hoewel, mijn TomTom in de auto die is ook niet verkeerd. Heb ik er twee genoemd, dan is het geen reclame. Hier zijn de Bay City Rollers. And I only wanna be with you. I don't know.

0: Only Wanna Be With You. Een lekker plaatje van de Bay City Rollers.
1: Flashback.
0: Kees er nog trouwens, de jongens met die gestreepte sokjes. Altijd op rolschaatsen over het podium. Iets te korte broeken. Schijnt mode geweest te zijn. Blij dat ik daar niet aan meedeed. Maar goed. We zijn toe aan de weekjes en de feitjes. Gedateerd op 24 augustus door de eeuwen heen. En we starten in 1815 met de eerste Nederlandse grondwet die tot stand kwam. Inmiddels is die een paar keer veranderd, maar we mogen niet klagen met deze wet, geloof ik. 1981 dan, Mark David Chapman wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf van minimaal 20 jaar tot levenslang voor de moord op John Lennon. Mark Chapman zit nog steeds vast en op 5 oktober 2004 werd zijn meest recente verzoek om voorwaardelijke invrijheidstelling afgewezen. Of wederom afgewezen, moet ik zeggen. 1992 dan, de orkaan Andrew in de categorie 4 houdt huis in Miami en richt grote verwoestingen aan. En in 1995, een of ander besturingssysteem werd op de markt gebracht. Kan er maar één zijn natuurlijk, hè. Windows 95. Hebben we daar nog wat van? Even kijken hoor. Kan ik dat zo snel vinden? Nee, kan het niet vinden. Ja, heb je pech. Nee, ik kan hem echt niet vinden. Dan 1995 hadden we gehad. Gaan we naar 1998. Concert van Shania Twain in New York wordt op 24 augustus 1998 gestaakt vanwege een blikseminslag. Zo'n 35 meter achter het toneel. Nou, ver genoeg weg zou je zeggen. 2001 dan een Airbus van het Canadese Air Transat. Onderweg van Toronto naar Lissabon maakt zonder brandstof boven de Atlantische Oceaan nog een zweefvlucht van meer dan 100 kilometer. En een succesvolle noodlanding op de Azoren. Ik ben blij dat ik er niet in zat. 2002 dan André Hazes, senior, geeft een concert in het Olympisch Stadion in Amsterdam. Hij kiest voor deze locatie omdat hij het geluid in de Amsterdam Arena te slecht vindt. Niet alleen het geluid. Een droom gaat voor mij in vervulling, aldus Hazes. Helaas regent het tijdens het concert pijpen stelen. Het concert is verschrikkelijk. André murmelt 3 liedjes, waarna een optreden van Jody Bernal volgt die door het publiek wordt uitgejouwd. Dan komt André terug voor 3 liedjes, waarna hij aan de zuurstof moet. Samen met Johnny Logan zingt hij een duet, terwijl het maar blijft regenen. SBS6 zet de dag erna een zwaar gemonteerde samenvatting uit, zodat het nog ergens op lijkt. Nou, mogelijk nog ergens terug te vinden op de socials en de, nou, ergens op het internet, zeg maar. Eenmaal erop, nooit meer eraf. 2003, in het Wagenerstadion in Amstelveen wint de Nederlandse mannenhockeyploeg voor de 7e keer de Champions Trophy. En ook vandaag zijn ze aan het hockeyen. 2005 dan, Leanne van den Hoek wordt als eerste vrouw bevorderd tot generaal bij de Koninklijke Landmacht. Dat is geen zandhaas, maar een zandhaasin. Dat denk ik. 2011, Steve Jobs. Wie? Nou, Steve Jobs treedt af als CEO van Apple. En Tim Cook wordt zijn opvolger. 2016, de laatste in dit rijtje, een aardbeving van 6.2 op de schaal van Richter treft midden Italië. Dat waren ze weer, de weekjes en de feitjes voor 24 augustus door de eeuwen heen. 2 nummer 1 plaatjes onder aan het lijstje. MC Hammer, You Can Touch This. Ja, als dan deze erbij staat, dan kan Van Leiden daar natuurlijk niet omheen. Het is tenslotte een Van Leiden plaatje, zullen we maar zeggen. Even lekker luisteren naar George McRae uit 1974. Nummer 1 in de nationale hitlijsten.

George McRae en Rock Your Baby in het kader van de draaitip van vandaag. Nou, het is wel een programma zeg. Hadden we aan het begin van dit tweede uur al een plaatje van De Kreuners en Nick Wilje. En nu gaan we het hebben over 7 Inches or More. Hier is Vanity 6 en The Nasty Girl.

de lange uitvoering hier bij Drexel FM. Dat heette natuurlijk Nasty Girl. Dit zijn de dames Dots, toen nog met z'n zessen. And tell it all about boys.

is net of je naar Bassina gaat zitten kijken. Altijd blijven lachen, zegt Bassina. En snap je het wel? Ja, snap het wel, maar begrijp het nog niet. Ik ga dat even aan de binnenkant van mijn hoofd bekijken. Ja, ja, zo was die dan, hè. Dit is hem, de laatste van vanavond. De megamix van Wakefield. Volgende week maandag. Dan is het 1 september. Nee, dan is het 31 augustus. Dan zijn we er weer met een nieuwe versie.

0: van 9 uur.
1: Ik ben Martin van den Boogaert. Filipijnse matrozen die op Nederlandse zeeschepen werken krijgen veel minder betaald dan hun Nederlandse collega's. Soms verdienen ze tot wel 4 keer zo weinig. De stichting Equal Justice Equal Pay vindt dat discriminatie. En deze stichting bereidt nu namens 23.000 zeelieden een massaclaim voor tegen de Nederlandse staat en Nederlandse rederijen. Dat meldt Nieuwsuur. Er zijn vorige week 215 boetes uitgedeeld aan zwaar verkeer dat over de Merwedebrug bij Gorinchem is gereden. Dat meldt Rijkswaterstaat. Zwaar verkeer mag niet meer over de Merwedebrug omdat die niet meer sterk genoeg is. Toch gingen er vorige week nog steeds zware vrachtwagens overheen. Bij het vuurwerkincident gisteren tijdens de wedstrijd Cambuur-Feyenoord zijn 7 mensen gewond geraakt. Eerder werd melding gemaakt van 5 gewonden, maar het zijn er dus 7. Dat meldt de club uit Leeuwarden op zijn website. De wedstrijd werd gisteren stilgelegd nadat er uit het Feyenoordvak vuurwerk naar de fans van Cambuur was gegooid. In het geboortehuis van Annie M.G. Schmid in het Zeeuwse dorp Capelle komt een museum. Er was €550.000 nodig en dat geld is er nu, mede dankzij een anonieme geldschieter. Annie M.G. Schmid, onder andere bekend van Jip en Janneke, werd dus geboren in Zeeland, maar woonde lange tijd in Berkel en Roderijs. En daarvoor zat ze een tijdje in Schiedam, toen ze daar stage liep in de openbare bibliotheek. En dan het weer, helder en droog vanavond en vannacht. De temperatuur daalt naar ongeveer 12 graden. Morgen zonnig en droog bij ongeveer 25 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
3: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
6: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental. De verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
8: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht

0: van Willem Huisman. Terechtstad FM.
1: Een hele goede avond, Freddy en Wee. We zijn er nog even niet met z'n twee. Je mag het tot 10 uur met mij doen. Jan-Willem Huisman is de naam. En ik heb een bomvol programma voor je klaarstaan met het nieuws en de actualiteiten hier uit de regio, oftewel de regio Drechtsteden. Met vanavond, het is je misschien opgevallen als je aan de Papendrechtse kant van de Dordtse brug woont. Het dorp heeft vandaag aardig vastgestaan. Hoe dat zit, vertel ik je zo meteen. Kleine knipoog naar zometeen. Er heeft een ongeluk plaatsgevonden in de tunnel. Geen brand, maar flikse stofwolken die hebben gezorgd voor een andere melding langs de A15. En kijken we volgend aan de Dordtse kant van het water. Daar is een steekpartij geweest op het terrein van het AZC aan het burgemeester van de Dussenstraat. En zijn de Dolomina's zojuist op pad geweest. Kortom, genoeg om over te praten vanavond. Natuurlijk hebben we ook heel veel lekkere muziek. Je hoorde Loreen, je hoorde Forever. En dit is een plaats van Martin Garrix samen met Ed Sheeran. Dit is Repeated op jouw favoriete lokale omroep. En dat is natuurlijk Drechtstad. Drechtstad FM.

0: Tom Grennan, you're the hire.
1: Fred en JW's nieuwsitem.
0: Ja, het zat in de opening van het programma van vanavond. De Noordtunnel op de A15 richting Rotterdam is afgelopen middag om ongeveer 4:50 afgesloten na een ongeval waarbij meerdere voertuigen betrokken zijn geraakt. Het ongeval gebeurde over twee rijbanen. Aanvankelijk werd rekening gehouden met een mogelijke beknelling, maar daarvan bleek uiteindelijk geen sprake te zijn. Bij het ongeval zijn twee personen gewond geraakt. Zij werden ter plaatse door het ambulancepersoneel nagekeken. En de hulpdiensten die hebben vervolgens het ongeval afgehandeld. De betrokken voertuigen zijn geborgd en daarna zijn de rijbanen weer worden vrijgegeven. Om 5:30 vanavond stond op de A15 een flinke file tot aan Gorinchem. En ook in Amsterdam en Papendrecht stonden flinke files. Het stond nadrukkelijk vast, zoals Peter van Leijden ook net zei. Hij ging naar eigen zeggen precies de goede kant op. Want hij moet precies richting Gorinchem vanaf zijn huis richting de studio. En daardoor was hij hier op tijd in de studio. Maar daarna was het de andere kant op was het toch behoorlijk feest. Ik moet wel zeggen dat de twee personen die gewond zijn geraakt, die konden inmiddels weer vrij gaan. Dus het is gelukkig allemaal meegevallen. Ik moet zeggen, de redactie heeft hier ook foto's gekregen van Rijkswaterstaat. Het ziet er best wel heftig uit. Een vrachtwagen die is op een zwarte auto gebotst en die heeft vervolgens weer een witte auto geraakt, waardoor die zwarte auto als een soort sandwich is geëindigd. En dan is het een wonder dat mensen er zonder kleerscheuren van af zijn gekomen. Laten we hopen dat dit de enkeltje is geweest op de schouder van de bestuurder. Stukje muziek, Lady Gaga. Dit is Paparazzi.

0: Écoutez-moi.
1: Écoutez-moi, je hoort de kloot hier op Drechtstad FM.
2: Fred en JW's nieuwsitem.
1: Ja, bij een steekpartij op het terrein van het asielzoekerscentrum aan het burgemeester van de Dussenstraat is afgelopen maandag, oftewel vandaag, een man gewond geraakt. De politie heeft twee verdachten aangehouden. Om ongeveer 4:15 werden politie, ambulance en een officier van dienst geneeskeuring, oftewel een OVDG, opgeroepen voor een steekpartij op het terrein van het asielzoekerscentrum. Bij aankomst van onze reporters ter plaatse was de slachtoffer al met een ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Het is nog onduidelijk hoe ernstig een slachtoffer gewond is geraakt. Ook over de aanleiding en de toedracht van de steekpartij is nog niks bekend. De politie doet op dit moment onderzoek naar wat er precies gebeurd is. Kort na het incident zijn er wel twee mannen aangehouden. Dus het slachtoffer, een man, is ter plaatse behandeld aan zijn verwondingen. En de politie is nog altijd op zoek naar het voorwerp waarmee is gestoken. Heeft u iets gezien of weet u meer over, verzoeken wij vriendelijk om contact op te nemen met de politie. En dat kan via telefoonnummer 0900 8844. Ik herhaal 0900 8844. Als je iets meer weet over een steekpartijen op het terrein van het asielzoekerscentrum aan het burgemeester van de Dussenstraat.

0: Okay, the Rolling Stones were hier op Best of FM.
1: You're angry. Fred en JW's nieuwsitem.
0: En we gaan weer even terug naar het verkeer, want de brandweer werd afgelopen zaterdag om ongeveer 8:55 gealarmeerd. 8:55 s'avonds moet ik erbij zeggen, vanwege een melding van een mogelijke brand langs de oude SW36. En voor de intimie, dat is de weg die ten noorden van de A15 boven Papendrecht loopt. Automobilisten op de A15 en passanten hadden flinke stofwolken gezien en vermoeden dat er sprake was van een brand. Eenmaal ter plaatse bleek er echter geen sprake te zijn van een brand. Op een nabijgelegen werkterrein reed een chauffeur heen en weer, waarbij grote hoeveelheden stof opwaaide. Door de wind waaiden de stofwolken richting de A15 en over de oude SW36. En dat waardoor vanaf de weg leek alsof er rookontwikkeling was. De bestuurder van de chauffeur gaf de aanwezige bevelvoerder uitleg over de werkzaamheden en de oorzaak van de stofwolken. De brandweer kon vervolgens vaststellen dat er geen brand of andere gevaarlijke situatie was. De inzet van de brandweer kon kort erop worden beëindigd uiteraard. Zo zie je maar dat het ook nog wel eens positief mee zou kunnen vallen. Maar wel dank voor de oplettende weggebruikers natuurlijk. Stukje muziek, terug naar 2024. Dit is Douwe Bob. Dit is Nothing to Lose.

0: van 2008 en dat deden we met Duffy. Je hoorde Mercy.
1: Fred en JW's nieuwsitem.
0: Ja, de Dolomina's Dordrecht voeren op zaterdag 29 augustus actie voor meer veiligheid op en rondom het station van Dordrecht. En dan het Centraal Station natuurlijk. De reden voor de actie zijn de aanhoudende signalen van onveiligheid en incidenten in de stationsomgeving. De maat is vol voor de Dolomina's. Recent incidenten rondom het Centraal Station hebben het gevoel van onveiligheid onder reizigers en inwoners.

Sociale veiligheid is een basisrecht, geen luxe, aldus de actiegroep. De Tolemina's hebben inmiddels een petitie gestart. De actiegroep eist daarin onder meer betere verlichting, veilige looproutes en meer zichtbaar toezicht. De Tolemina's nodigen alle inwoners van Dordrecht en omgeving uit om zich op zaterdag 29 augustus aan te sluiten bij de actie. De manifestatie bij het Stationsplein is van 11 uur 's ochtends tot 5 uur 's middags. En het Stationsplein dat is aan de kant waar ook het centrale stationsgebouw te vinden is. Ik zou zeggen, voel je daar wat voor, wees van harte welkom om je daarbij aan te sluiten. Wij gaan hier een stukje muziek draaien. En die muziek is van Teddy Swims. En dit is Mr. Know-It-All.

0: Lost Frequencies, you heard to live it all. Inmiddels is het 9:45 geweest, hoogste tijd om onze dag van morgen in te gaan luiden. En zoals altijd doen we dat met...
1: Fred en JW's weerbericht.
0: Ja, nou ja, morgen zijn er in ieder geval zonnige perioden en het blijft droog. De meeste zon is weggelegd voor het noorden van ons land. In het zuiden komen later enkele wolkenvelden voor. Deze nemen vanuit het zuiden verder toe. De oostenwind is matig tot zwak en langs de kust soms vrij krachtig. De middag dan, in de middag neemt de bewolking van het zuiden uit verder toe. De bewolking beperkt zich tot het zuiden van ons land. Later valt in het zuidoosten plaatselijk een bui. Elders blijft het wel droog. In het noorden is het vrij zonnig. De temperatuur loopt op naar 23 tot 28 graden. En de wind waait uit oost en is matig tot zwak. Aan zee staat er nu en dan een vrij krachtige wind. In ieder geval het weerbericht opgesteld door onze vaste weerman. Zijn naam is Sebastian van Herk. Meer over hem of over het weer kun je vinden op zijn website. En dat is meteo-alblasserdam.nl. En wij draaien hier in wat muziek. Dit is Tangerine. Dit is Trouble Is Me Master op jouw favoriete lokale omroep. En het is natuurlijk nog steeds Drechtstad. Drechtstad FM.

Ja, als je deze tune hoort, weet je weer hoe laat het is. Het is tijd om het programma af te gaan sluiten. Maar dat hebben we natuurlijk niet voordat we gaan kijken wat we verder nog vanavond voor je in petto hebben. Zometeen om 10 uur is het tijd voor het, of om 11 uur is het tijd voor het programma De Late Avond. Met daarin te gast Amnesty Vlaardingen. En die hebben een item met als titel Vrede begint in Vlaardingen. Studio Lichtpuntjes te gast en die komen praten over Je woont in ons hart. En je gaat luisteren naar het verhaal achter Root Gallery. De presentatie is vanavond in handen van Norbert Ketting. De redactie zit nog druk te vergaderen. Wat betekent dat er nog alle tijd is voor Kees de Hamer zijn programma Triple Play. Die hoor je zo meteen hier na het nieuws van 10 uur. Volgende week zijn we er hopelijk weer met z'n tweeën. We gaan eruit met Meatloaf Paradise bij de Dashboard Line.

What's it gonna be, boy? Yes?

0: Martin van den Boogaert. Filipijnse matrozen die op Nederlandse zeeschepen werken krijgen veel minder betaald dan hun Nederlandse collega's. Soms verdienen ze tot wel 4 keer zo weinig. De stichting Equal Justice Equal Pay vindt dat discriminatie. En deze stichting bereidt nu namens 23.000 zeelieden een massaclaim voor tegen de Nederlandse staat en Nederlandse rederijen. Dat meldt Nieuwsuur. Er zijn vorige week 215 boetes uitgedeeld aan zwaar verkeer dat over de Merwedebrug bij Gorinchem is gereden. Dat meldt Rijkswaterstaat. Zwaar verkeer mag niet meer over de Merwedebrug omdat die niet meer sterk genoeg is. Toch gingen er vorige week nog steeds zware vrachtwagens overheen. Bij het vuurwerkincident gisteren tijdens de wedstrijd Cambuur-Feyenoord zijn 7 mensen gewond geraakt. Eerder werd melding gemaakt van 5 gewonden, maar het zijn er dus 7. Dat meldt de club uit Leeuwarden op zijn website. De wedstrijd werd gisteren stilgelegd nadat er uit het Feyenoordvak vuurwerk naar de fans van Cambuur was gegooid. In het geboortehuis van Annie M.G. Schmid in het Zeeuwse dorp Capelle komt een museum. Er was €550.000 nodig en dat geld is er nu, mede dankzij een anonieme geldschieter. Annie M.G. Schmid, onder andere bekend van Jip en Janneke, werd dus geboren in Zeeland, maar woonde lange tijd in Berkel en Roderijs. En daarvoor zat ze een tijdje in Schiedam, toen ze daar stage liep in de openbare bibliotheek. En dan het weer, helder en droog vanavond en vannacht. De temperatuur daalt naar ongeveer 12 graden. Morgen zonnig en droog bij ongeveer 25 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
2: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
3: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
1: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
4: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
5: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
7: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar

0: 97.7 en 105 FM.
1: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
0: Triple Play.
1: Drechtstad FM.
0: Triple Play is een programma waarin steeds 3 songs op een rij worden gedraaid. De onderwerpen variëren en kunnen alle kanten op. Met als voorbeelden een artiest, een genre, een land enzovoort. Het programma biedt voor elk wat wils, met veel muziek en weinig woorden. Samen

Zet je zonnebril op, trek je slippers aan en laat de zee maar komen. Want deze aflevering staat helemaal in het teken van water, strand en vakantie. We beginnen droog in Engeland en eindigen zwetend op de dansvloer. Met tussenstops in Spanje, Jamaica, de Caribbean en Margaritaville. Bonnie M, Jimmy Buffett, Harry Belafonte en de Gypsy Kings passeren in blokjes de revue. In de Summertime werd hij nog geen 10 minuten geschreven door zanger Ray Dorset, die op dat moment gewoon nog in een laboratorium van Timex werkte en voor de opnames van Top of the Pops verlof moest vragen aan zijn baas. In de Summertime schoot binnen 2 weken naar de nummer 1 positie in Engeland, bleef daar 7 weken staan en werd in tientallen landen een grote hit.

Bonnie M werd begin jaren 70 bedacht door de Duitse producent Frank Farian en groeide uit tot een van de grootste disco-acts ooit, met tientallen miljoenen verkochte platen wereldwijd. Brown Girl in the Ring is oorspronkelijk helemaal geen Bonnie M-nummer, maar een eeuwenoud kinderliedje uit het Caribisch gebied. El Lute gaat over een Spaanse man die als jongen van 19 ten onrechte werd veroordeeld, ontsnapte uit de gevangenis en jarenlang door heel Spanje werd achtervolgd, tot hij uiteindelijk vrijkwam. En Hooray, Hooray, It's a Holiday is een bewerking van een oud Amerikaans volksliedje, Polly Wolly Doodle.

Brian Kelly, bekend van het country duo Florida Georgia Line, bracht deze zomer zijn eerbetoon aan Jimmy Buffett uit, als eerste nummer dat hij ooit samen met zijn vrouw Britney schreef. Het is een vrolijk, ukulele-achtig zomerliedje, vol verwijzingen naar Buffett's wereld, van cheeseburgers tot bootjes en biertjes op het strand. Een mooie opener voor het Buffett-blok van zometeen.

Jimmy Buffett, die in 2023 overleed, bouwde zijn hele imago op rond zon, zeilen en een ontspannen levensstijl. Met Margaritaville uit 1977 als absolute handtekeningssong. Zijn enige nummer dat ooit de Amerikaanse top 10 haalde. Over Cheeseburger in Paradise doen meerdere verhalen de ronde. Buffett zelf vertelde dat hij het idee opdeed nadat hij in dagen op zee eindelijk weer een hamburger at. Come Monday was juist zijn eerste grote hit, geschreven na zijn verhuizing naar Key West, waar hij zijn dagen sleet op visserboten.

0: Harry Belafonte bracht in 1956 het album Calypso uit. Dat als eerste soloalbum ooit meer dan 1 miljoen exemplaren verkocht en Amerikanen kennis liet maken met Caribische muziek. De Bananenboat Song is oorspronkelijk een traditioneel Jamaicaans werklied van dokwerkers die 's nachts bananen laden en bij het aanbreken van de dag eindelijk naar huis mochten. Island in the Sun schreef Belafonte samen met songwriter Irving Burgee voor de gelijknamige film uit 1957, waarin hij ook zelf te zien is. Veel van deze nummers, waaronder Coconut Woman, zijn te danken aan diezelfde Burgee, die tientallen Caribische liedjes voor Belafonte bewerkte en zelfs het volkslied van Barbados schreef.
1: This is my island in the sun, where my people

Blue Soleil is een Frans electro-reggae duo. In het voorjaar van 2025 nodigden ze de Frans-Braziliaanse zangeres Luisa uit om over een speciaal voor haar gemaakte instrumentale track te zingen. En zo ontstond in één enkele opnamesessie Soleil Blue. Het nummer werd hetzelfde jaar de zomerhit van Frankrijk.

De Gypsy Kings is een Franse band met Spaans-Romani wortels. De familie Reyes en de familie Ballardo, die als kinderen van vluchtelingen uit de Spaanse burgeroorlog opgroeiden in het zuiden van Frankrijk. Ze braken in 1987 wereldwijd door met een titelloze album dat in 12 landen de top 10 haalde en waarop zowel Bamboleo als Volare stond. En hun versie van Volare, origineel een Italiaans nummer uit de jaren 50, zongen ze in hun kenmerkende mix van Spaans en het Calo, de taal van de Spaanse Roma.

Hier eindigt onze reis langs alle zeeën, stranden en zonnige oorden van vandaag. Van een jongen die binnen 10 minuten een wereldhit schreef tot een Frans duo. Muziek en water blijken al decennia lang de beste combinatie. Bedankt voor het luisteren en volgende week hoop ik je weer aan het toestel te treffen. Tot dan. Penso con sueño para...

0: Martin van der Boogaard. Filipijnse matrozen die op Nederlandse zeeschepen werken krijgen veel minder betaald dan hun Nederlandse collega's. Soms verdienen ze tot wel 4 keer zo weinig. De stichting Equal Justice Equal Pay vindt dat discriminatie. En deze stichting bereidt nu namens 23.000 zeelieden een massaclaim voor tegen de Nederlandse staat en Nederlandse rederijen. Dat meldt Nieuwsuur. Er zijn vorige week 215 boetes uitgedeeld aan zwaar verkeer dat over de Merwedebrug bij Gorinchem is gereden. Dat meldt Rijkswaterstaat. Zwaar verkeer mag niet meer over de Merwedebrug omdat die niet meer sterk genoeg is. Toch gingen er vorige week nog steeds zware vrachtwagens overheen. Bij het vuurwerkincident gisteren tijdens de wedstrijd Cambuur-Feyenoord zijn 7 mensen gewond geraakt. Eerder werd melding gemaakt van 5 gewonden, maar het zijn er dus 7. Dat meldt de club uit Leeuwarden op zijn website. De wedstrijd werd gisteren stilgelegd nadat er uit het Feyenoordvak vuurwerk naar de fans van Cambuur was gegooid. In het geboortehuis van Annie M.G. Schmid in het Zeeuwse dorp Capelle komt een museum. Er was €550.000 nodig en dat geld is er nu, mede dankzij een anonieme geldschieter. Annie M.G. Schmid, onder andere bekend van Jip en Janneke, werd dus geboren in Zeeland, maar woonde lange tijd in Berkel en Roderijs. En daarvoor zat ze een tijdje in Schiedam toen ze daar stage liep in de openbare bibliotheek. En dan het weer, helder en droog vanavond en vannacht. De temperatuur daalt naar ongeveer 12 graden. Morgen zonnig en droog bij ongeveer 25 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
2: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
3: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
1: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
4: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
5: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
7: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar

0: Bobby Veen. Take good care of my baby.
1: Dit is de late avond van Norbert Ketting.
0: Goedenavond, lieve luisteraars. Fijn dat je vanavond weer bij ons bent. Welkom bij de Late Avondshow. Ik ben Norbert Ketting en tot middernacht zijn we bij je met heerlijke muziek. Het laatste nieuws en mooie verhalen en achtergronden uit Zuid-Holland. We gaan de avond rustig en sfeervol beginnen met twee prachtige klassiekers. Eerst hoor je Rod Stewart met I Don't Wanna Talk About It. Een gevoelige ballad over liefde, verdriet en gevoelens waar soms geen woorden voor zijn. En dan bleef het nog even in die warme, herkenbare sfeer met Bob Seger en de Silver Bullet Band en Still the Same. Twee mooie platen vast om deze avond mee te beginnen. Dus blijf gezellig bij ons. Dit is de late avond met Norbert Ketting. Tot middernacht, jouw gezelschap. Fijn dat je luistert.

Straks in onze uitzending aandacht voor vrede en mensenrechten. We spreken straks met Helene van Leeuwen van werkgroep Amnesty Vlaardingen. Zit in de studio met Tera Cox. Vrede is meer dan afwezigheid van oorlog. Het gaat ook om samenleven, naar elkaar omkijken en elkaar ontmoeten. Daarover straks meer. Eerst Dokken met Alone Again.

0: Vrede begint in Vlaardingen. En hier aan tafel Helene van Leeuwen van de werkgroep Vrede 2026 in Vlaardingen, de Vredesweek. Welkom Helene.
1: Dankjewel.
0: Helene, Pax, dat is een landelijke organisatie en Vlaardingen is daar een ambassadeur van, hè, van Vrede Vlaardingen.
1: Ja.
0: Is dat nou bijzonder dat Vlaardingen dat heeft of hebben we een heleboel plekken dat in Nederland?
1: Er zijn meerdere plekken, maar het is niet overal even succesvol, want je moet kunnen volhouden. En dus het is een beetje verspreid, maar niet overal.
0: Goh, dat is eigenlijk wel een pluim op de hoed van Vlaardingen, dat het al zo lang in Vlaardingen gebeurt.
1: Ja, ja, het is ook hard trekken, maar het is een enthousiaste groep.
0: Dat
1: ja.
0: is fijn om te horen. Nou, kunnen we natuurlijk de wereldproblematiek en de politiek niet aansturen. Wat is jullie doel dan in Vlaardingen van de Vredesweek?
1: Ja, de Vredesweek vraagt eigenlijk aandacht voor vrede. En vrede is natuurlijk meer dan alleen de afwezigheid van oorlog. Het is ook goed kunnen samenleven, in dialoog zijn met elkaar. Als er verschil van mening is, dat je het daarover kunt hebben. Dat je ook elkaar opvangt in de nood, als die er is, hè.
0: Nou dus heb je het over heel dichtbij en om je heen, hè? Je hebt het niet over de wereld. Problematiek.
1: Nou, ook natuurlijk. Ook. Dat is zeer zorgwekkend op dit moment.
0: Zeker.
1: En dat zijn ook allemaal mensen die dat doen. Dus het begint altijd in het klein bij jezelf. Hè? Dus hoe kun je zelf zorgen bijdragen aan vrede?
0: Nou is het thema niet doen is geen optie. Wat hebben jullie dan concreet in je hoofd? Wat zou je kunnen doen?
1: Ja, dat is wel een goede vraag. Dit is bedacht door de landelijke organisatie. Het gaat erom dat veel mensen hebben natuurlijk de neiging om een beetje moedeloos te worden. Hè? Dus je ziet zoveel ellende op het journaal. En dan denk je, nou, ik ben maar een klein mens op de wereld. En wat kan ik er nou aan doen? Maar dat is natuurlijk niet helemaal waar. Hè? Je kunt in je nabije omgeving voor vrede zorgen en voor een goed samenlevingsklimaat. En je kunt ook dingen doen als demonstreren of gesprekken voeren over vrede.
0: Als je zegt over je nabijheid, aan welke dingen denk je dan concreet? Bedoel je dan ook een praatje maken met elkaar of iemand concreet de helpende hand toesteken? Heb je het ook daarover?
1: Nou, wij hebben in Vlaardingen natuurlijk best veel een grote groep Palestijnen. Nou, voor die mensen is het nu een heftige tijd. Dus je zou daar mee in gesprek kunnen gaan. Of gewoon belangstellend informeren van hoe gaat het nou met jullie? Hè? Hoe ervaren jullie deze tijd? We hebben ook een grote groep Oekraïners. Ja, als er iemand is die weet wat oorlog is, dan zijn zij het natuurlijk. Dus,
0: ja, maar jullie zijn wel apolitiek. Stel voor dat hier ook Joodse mensen zijn die, ja, die dat allemaal heel verschrikkelijk vinden wat er nu gebeurt. Die zijn eigenlijk ook welkom bij jullie. Of
1: tuurlijk,
0: ook in
1: vrede
0: voor het
1: gaat
0: gesprek.
1: Over iedereen. Gaat iedereen aan, hè?
0: Ja. Geef ons eens een greep uit wat er gaat gebeuren in die week.
1: De Internationale Dag voor de Vrede begint op 21 september. Dat is de Internationale Dag, maar we beginnen al wat eerder. We beginnen op 7 september met een tentoonstelling die heet Mijn Wereld Heeft Vrede Nodig. En daar doen kunstenaars uit Vlaardingen aan mee in het gebouw Kade 40. Dat is een cultureel centrum met allemaal cursussen. En die kunstenaars die gaan workshops geven aan leerlingen in de week, in de Vredesweek. En die leerlingen mogen dan met de kunstenaars leren, kijken ze de techniek af. En hebben ze het over vrede? Want het thema is wel vrede.
0: Dus zijn dat leerlingen van allerlei scholen of van één bepaalde school?
1: Ja, er komen dus capaciteit voor 100 leerlingen.
0: Oeh, dat is
1: en
0: mooi.
1: Dus we hebben er al zo'n 80. Dus er kunnen er nog wat bij, maar er zijn er al 80.
0: En we hebben het over de week van 9 tot... Nou, het is langer geloof ik, hè?
1: Ja, de week is eigenlijk van 19 tot 27 september. Maar die tentoonstelling begint al wat eerder. Dus
0: ja, ik snap het. Wat is er nog meer wat er uitschiet? Wat jou betreft.
1: Nou, we hebben ook een avond over het culturele noodpakket.
0: Het culturele noodpakket. Nou, dat klinkt impactvol. Vertel.
1: Ja, ja, onze burgemeester die heeft nogal benadrukt dat elke burger een noodpakket in huis moet hebben. En toen dachten wij, ja, al die praktische dingen, dat is één ding. Maar hoe hou je jezelf nou staande als er nood is of oorlog? Hè? Hoe hou je moed? Hoe hou je het vol? Hoe kun je elkaar helpen? Hoe durf je toch dingen te doen die van belang zijn?
0: Ik ben zo benieuwd wat erin zit.
1: Ja, ik eigenlijk ook.
0: Ik had in mijn gedachten dat het zal wel een boek zijn dan of zo.
1: Ja, dat kan. Maar het kan ook zijn dat je foto's van je kinderen of van dierbaren in een doosje stopt. Zodat je die in elk geval bij je
0: wat
1: hebt.
0: Wat goed om die kant ook te benaderen.
1: Ja, of gedichten.
0: Nou, ik voel aankomen dat we even een website moeten noemen. Want het hele programma kunnen we niet doornemen nu. Waar kunnen we het hele programma zien?
1: Ja, dat is www.paxvlaardingen.nl. En misschien mag ik ook nog even wijzen op... er worden podcasts gemaakt elke dag in die week door jongeren. En dat is te vinden op www.youtube.com/Pax-Vlaardingen.
0: Nou, dat weten al die jongeren te vinden, dat weet ik zeker. Hartelijk bedankt, Helene van Leeuwen van de werkgroep Vredesweek 2026 Vlaardingen. Fijn dat we daar nu meer van weten. Dank je wel.
2: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en